0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. Het vuur begon gisteravond in een kruipruimte van de parkeergarage. Het hele stadion moest ontruimd worden. Het blussen duurde lang doordat de brandweer er moeilijk bij kon. Er kwam veel rook vrij, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Steeds meer mensen betalen voor nieuws en daarom is bij kranten de omzet al meerdere jaren op rij gestegen, heeft ABN AMRO uitgezocht. De meeste mensen hebben alleen een digitaal abonnement en krijgen dus geen krant meer in de bus. Vooral het aanbod van podcasts zou mensen over de streep trekken om te betalen. Het publiek mag straks toekijken bij de executie van Nedal Hassan, melden Amerikaanse media. Hassan schoot in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood op Fort Hood in Texas. Op 3 december staat hij op diezelfde plek zelf voor het vuurpeloton. Amerika heeft al 90 jaar geen openbare executie meer gehad. Het weer van Weer Online? Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
3: Naam?
4: Rief van Barneveld.
3: Woonplaats?
4: Hoofddorp.
3: Favoriete nummer?
4: Deze is voor jou, van Martijn Bewalle.
3: Mijn favoriete moment? Met God.
4: Ik wandel eigenlijk de hele dag met God en ben de hele dag met hem in gesprek.
3: Ik ben vriend sinds...
4: Denk van het begin af.
3: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Als je deze week vriend wordt
1: of je bijdrage verhoogt,
0: maak je kans op 2 kaarten voor Thijs en Jorieke Live
1: op zaterdag 31 oktober in Veenendaal.
0: Het is al uitverkocht.
1: Dus dit is nog je enige kans om hierbij te zijn.
0: Steun ons vandaag nog en wie weet zien wij je op ons event.
1: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar gepakt hebben, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat weigert mee te werken. Daarom wil het kabinet de politie in buurland Ghana helpen om het netwerk van Bolle Jos op te rollen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. De Zuurhofbrug in de Rotterdamse haven blijft ook vandaag nog deels afgesloten. Er is een extra nacht nodig voor werkzaamheden. Er worden aanpassingen gedaan aan de A15, zodat verkeer de verzwakte brug ernaast makkelijker kan mijden. Het werk zou vanmorgen klaar zijn, maar nu kan de brug morgenochtend pas weer helemaal open. De politie op Sint Maarten krijgt hulp van Nederlandse militairen. Het eiland heeft voor de 5e keer in 2 jaar tijd bij Nederland om hulp gevraagd om de criminaliteit aan te pakken. 2 maanden geleden hebben mariniers nog de gevangenis op Sint Maarten binnenstebuiten gekeerd op zoek naar drugs en steekwapens. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Naam?
3: Sjoerd.
0: Woonplaats?
3: Utrecht.
0: Vroeger wilde ik dit worden.
3: Voetbal, hè?
0: Mijn slechtste aankoop ooit.
3: Volkswagen Caddy, die deed het niet goed.
0: Favoriete presentator?
3: Ben is naar huis.
0: Favoriete programma?
3: De Lunchroom.
0: Om deze reden ben ik vriend.
3: Omdat ik veel naar Grootnieuws Radio luister.
0: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je zet je radio aan en hoort...
1: Een lied dat precies op het juiste moment gedraaid wordt.
2: 'S'nachts kwam een keer dit lied binnen. Het raakte me.
0: Een nummer waarmee je God aanbidt in de auto naar huis.
1: Een stem die herinnert. Houd vol, er is hoop.
0: Maar wat als dit geluid er morgen niet zou zijn? Dat laten we niet gebeuren. En daarom vragen we jou om mee te helpen.
1: Want samen laten we dit hoopvolle christelijke geluid voor iedereen klinken.
0: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio.
1: En als dank draaien we de plaat die jou raakt.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

and trust.

0: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand overleed bij een ongeluk op Aruba zat zelf achter het stuur van de terreinwagen die verongelukte. Dat blijkt volgens het OM op Aruba uit videobeelden. De terreinwagen sloeg over de kop tijdens een rit over een zandvlakte. Volgens familie was de vrouw altijd heel voorzichtig achter het stuur. De brandweer in Amsterdam had gisteravond 6 uur nodig om de brand in het Olympisch Stadion onder controle te krijgen. Het vuur begon aan het begin van de avond in een kruipruimte van de parkeergarage en het hele stadion werd ontruimd. Er kwam veel rook vrij bij de brand in het Olympisch Stadion, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Bij de rechtbank in New York hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen seksueel geweld. Daar diende de zaak van een studente tegen 7 mannen en haar universiteit. Volgens de vrouw hebben mannelijke studenten haar drugs en alcohol gegeven en haar daarna als groep seksueel misbruikt. Op spandoeken stond dood aan de verkrachtingscultuur. Het weer van Weer Online? In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Naam?
2: Johan.
1: Woonplaats?
2: Heteren.
1: Vroeger wilde ik dit worden.
2: Detective.
1: Favoriete programma?
2: De dag van vandaag, want dat kan ik heerlijk luisteren onder het koken.
1: Om deze reden ben ik vriend.
2: Voor mezelf, dat het opbouwend is van mijn geloof. En ik geloof ook dat het heel erg samenbindend is.
1: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
3: De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Abortus zou een mensenrecht kunnen worden als het verdwijnt uit het wetboek van strafrecht.
1: Dan zou het ongeboren kind eigenlijk niet meer bestaan als persoon.
0: Een gesprek hierover met een pro-lifer die zich altijd moet verdedigen.
1: Wij worden echt niet blij van het feit dat vrouwen dan eventueel hun zwangerschap moeten uitdragen tegen hun zin. Dat worden we niet blij van of zo.
0: Over strijd voor het leven.
1: De toekomst van een mens wordt wel uitgewist. En dat is nou eigenlijk wat de dood zo finaal maakt. Hè? Als je zeker een vroegtijdige dood.
2: Luister naar Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Grootnieuwsradio-app.

0: Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar oppakken, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat tot nu toe heeft geweigerd om hem uit te leveren. Ook nu de financiële steun aan het land is stopgezet. Het kabinet wil daarom de politie in buurland Ghana helpen om zijn netwerk op te rollen. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba verongelukte, zat zelf achter het stuur. Volgens het Openbaar Ministerie op het eiland blijkt dat uit videobeelden. Het ongeluk gebeurde met een terreinwagen op een strand. De vrouw was met haar vriend en een Nederlandse militair. Haar familie twijfelde over wie er reed. De burgemeester van New York gaat van president Trump eisen dat immigratiedienst ICE stopt met alle acties in de stad. Agenten van ICE zouden in staddeel de Bronx een man hebben neergeschoten. Volgens de burgemeester omsingelden ze hem en een kind van 5 in een auto. Het kind lijkt ongedeerd. Het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Naam?
2: Eva.
1: Woonplaats?
2: Puttershoek.
1: Mijn geheime talent is...
2: Gedichten maken met een beetje cynische humor.
1: Je kan me midden in de nacht wakker maken voor...
2: IJs.
1: Hier bid ik vaak voor.
2: Mijn kinderen, mijn woonplaats, mensen daar, de buurt.
1: Ik ben vriend sinds...
2: Ongeveer een jaar.
1: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
3: De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Als je deze week vriend wordt
1: of je bijdrage verhoogt,
0: maak je kans op 2 kaarten voor Thijs en Jorieke Live
1: op zaterdag 31 oktober in Veenendaal.
0: Het is al uitverkocht,
1: dus dit is nog je enige kans om hierbij te zijn.
0: Steun ons vandaag nog en wie weet zien wij je op ons event.
1: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Naam?
1: Maarten.
0: Woonplaats?
1: Laag Zutem.
0: Je kan me midden in de nacht wakker maken voor...
1: Patat met mayonaise.
0: Favoriete artiest?
1: Josiah Queen.
0: Vroeger wilde ik dit worden.
1: Dominee.
0: Om deze reden ben ik vriend.
1: Groot nieuwsradio laat Gods licht zien in een donkere wereld.
0: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt. Groot nieuws. Levenswoorden.
2: Met Daan Olthoff.
3: Een hele goeiemorgen. Het is alweer de laatste werkdag van de week. En die beginnen we bij Groot Nieuws Radio goed met de Bijbel open. Zometeen gaan we luisteren naar een overdenking van Hans Alblas. Eerst openen we de Bijbel in 1 Timotheüs 6 vers 6. Daar vinden we de dagtekst van vandaag. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst.

0: Music Worship, Kees Kraaienoord en Wieke Bokma. Je hoorde Onze Schuilplaats is God. In de overdenking van Hans Alblas van vandaag gaat het over de tekst die we lezen in Markus 8, vers 12. Daar staat: Jezus slaakt een diepe zucht en zei: waarom verlangt uw soort mensen naar een teken? Ik verzeker u, aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden. Zowel de fariseeën als de leerlingen van Jezus hebben wel ogen, maar zien niets. En zelfs al staan ze met hun neus bovenop de wonderen die Jezus doet, dan nog hebben ze eigenlijk niet door wie Jezus daadwerkelijk is.
1: Als kind groeide ik op in een omgeving waar slechts weinig mensen Jezus volgden. Vaak ontmoette ik bijtend cynisme, harde veroordeling en scherpe kritiek. Aan beide kanten van de familie kwam dit op verschillende manieren voor. Soms was er sprake van kwetsende bespotting, soms van beleefde afwijzing. Het overheersende ongeloof deed me verdriet en gaf me een machteloos gevoel. Hoe kan ik deze mensen ooit overtuigen van de waarheid van het evangelie? Verzucht ik regelmatig. Hiervoor hebben we Jezus ook horen zuchten. Hij slaakte een diepe zucht uit bewogenheid met de man die niet kon horen en slecht kon spreken. In Markus 8, vers 10 tot en met 13 klinkt er opnieuw een intense zucht. Deze keer is het echter niet uit bewogenheid. Laten we lezen en ontdekken waarom Jezus deze keer zucht. Meteen daarna stapte hij, dat is Jezus, met zijn leerlingen in de boot en vertrok naar het gebied van Dalmanuta. Daar kwamen de fariseeën op hem af en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel. Jezus slaakte een diepe zucht en zei: waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u, aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden. En hij liet hen staan, stapte weer in de boot en voer naar de overkant. De herziene Statenvertaling vertaalt terecht dat Jezus diep zuchtte in zijn geest. Het gaat hier om meer dan menselijke emotie. Jezus is tot in het diepst van zijn hart getergd door hoe de fariseeën hem benaderen. Jezus had voor een poosje de wijk genomen om te voorkomen dat hij voortijdig gearresteerd zou worden. Hij had waarschijnlijk gehoopt dat de gemoederen bedaard zouden zijn bij zijn thuiskomst. De fariseeën zijn echter nog niet klaar met hem. Zo gauw Jezus is teruggekeerd uit het buitenland, zoeken ze hem weer op. Ze moeten het weten. Handelt Jezus met goddelijk gezag of niet? Je zou zeggen dat dit inmiddels wel duidelijk is. Jezus heeft allerlei acties ondernomen die normaal alleen aan God kunnen worden toegeschreven. Hij heeft de natuur bevolen, zonde vergeven, het oordeel aangezegd, Mozes wetten veranderd. Geen mens kan en mag dat op eigen gezag doen. Maar als dit niet uit God is, is het uit de duivel. En als het uit de duivel is, dan wordt het tijd dat ze Jezus uitschakelen. Geheel volgens de Torah willen de fariseeën Jezus testen. Ze vragen om een goddelijk teken als bewijs van zijn betrouwbaarheid. Als dat teken uitblijft, wat ze verwachten en waarschijnlijk ook hopen, kunnen ze zich eindelijk ontdoen van deze zelfbenoemde profeet. De testvraag van de fariseeën komt niet voort uit oprechte zorg. Het motief van hun hart is opstandig ongeloof. En juist dat doet Jezus zuchten. Hij wordt overweldigd door verdriet en heilige verontwaardiging. Er klinkt zelfs iets van machteloosheid in door vanwege de impasse waar hij in zit. Jezus weet dat hij deze mensen niet kan redden of genezen als ze hun hart blijven verharden. Wat ze nodig hebben is geen bewijs, maar bekering. Met niet mis te verstane bewoordingen wijst Jezus hun verzoek dan ook resoluut af. Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u, aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden. Het klinkt als een plechtige eed. Als aan jullie een teken gegeven wordt, mag God mij daarvoor straffen. Hoezeer Jezus ook deze mensen zou willen redden, hij kan niets beginnen als zij vasthouden aan hun ongeloof. Met pijn in zijn hart keert hij zich daarom van hen af. Zijn onmiddellijke terugreis kort na zijn aankomst illustreert en bekrachtigt zijn woorden: met dit soort mensen valt geen land te bezeilen. Als jonge tiener heb ik al iets gevoeld van het verdriet en de machteloosheid die Jezus kent. Zelfs met al zijn goddelijke autoriteit kan hij ons niet helpen als wij willens en wetens ons hart voor hem afsluiten in ongeloof. Hij zal ons met ons eigen gelijk aan de kant laten staan. Hij zal de mensen opzoeken die zich wel voor hem openstellen. De paar versen uit Markus stellen je voor een indringende vraag. In hoeverre open jij je hart voor Jezus?

0: Is that the only scars in heaven? Or on the hands that hold you now?
1: The Casting Crowns, Scars in Heaven. Een van de meest zichtbare dingen die hij voor ons heeft gedaan in ons leven. Zijn zoon gegeven aan het kruis voor onze zonden. Maar Jezus en God doen zoveel meer dingen in ons leven. Dingen die je misschien niet ziet, terwijl je er met je neus bovenop staat. Zoals ook de fariseeën en de leerlingen van Jezus meemaakten. Dat horen we in de overdenking van Hans Alblas van vandaag.
2: Je herkent de irritatie van Jezus' leerlingen misschien wel. Kort na hun vertrek besluit Jezus plotseling om alweer terug te keren. Ze zijn zo snel de boot weer ingestapt dat niemand eraan gedacht heeft brood in te slaan. Er is nog maar één brood over en dat is niet genoeg voor de hele groep. Je kunt je misschien voorstellen wat er dan gebeurt. Er wordt gezocht naar een schuldige. Geërgerd klinkt het: jij zou toch boodschappen doen, Levi? Waarop Levi antwoordt: ik? Echt niet. Ik heb dat gisteren nog gedaan. Het was toch jouw beurt, Andreas? Je kunt er druk mee zijn. Zo druk dat je niet hoort wat Jezus zegt. Laten we lezen Marcus 8, vers 14 tot en met 21. De leerlingen hadden vergeten genoeg brood mee te nemen. Ze hadden maar één brood bij zich in de boot. Hij waarschuwde hen: pas op, hoed je voor de zuurdeesem van de fariseeën en voor de zuurdeesem van Herodes. Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. Toen hij dit merkte, zei hij: waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie dit dan nog niet? Ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet. Jullie hebben oren, maar horen niet. Weten jullie dan niet meer hoeveel manden brood jullie hebben opgehaald toen ik 5 broden brak voor 5000 mensen? 12, antwoordden ze. En toen ik 7 broden brak voor 4000 mensen, hoeveel manden brood hebben jullie toen opgehaald? 7, antwoordden ze. Toen zei hij: begrijpen jullie het dan nog niet? Jezus' leerlingen zijn zo druk met bekvechten dat ze maar met een half oor luisteren naar wat Jezus zegt. Iets over zuurdeeg. Zie je wel, Jezus baalt er ook van dat er niet genoeg brood is. Ze doen er nog een schepje bovenop en maken elkaar nog feller verwijten. Dan grijpt Jezus in. Hij blijkt inderdaad ergens van te balen. Van hun enorme hardleersheid. Hiervoor heeft hij de fariseeën in hun sop laten gaarkoken. Hij heeft heel duidelijk gemaakt dat hun schijnheilige vraag naar een teken voortkomt uit een verhard hart. Voor zo'n houding van ongeloof waarschuwt hij nu ook de leerlingen. Kijk goed uit je ogen, zegt Jezus tegen hen. Kijk met een open blik. Kijk naar mij en zie wie ik werkelijk ben. Als de leerlingen zich laten beïnvloeden door het voorbeeld en het onderwijs van de fariseeën, worden ze net zo blind als zij. Beter kunnen ze hun blikken van hen afwenden en opzien naar Jezus. Helaas blijken de leerlingen van Jezus al behoorlijk bijziend te zijn. Zij stonden er met hun neus bovenop toen hij 5000 mensen te eten gaf met slechts 5 broden en 2 vissen. Ze hebben zelf opgeraapt wat er over was, 12 reismandjes vol. Jezus herinnert hen eraan dat ze niet lang daarna weer zo'n wonder hebben meegemaakt. 4000 mensen kregen genoeg te eten, terwijl er maar 7 broden en een paar visjes waren. De leerlingen raapten 7 grote manden vol brokstukken op. Hun geheugen werkt prima, en toch missen ze compleet de clou. Nu er een derde keer sprake is van een tekort aan proviant, komt niemand op het idee om die zorg aan Jezus over te laten. Jezus past profetische woorden van Jeremia en Ezechiël toe op zijn eigen leerlingen. Net als het volk Israël destijds, hebben ze wel ogen, maar zien ze niets, hebben ze wel oren, maar horen ze niets. Ze zijn geen haar beter dan de grote mensenmassa's, dan de fariseeën of dan koning Herodes. Ze pakken het gewoon echt niet. Het moet voor Jezus' leerlingen behoorlijk confronterend zijn geweest, hoe Jezus hun een spiegel voorhoudt. Helaas herken ik mezelf maar al te goed in Jezus' leerlingen. Het kost soms jaren voordat ik me bepaalde inzichten eindelijk eigen maak. Ondanks al die keren dat de Heer me liefdevol heeft laten zien hoe het zit, ben ik het zo gauw weer vergeten. Hoe makkelijk vraag ik God om nieuwe tekenen als bewijs van wie Hij is. Geduldig wijst de Heer me dan opnieuw op wat Hij al eerder gezegd en gedaan heeft. Misschien herken jij dit ook wel bij jezelf. Wat heb jij nu van God nodig? En zou je dat gewoon aan Hem durven vragen?

0: Lauren Daigle, je hoorde Let It Be a Hallelujah bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor de overdenking van Hans Oblas. Wil je deze overdenking nog een keer beluisteren? Of andere overdenkingen van levenswoorden terugvinden? Dat kan via onze website grootnieuwsradio.nl/podcast. En je kunt ons ook volgen op jouw favoriete podcastplatform. Zometeen na 6 uur hoor je Muziek voor Vrienden met Juri van de Geest. Misschien komt jouw liedje wel op de radio als jij vriend wordt van Groot Nieuws Radio. Dat kan via grootnieuwsradio.nl/vriend.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 7...
3: Till I found out I have everything.
2: Dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Wie doet er mee?
6: Oké, even een

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Ik doe mee.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
5: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All-in-One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 6 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Bij het Olympisch Stadion in Amsterdam heeft gisteravond lange tijd brand gewoed. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over naar een spouwmuur. Omdat het hele stadion werd ontruimd, konden mensen ook niet bij hun auto in de garage. Pas aan het begin van de nacht was de brand onder controle. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Gelderse Opheusden bleef rustig gisteravond. Er stonden zo'n 150 mensen bij het gemeentehuis, maar daar waren geen raadsleden. De vergadering was online. Vorige maand liep een demonstratie in Opheusden nog uit de hand. Toen gooiden demonstranten vuurwerk naar agenten. Aan het gebouw van de Tweede Kamer wappert zondag gewoon de regenboogvlag. Een Kamerlid van Pro kwam er mee omdat het zondag Coming Out Day is. Maar de SGP probeerde het tegen te houden. Kamerleden moesten daarom gisteravond terugkomen om erover te stemmen. Een ruime meerderheid stemde voor het hijsen van de regenboogvlag. Dan het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Vrienden, een hele goedemorgen op deze vrijdagochtend. Zometeen gaat de muziek voor vrienden gaat door. En beginnen we deze dag met Cody Carnes, Christ Be Magnified.
13: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
14: En als je huur verandert?
13: Pas het zelf aan.
15: En als je gaat samenwonen?
13: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
16: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
18: Citytrippen?
19: Drakentemmen in het Verre Oosten?
20: Of nee, juichen voor Oranje?
17: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
21: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest,
1: Samen investeren in vastgoed.
14: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken.

0: morgen doen. Keukendesign.nl.
1: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenonverlichting of van Alsmeer tot Zwolle,
2: vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje.

0: spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Naam?
6: André.
5: Woonplaats?
6: Ik woon met mijn lieve vrouw Annelies, woon ik in Ten Boer.
5: Je kan me midden in de nacht wakker maken voor...
6: Liever niet, maar zeg goed voor een frikandel. En nog liever voor 2 frikandel.
5: Om deze reden ben ik vriend.
6: Omdat wij het belangrijk vinden om het evangelie wereldwijd uit te dragen. En die opdracht hebben wij gekregen.
5: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt. Muziek voor vrienden.
7: Met Joeri van der Geest.
5: Het christelijke radiostation. Ja.

0: en Christ be Magnified hoorde je aan het begin van deze nieuwe dag. Het is vrijdagochtend 9 oktober, 10 minuten over 6. En ook vandaag wordt er weer heel veel muziek voor vrienden gedraaid. Het is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. De vijfde dag hier op Grootnieuws Radio. En de afgelopen dagen hoorde je al verhalen van luisteraars. Over de muziek, over de platen die hen raken. En ja, het viel me eigenlijk ook steeds weer op hoeveel muziek met iemand kan doen. Hè? Welke emoties dat allemaal naar boven kan brengen, herinneringen. En ook hoorde ik hoe Grootnieuws Radio voor zoveel mensen een plek heeft in hun dagelijkse leven, maar ook in hun geloofsleven. En hoe dat tegelijkertijd weer verbindt met al die anderen die op hetzelfde moment luisteren. Ook jij kunt een berichtje sturen met de Grootnieuws Radio app om te laten weten hoe je luistert en waar je luistert. Als je dat doet, dan zet ik je op de lijst met wakkere mensen en dat zorgt weer voor een beetje verbinding met elkaar op dit vroege tijdstip. Ja, en ook vandaag klinkt die uitnodiging weer om vriend te worden van Grootnieuws Radio. En in ruil daarvoor draaien we een plaat die jou raakt. Aanvragen kan via grootnieuwsradio.nl/vriend.
1: Muziek voor vrienden.
2: Met Joeri van der Geest.
0: Een hele goede morgen ook, Anneke.
3: Hi.
0: Ben je altijd zo vroeg wakker?
3: Nee, meestal niet. Okay. Meestal niet.
0: Nee, ik heb je dan een klein beetje wakker gebeld, want ik zag dat er een verzoeklied binnenkwam, omdat je vriend bent geworden van Grootnieuws.
3: Ja, klopt.
0: Ja, en wat was het moment dat je dacht, dat moet ik eens een keertje gaan doen?
3: Nou, wij zaten in de auto en wij luisterden in de auto dus altijd naar Grootnieuws Radio. En ja, toen hoorden we jullie oproep. En toen keken we elkaar aan en dachten van, ja, waarom zijn wij dat eigenlijk nog niet? Dat gaan wij worden gewoon, natuurlijk. Want het is heel belangrijk dat gewoon Grootnieuws Radio voor iedereen toegankelijk is. En dat het ook gewoon echt mogelijk blijft voor iedereen. Ja. Dus dat was eigenlijk een beetje de reden. Het ging gewoon, zo ging het eigenlijk. Dus dat gaan we gewoon doen.
0: Kijk.
3: Dus dat was het.
0: Hey, en je zegt wij. Over wie heb je het dan?
3: Ja, over mijn man. Over mijn man en ik. Over Marcel.
0: Okay.
3: Dus wij reden samen vanuit Zeeland. Dat is een hele lange weg naar Zeewolde. En toen dachten we, nou, wij moeten gewoon lid worden. Natuurlijk gaan we jullie steunen.
0: Kijk. Dus, heel goed, waarvoor ontzettend veel dank. En je hebt dus ook een liedsuggestie doorgestuurd. Het zijn er twee. En nou heb ik even de keuze aan jou. Je hebt één, Wings of the Dawn. Die ken ik eerlijk gezegd nog niet.
3: Ja, mooi hè.
0: En daar tegenover had je nog You're Gonna Be Okay.
3: Ja.
0: En dat is ook een prachtige plaat, klinkt zo. Nou is mijn vraag een beetje, Anneke, welke van deze twee mag het worden? Want je hebt twee suggesties doorgestuurd.
3: Ja, we hebben er alle twee één gekozen. En nummer één was van mij en nummer twee was van Marcel. Dus Wings of the Dawn is, ja, dat is dus echt mijn nummer.
0: Ja?
3: Op dit moment. Ja, okay. Dat vind ik zo'n prachtig nummer. Ja.
0: Hey, er staat ook Psalm 139 achter. Dus ik ga aandachtig luisteren naar de tekst of ik die daar nog mooi in voorbij hoor komen. Gaan we daarvan genieten.
3: Prachtig.
0: En dan dank ik je vandaag, Anneke.
3: Dankjewel.
0: Doeg, fijne dag.
3: Doei, fijne dag.

0: Anneke, ik ken het nog helemaal niet. Maar Anneke die wees mij op dit lied. Stephen M. Miller, Wings of the Dawn. Gebaseerd op Psalm 139. Ja, in de Grootnieuwsradio hebben heel veel mensen die zichzelf wakker melden. Altijd gezellig om van je te horen wie je bent en waarom je luistert. Rosa die zegt goedemorgen, Jori. Bertha die zegt nog anderhalf uur werken momenteel. Nog 2 uur wakker. Fijne dag allemaal. Zo blij en dankbaar voor Grootnieuwsradio. Van Bertha uit Putten, die laat dat weten. Hendrik Aturk, die wens iedereen een rijk gezegende werkdag. En Afieke heeft zojuist weer het Esso Tankstation mogen openen in Leiderdorp. Ik ben wel benieuwd, Afieke, of je wel eens een keer een Grootnieuwsradio-luisteraar bent tegengekomen. Want we noemen het vaak. Nou, zo vast wel eens een keer iemand voorbij rijden. Het Esso Tankstation laat je weten in Leiderdorp. Wie weet levert het nog een mooie ontmoeting op. Ook jij kunt jezelf wakker melden. De Grootnieuwsradio-app, die verklaar ik bij deze voor geopend.
1: De dagtekst.
0: Vandaag 1 Samuel 2 vers 2. Geen is er heilig als de Heer. Er is geen andere God dan u. Geen rots is er als onze God. Mike uit IJsselmuiden, die is deze week vriend geworden van Grootnieuws Radio, steunt ons maandelijks. En hij vraagt dit lied aan van Albert Smelt en Martijn Buwalda. Hij wenst ons een behouden vaart.
2: God, wat is het stil. Nooit eerder was ik echt alleen.

0: Je zet je radio aan en hoort...
1: Een lied dat precies op het juiste moment gedraaid wordt.
2: 'S Nachts kwam een keer dit lied binnen. Het raakte me.
0: Een nummer waarmee je God aanbidt in de auto naar huis.
1: Een stem die herinnert. Houd vol, er is hoop.
0: Maar wat als dit geluid er morgen niet zou zijn? Dat laten we niet gebeuren. En daarom vragen we jou om mee te helpen.
1: Want samen laten we dit hoopvolle christelijke geluid voor iedereen klinken.
0: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio.
1: En als dank draaien we de plaat die jou raakt.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Chris Tomlin. And doesn't he deserve it all? Goed, het is vrijdagochtend, 7:04. Wakkere mensen, nou, die zijn er zeker weten. Jona die zegt goedemorgen, ik ben onderweg richting Arnhem vanuit Ede. Het altijd mooie Ede, voor werk. Martin die zegt goedemorgen jullie, fijne uitzending. John uit Arnhem is erbij. Gerda die meldt zich vanuit Noorwegen. Jordi stuurt goedemorgen, ik ben wakker. Net de radio aangezet en ik ben onderweg van Zwolle naar Heerenveen. Lydia die zegt goedemorgen Juri, ik ben wakker. Ik ga zometeen naar therapie. Fijne uitzending en een gezegende dag allemaal. Diebe die stuurt goedemorgen, ik ben op de fiets met windkracht 5 tegen. Oei, dat zit niet mee. Maar met Gronings Radio kom ik vast wel op mijn bestemming. Nou, ik hoop het voor je, Wiebe. En misschien dat de wind zich nog mag keren in jouw goede richting. Angela die zegt, goedemorgen Juri, van de week heb ik toch besloten om vriend te worden van Gronings Radio. 3 jaar geleden lag ik in een moeilijke tijd van chronisch ziek zijn te luisteren. Moest ik vaak huilen. En al die muziek die mij zo diep raakte kwam voorbij. God zegen en groetjes. Nou, Angela, ontzettend bedankt voor jouw steun. André die zegt, goedemorgen allemaal. Gisteren mijn motorrijbewijs gehaald. Nu heb ik ze allemaal. Vandaag een BE-opleiding geven in Utrecht. Ik wens iedereen een fijne dag en alvast een heel goed weekend. Wim die zegt, goedemorgen Juri. Ik ga vandaag met de vrachtwagen van Klarenbeek naar Leeuwarden en Drachten, Bijlen, Zwolle. Nou, dan is iedereen alvast gewaarschuwd. Alvast een gezegend weekend gewenst voor allemaal. Dan nog een berichtje van Dick. Die zegt iedereen een hele goedemorgen en een fijn weekend. Ik ben onderweg naar Waalwijk. Groeten uit Dongen en alvast een heel goed weekend. Alexander, fijn dat je er bent. Goedemorgen, nog 1 ochtendje werken en dan heerlijke weekendje naar een bungalowpark met onze kinderen, omdat we in juni 30 jaar getrouwd waren. Dankbaar voor 30 gezegende jaren. Nou, prachtig Alexander, mooi weekend ook gewenst. Antje, die kijkt uit naar het weekend. Corina, die zegt, jonge, jonge, Juri, het is alweer vrijdag. Geniet van je dag. Nou, gaat volgens mij helemaal goed komen. Zeker met al die fijne vrienden die zich melden. Ook jij kunt dat doen in de Grootnieuws Radio-app of via de website grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Thousand Hallelujahs van Brooke Lizardwood. 7:04, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. De brandweer is uren bezig geweest met een brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die was uitgebroken in de parkeergarage. Het hele stadion en bedrijven erin werden ontruimd. Het vuur is inmiddels onder controle. Een anti-AZC-demonstratie in Opheusden is gisteravond rustig verlopen. Er waren zo'n 150 mensen naar het gemeentehuis gekomen, maar daar was niemand, omdat er digitaal werd vergaderd. Vorige maand waren er nog rellen. En 2 televisieringen voor SBS-programma De Bondgenoten. De gouden ring voor beste programma en eentje voor presentator Jan Versteeg. Het realityprogramma versloeg kassa en de serie Woeste Grond.
2: Grootnieuws update.
0: Middelbare scholen die Paarse Vrijdag organiseren vragen vandaag aandacht voor homo-acceptatie. Jongeren die zijn er negatiever over gaan denken, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut. Nog maar ruim 1 op de 5 jongens staat er positief tegenover. In 2021 was het nog 4 op de 10. In het Nederlands Dagblad vertellen christelijke scholen hoe ze daarmee omgaan. Zij willen dat leerlingen leren om respectvol van mening te verschillen zonder dat iemand zich onveilig voelt. En zondag wappert de regenboogvlag boven de Tweede Kamer op de internationale Coming Out Day. Gisteravond stemden 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De SGP die ziet de vlag als symbool van activisme en vond dat de hele Kamer daarover moest beslissen en niet alleen het Kamerbestuur. De ChristenUnie is ook geen voorstander, maar stemde toch voor met het oog op de mensen om wie het gaat. De SGP die stelt ook vragen over een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. Demonstranten die hielden daar woensdag tijdens een herdenking van de aanval op Israël een spandoek omhoog met de tekst We support Hamas. De partij wil van de minister weten waarom niet eerder werd ingegrepen. Ze vindt het schokkend dat terreur zo openlijk wordt verheerlijkt en maakt zich zorgen om de veiligheid van Joden in Nederland. En die aanval van Hamas op Israël was deze week 3 jaar geleden. 2 overlevenden die vertellen hun verhaal in onze podcast Groot Nieuws van de Week. Een van hen is Zohar Spak.
3: The world have to know what is the real story of the October 7. The October 7 is not a little war somewhere in the Middle East. We all have to learn something from this day.
0: Je hoort het hele gesprek in de podcast Groot Nieuws van de Week. En dan nog het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag is er veel bewolking. En dan loopt mijn weerbericht ook even vast. Oh ja, vandaag is er veel bewolking. Ja, zijn er ook perioden met regen. Vooral in het westen en noordwesten kan er veel regen vallen. Er is behoorlijk veel wind uit het zuidwesten. En het wordt 14 graden in het oosten. En 18 graden plaatselijk in het westen. Maar tijdens de regen is het wel een stukje kouder. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
4: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 8 kilometer file, vertraging van 10 minuten. Op de A15 Rotterdam Maasvlakte bij Afrit Oostvoorne 6 kilometer file, een vertraging van een kwartier.
0: Een hele goede morgen op deze vrijdagochtend, waar we zometeen om 7:15 gaan lezen uit Johannes hoofdstuk 6. Nu eerst muziek van de Ovekie Band, Hoe trouw u bent.
5: Muziek voor vrienden.
6: Het Christen.

0: worden met de opwekking band en hoe trouw u bent.
1: Word vriend van Groot Nieuws Radio en wij draaien de plaat die jou raakt. Muziek voor vrienden.
2: Met Joeri van der Geest.
0: Ja hoor, een hele goede morgen op deze vrijdagochtend. Even wat administratie bijwerken. Ik zie dat Wendy uit Meerkerk haar donatie heeft verhoogd. Ik zie ook dat Bouke uit Zetten zijn donatie heeft verhoogd. En daarmee ook weer een lied aanvraagt. Die we dan hopelijk vandaag of morgen nog gaan draaien. Trouwens, ik zeg hopelijk, maar dat gaan we sowieso doen hoor. We gaan dat regelen. Maar ja, het is gewoon nog deze week de Groot Nieuws Radio Vriendenweek. Dus vandaag en morgen draaien we de platen in ruil voor jouw donatie, gift of je vriendschap. Kijk even op grootnieuwsradio.nl/vriend wat de mogelijkheden zijn.
1: De plaat die je raakt.
0: Nou, wachten op een uitslag in het ziekenhuis. Ja, wie dat wel eens heeft meegemaakt, die weet hoe lang zo'n tijd kan duren. Sandra, die kreeg deze week het verlossende woord en het was ontzettend goed nieuws. Wat een opluchting voor Sandra. Sandra die steunt Groot Nieuws Radio deze week met een gift, waarvoor ontzettend veel dank ook. En als dank daarvoor mag ze een plaat aanvragen. Ja, en zelf hoefde ze niet heel lang na te denken, want het werd een lied dat precies zegt wat ze voelt. Namelijk God, dank u wel. Thank God, Liana Croft.

0: Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Het is tijd voor de Grootnieuwsradio Bijbellezing. Elke dag rond 6:15 met vandaag de eerste verse van Johannes hoofdstuk 6.
3: Het wonder van de 5 broden en de 2 vissen. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van het meer van Galilea. Dat is het meer van Tiberias. Een grote groep mensen volgde hem, omdat ze zagen dat hij de zieke mensen door wonderen genas. Jezus klom de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was een paar dagen voor het paasfeest. Toen Jezus opkeek, zag hij dat er een grote groep mensen naar hem was toegekomen. Hij zei tegen Filippus: waar kunnen we brood kopen om al deze mensen te eten te geven? Dat zei hij om te zien wat Filippus zou zeggen, want hij wist zelf al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde hem: zelfs als we voor 200 zilverstukken brood zouden kopen, zou dat nog niet genoeg zijn voor al die mensen. Zelfs niet als iedereen een heel klein beetje kreeg. Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem: hier is een jongetje dat 5 broden en 2 vissen bij zich heeft. Maar dat is natuurlijk lang niet genoeg voor zoveel mensen. Jezus zei: zorg dat de mensen gaan zitten. Er was op die plek veel gras. De mannen, ongeveer 5000, gingen dus zitten. Toen nam Jezus de broden, dankte God ervoor en verdeelde ze onder de leerlingen. En de leerlingen verdeelden het brood onder de mensen die daar zaten. Hetzelfde deed hij met de vissen. En hij gaf alle mensen zoveel als ze wilden. Toen iedereen genoeg had gegeten, zei hij tegen zijn leerlingen: verzamel de stukken brood die zijn overgebleven, zodat er niets wordt weggegooid. Dat deden ze. Toen iedereen klaar was met eten, vulden ze 12 manden met de stukken die waren overgebleven van de 5 broden. De mensen zagen wat voor wonder Jezus had gedaan en ze zeiden tegen elkaar: dit moet wel de profeet zijn die naar de aarde zou komen. Jezus wist dat de mensen zouden komen om hem met geweld koning te maken. En daarom ging hij weg en klom helemaal alleen de berg op. De storm op het meer. Toen het avond was geworden, gingen zijn leerlingen naar het meer. Ze stapten in een boot en begonnen naar de overkant te roeien, naar Capernaum. Het was al donker geworden, maar Jezus was nog niet bij hen teruggekomen. Intussen was het gaan stormen en de golven werden steeds hoger. Toen ze ongeveer 25 of 30 stadien, ongeveer 7 kilometer, hadden geroeid, zagen ze Jezus over het meer lopen en naar de boot komen. Ze werden vreselijk bang. Maar Jezus zei: ik ben het. Wees maar niet bang. Ze wilden hem bij zich in de boot nemen. Op dat moment waren ze plotseling aan de overkant. Het brood dat levend maakt. De volgende dag was de grote groep mensen nog steeds aan de andere kant van het meer. Ze zagen dat er geen andere boot had gelegen dan die van de leerlingen. Ze wisten dat Jezus niet met zijn leerlingen in die boot was weggevaren. De leerlingen waren zonder hem vertrokken. Er kwamen wel andere bootjes uit Tiberias bij de plek waar ze het brood hadden gegeten, nadat de Heer Jezus ervoor had gedankt. De mensen zagen dat Jezus daar niet bij was en de leerlingen ook niet. Toen voeren ook zij naar de overkant om Jezus in Capernaum te zoeken.
0: Lees met Grootnieuwsradio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: De plaat die je raakt.
1: Er gebeurt een hele hoop in de wereld en lang niet alles stand hoopvol, maar er is één waarheid die blijft staan. Wat er ook gebeurt, Jezus heeft het laatste woord. Daar gaat het lied over dat je net hoorde van Mosaic Worship, Jezus overwinnaar. Anneke van Voorde die vraagt het aan. Ze steunt Groot Nieuws Radio al langer als vriend en daar zijn we er natuurlijk heel erg dankbaar voor. In ruil daarvoor draaiden we deze plaat die haar raakt. En ze schrijft erbij, het is kort maar krachtig. Dit lied verwoordt zo krachtig wat zo waar is. Alright, het is 6:55. Onderweg momenteel een hele hoop luisteraars in de Groot Nieuws Radio app. Maar ook mijn collega Tim die checkt zichzelf zojuist in. Good morning.
2: Yes, good morning, everyone.
1: Hey, je bent...
2: Radio.
1: Ja, Great News Radio. Tim Hendricks, even voor de duidelijkheid. Wie gaat zo meteen de blessings doen? Ben jij dat of iemand anders?
2: We hebben Lucas even gevraagd. En Lucas was zo vriendelijk om het over te nemen.
1: Oké, want ja. Jij gaat richting Rotterdam, begreep ik.
2: Ja, ik kan wel eventjes meenemen, inderdaad. We zitten nu op de... A12, hectometerpaal nummer 72,2. Ik zit hiernaast collega Jolanda. Jolanda, hoe is het?
3: Ja, het is heel goed, Tim. Goedemorgen allemaal.
2: Ja, Jolanda heeft er echt heel veel zin in. Het regent, hè? Maar wij laten ons niet kennen. Wij klagen niet. Hoor je ons klagen?
3: Nee, singing in the rain.
2: Singing in the rain, dat is wat we gaan doen. Hey, en we zitten ook meteen in de actiemodus. Want Jolanda, je had meteen een heel goed idee. Dus Nederland, opgelet.
3: Nou, ik zei daar straks tegen Tim. Stel, je zit nog na te denken over... Ik wil mijn donatie wel verhogen. Maar je denkt, €1 of €1,50. Wat moet Groot Nieuws daar nou mee? Nou ja, als je 12 keer 1,50 doet, is 18. Maar misschien zijn er vandaag wel 1000 mensen die willen verhogen. Dan hebben we 18.000, enzovoort, enzovoort.
2: Nou.
3: Dus help ons mee, zou ik zeggen.
2: Hey, helder verhaal. Heb je je rekenmachine bij de hand, jongens?
1: Ja, die heb ik hier.
3: Ik heb hem niet bij de hand. Ik moet op de weg letten, Tim.
2: Nee, maar dus ik begrijp 1,50?
3: 1,50.
2: Hey, maar dat is een half kopje koffie.
3: Dat is een half kopje koffie. Het is eigenlijk niks.
2: Jury, terug naar jou. Volgens mij is het heel simpel, heel duidelijk allemaal voor iedereen. Ja.
1: Dat lijkt mij ook. grootnieuwsradio.nl/vriend live vanaf de A12 is het, hè?
2: Ja, en we gaan richting Rotterdam.
1: Oké, okay,
2: Rotterdam. Ik herhaal, Rotterdam. Ja.
1: Heel goed. Tim en Jolanda vandaag op pad om vrienden van Groot Nieuws Radio te bezoeken. Denk je nou, na die €1,50, ik wil ook een steentje bijdragen. Of nee, liever dus die 1,50. grootnieuwsradio.nl/vriend.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
0: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio met een vaste of eenmalige gift.
7: Als dank draaien we de plaat die jou raakt. Kies op welke manier jij wilt geven via grootnieuwsradio.nl/vriend.
8: Grootnieuwsradio.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Elke dag een hoopvol geluid op je radio. Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
0: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken. Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
13: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
14: Shape the future with confidence. EY.
15: Wat begon met één kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Possico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
16: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 7 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Een grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die brak gisteravond uit in de kruipruimte van de parkeergarage. Het hele gebouw met alle bedrijven erin werd ontruimd. De brandhaard was moeilijk bereikbaar en daardoor duurde het uren voordat de brandweer het vuur onder controle had. Een nieuwe AZC-demonstratie in het Gelderse Opheusden is gisteren rustig verlopen. Er waren zo'n 150 mensen naar het gemeentehuis gekomen, maar daar was niemand, want er werd online vergaderd. Vorige maand liep het toch flink uit de hand in Opheusden. Demonstranten gooiden vuurwerk naar agenten en de ME moest ingrijpen. Meer dan 3000 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag, waarop wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 250 meer dan vorig jaar. COC Nederland denkt dat er meer scholen meedoen omdat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. Paarse Vrijdag is verplaatst van december naar oktober om de drukke feestdagen maand te ontwijken. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen valt regen of motregen. Vanmiddag blijft dat vooral in het noorden en westen zo. Aan zee zijn er soms flinke windstoten. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP Nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne 5 kilometer file door de problemen bij de Zuurhofbrug. Een kwartier vertraging. Omrijders staan ook in de file op de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Meer dan 10 minuten is de extra reistijd. Verder nog een file op de A15 Gorinchem Rotterdam. Tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk 5 kilometer. En de vertraging is ook 5 minuten. Op de N276 Maasbracht-Brunsum een half uur vertraging tussen de A2 en Koningsbos.
1: Een hele goede morgen op deze vrijdagochtend. Zometeen gaat de muziek voor vrienden verder. En hoor je Jesus Culture met Alive in You.
22: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
23: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
2: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Is dit het?
5: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Ik ben Irma Dee, ambassadrice van Elios. Heb jij een hart voor mensen in psychische nood? Maak extra steun mogelijk en word vriend van Elios. Ga naar vriendenvanelios.nl.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Naam? Woonplaats.
12: Nieuw-Vennep.
11: Vroeger wilde ik dit worden.
12: Piloot.
11: Favoriete presentator.
12: Geen idee, ik luister heel veel non-stop.
11: Mijn favoriete moment met God.
12: In de natuur en muziek luisteren.
11: Om deze reden ben ik vriend.
12: Ik hou van muziek, ik hou van Jezus.
11: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt. Muziek voor vrienden.
13: Met Joeri van der Geest.
11: Het christelijke radiostation.

0: Jesus Culture met Kim Walker-Smith.
1: Muziek voor vrienden.
2: Met Joeri van der Geest.
0: Ik moet even een paar mensen bedanken. Jaap die heeft een donatie overgemaakt. Ook Maarten heeft dat gedaan. Ilona uit Assen. Harold en Johanna uit Doorn. Allemaal hebben zij een donatie overgemaakt. En Martin uit Giesenburg en Patrick uit Zoetermeer zijn vanmorgen vriend geworden. Ja, ontzettend veel dank in deze Vriendenweek bij Grootnieuws Radio. Wie vriend wordt, een gift geeft of zijn bijdrage verhoogt, die mag een plaat aanvragen. En die draaien we vervolgens vandaag of morgen. Ja, zo'n verzoekplaat is natuurlijk een leuk cadeautje, al zeg ik het zelf. Maar de reden daarachter is natuurlijk best wel serieus, want Grootnieuws Radio krijgt geen subsidie. Alles wat je hier hoort, de muziek, de gesprekken, de overdenkingen, het bestaat dankzij luisteraars die dit mogelijk maken. Zonder vrienden geen Grootnieuws Radio. Dus misschien luister je al langer en betekent deze zin er iets voor je? Dan mag je naar de website gaan. Grootnieuwsradio.nl/vriend. Doe je dat vandaag of morgen, dan draaien we de plaat die jou raakt.
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, en zo bereidde mij ook een mooi bericht van Theo uit Katwijk, die ook ons steunt in deze Vriendenweek en daarmee een lied heeft uitgekozen die een heel bijzondere betekenis voor hem heeft. Theo en zijn vrouw die komen uit hetzelfde dorp, uit Katwijk. Toch wist hij lange tijd niet dat ook zij christen was, totdat ze elkaar echt ontmoetten op opwekking. Nou, later lieten zij zich samen dopen in de Noordzee, bij Katwijk dus. En daar klonk ook dit lied. Ja, het is een doopnummer met een heel toepasselijke titel. The River. Brian Dirksen die zingt het. En dat allemaal voor Theo, die deze week vriend is geworden van Grootnieuws.

0: Speciaal voor een van de nieuwste vrienden van Grootnieuws Radio die zich heeft aangemeld. Theo uit Katwijk. Die zijn dooplied van Brian Dirksen aanvraagt. The River.
1: De Grootnieuws Radio Vriendenweek.
0: Het is de vijfde dag van deze Vriendenweek Muziek voor Vrienden. En we hebben al heel wat mooie verhalen voorbij horen komen over muziek die troost, die kracht geeft, die herinneringen naar boven halen aan een bijzonder moment. Maar achter al die verzoekplaten zit ook een serieuze vraag. Waarom is die steun eigenlijk zo nodig? Nou, daarover spreek ik iemand die het antwoord als geen ander kent. Carina Koerting, directielid van Grootnieuws Radio. Hele goedemorgen, Carina.
2: Goedemorgen, Jori.
0: Ja, hoe beleef jij deze Vriendenweek tot nu toe?
2: Ja, het is prachtig om te horen dat onze luisteraars ons voorzien van een geweldige playlist met muziek. Met een verhaal. Want achter elk muzieknummer zit een verhaal. En het is genieten om daar te luisteren. Echt heel bijzonder.
0: Ja, en ook heel bemoedigend. Ik merk het ook een beetje bij de andere collega's hier die dan ja, ook radioprogramma's maken. Normaal gesproken natuurlijk wel reacties krijgen via de app van nou, een klein beetje feedback. Maar ja, nu hoor je ook echt de diepere betekenis en de diepere laag hoe de radio ook wordt beleefd aan de andere kant. Dus nou, dat kan ook heel bemoedigend voor ons werken. Maar ik krijg ook, en andere collega's ook, iedere keer weer een beetje de vraag, hè, waarom toch telkens die Vriendenweek? Waarom moet die keer op keer worden georganiseerd? Hoe leuk het ook is, hè?
2: Ja, die vraag begrijp ik heel goed. Nou, we hebben vrienden die al echt vanaf het allerbegin bijna meelopen met ons. Maar we hebben ook vrienden die ervoor kiezen om een tijdje mee te lopen met ons en om financieel te steunen. En dan vervolgens zeggen van nou, nu ga ik een andere organisatie steunen. En je hebt maar zoveel euro's om uit te geven in de maand. Dus soms, sommige vrienden is dat kiezen. Nou, en omdat het er een komen en soms ook een gaan is, organiseren we deze weken. Zodat we zorgen dat we genoeg vrienden houden om het station te, draaiende te houden.
0: Ja, dus er zijn mensen die lopen een tijdje met ons op. En er zijn natuurlijk ook heel veel andere goede doelen die ook allemaal vragen om geld. Die dat ook allemaal nodig hebben om het allemaal goed uit te geven. Maar er zijn dus mensen die een tijdje met ons oplopen. En daarom iedere keer weer opnieuw die vraag, wil je ons steunen? En tegelijkertijd hoor ik ook heel veel mensen denken, ja, ik wist helemaal niet dat Grootnieuws Radio afhankelijk is van luisteraars. Kun je ons misschien even meenemen achter de schermen wat er allemaal komt kijken bij één dag Grootnieuws Radio in de lucht houden? Waar zitten die kosten? Hoeveel kost het ongeveer?
2: Nou ja, kijk, dat begint natuurlijk bij het mooie pand waar we zitten. Hè. Dat is postuur. Alle mensen die aan de knoppen zitten, jij bijvoorbeeld. Hè, maar ook Jolanda en Tim die we net hoorden op radio. Ikzelf, dus mensen. De techniek, muziekrechten, alle programmamakers, redacteuren. Dat is allemaal nodig om een hoop vogeluid te laten klinken. Iedere dag weer.
0: Ja. En dan hoor ik ook natuurlijk heel veel mensen zeggen, het team waarmee Grootnieuws Radio wordt gemaakt, als je dat vergelijkt met andere radiozenders, dat valt eigenlijk nog wel mee. Hè? We doen heel veel werk met relatief weinig mensen. Maar goed, die weinige mensen, dat kost bijvoorbeeld geld en al die andere dingen zoals muziekrechten. Nou, je zei het al inderdaad, mooi. Wat zou het betekenen als de giften achterblijven, als er te weinig vrienden zijn?
2: Ja, dan moeten we gaan schrappen. Hè? Dus als je minder krijgt, dan kun je minder uitgeven. En dan kunnen we de plannen die we hebben met elkaar in mindere mate uitvoeren. Dus je vroeg mij gisteren even van, denk eens na over wat kost nou Grootnieuws Radio per dag. Nou, dat heb ik even voor je uitgerekend, Jury. En tot zo'n 10.000 euro per dag om een hoop vogeluid te laten klinken in de eten.
0: Zo.
2: Dus dan weet je ook van, dat is een kostbaar iets. Dus de radio is gratis, je zet hem aan en het kost je niks. Maar het is wel heel kostbaar.
0: Ja, zo, dus 10.000 euro ongeveer gemiddeld per dag om een hoopvol geluid op de radio te laten klinken.
2: Klopt, en dat is dus precies de reden waarom vrienden zoeken die dat met ons willen dragen. Want zonder hen gaat het niet lukken.
0: Nee. Nou, dat is voor mij ook een mooie eye-opener, Carina. En ja, goed om dat zo te benadrukken, ook de urgentie. Dat Grootnieuws Radio wordt gedragen door luisteraars die het radiostation een warm hart toedragen. Elke plaat, elk gesprek, elke overdenking, maar ook alle kosten achter de schermen. En het team wat Grootnieuws Radio mede mogelijk maakt, het kost geld. Luister je nou al langer mee en betekent deze zender iets voor je, dan is dit wellicht het moment om vriend te worden. Kan al vanaf €8,50 per maand. Ja, of met een eenmalige gift. Grootnieuwsradio.nl/vriend. Daar kun je ook je bestaande donatie ophogen. Ja, en als dank draaien we dan vandaag en morgen de plaat die jou raakt. Hartelijk dank voor deze toelichting, Carina Koerting.

0: Sander en Angela met Erika de Wit en God van het Hemelrijk, hoe groot zijt gij? Ja, eerder vanochtend hoorde je al Tim momenteel op pad samen met collega van achter de schermen, een van die stille krachten die Groot Nieuws Radio ook draagt, Jolanda. En dat was onderweg naar Rotterdam. Tim, even inchecken hoor. Zijn jullie er al?
1: Jij zegt stille krachten. Wij zijn helemaal geen stille krachten, Jolanda.
2: Oh. Hand in hand. Hand in hand. Voor Groot Nieuws Radio. Geen woorden, maar daden. Word vriend, iedereen.
1: Jolanda, kan jij zingen? Hey, ik wist het helemaal niet van jou. Maar nee, dus word vriend. Grootnieuwsradio.nl/vriend. We zijn heel dicht bij Rotterdam. We komen nu bij afslag Capelle aan de IJssel. Nou jongens, Capelle aan de IJssel. Ik ben er opgegroeid. Jolanda, dat is echt voor mij een thuiswedstrijd. Dus richting Rotterdam, absoluut. En ja... Nee, dat is het. We zijn onderweg. Gaat goed, hè?
3: Zet de koffie maar klaar.
1: Guus, zet de koffie klaar. Even belangrijk voor Guus. Boodschap voor Guus.
0: Oké, Guus is een luisteraar van Groot Nieuws Radio. Daar zijn jullie naar onderweg in Rotterdam. Ja, als er nog updates zijn, dan...

0: Stef Slieder en Bye Bye, hoorde je het wel. Tim en Jolanda onderweg zijn naar Rotterdam. En dat allemaal in het kader van deze Grootnieuws Radio Vriendenweek, waarin vrienden worden opgezocht. Het is 8:02. Eens even kijken wat er gebeurt in de wereld om ons heen.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er doen dit jaar meer scholen mee aan Paarse Vrijdag dan vorig jaar. Ruim 3100 tegen 2900. COC Nederland denkt dat scholen ervoor willen zorgen dat meer jongeren homoseksualiteit accepteren. Na de grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is het nog even afwachten voor mensen die hun auto daar in de parkeergarage hebben staan. Ze mochten de garage niet in en hebben het advies gekregen contact te zoeken met de eigenaar. En de realityshow De Bondgenoten van SBS6 is dubbel in de prijzen gevallen op het televisieren in Gala. Het programma won de Gouden Ring en Jan Versteeg de award voor beste presentator.
0: Nou, dat was de update van het ANP.
2: Grootnieuws update.
0: Dan is het tijd voor de Grootnieuws update. Middelbare scholen die Paarse Vrijdag organiseren, die vragen vandaag aandacht voor homo-acceptatie. Sommigen die pakken het dit jaar anders aan, nu jongeren er negatiever over zijn gaan denken. Volgens het Trimbos Instituut staat nog maar ruim 1 op de 5 jongens er positief tegenover, tegen 4 op de 10 een paar jaar geleden. In het Nederlands Dagblad vertellen christelijke scholen dat verschillen van mening er mogen zijn, zolang niemand zich onveilig voelt. En zondag wappert de regenboogvlag boven de Tweede Kamer op de internationale Coming Out Day. Het Kamerbestuur die had dat al besloten, maar de SGP die vond dat de hele Kamer moest stemmen. Gisteravond stemde een ruime meerderheid alsnog voor, met 90 stemmen tegen 36. De SGP die stemde tegen en ziet de vlag als een symbool van activisme. De ChristenUnie die is ook geen voorstander, maar stemde voor met het oog op de mensen om wie het gaat. En op de Dam in Amsterdam hielden pro-Palestijnse demonstranten woensdag een spandoek omhoog met de tekst "We support Hamas". Gebeurde tijdens een herdenking van de aanval op Israël. De SGP die wil van de minister weten waarom er niet eerder werd ingegrepen. De partij die vreest dat Joden in Nederland zich hierdoor diep onveilig voelen. En 3 jaar na de aanval van Hamas op Israël vertellen 2 overlevenden hun verhaal in onze podcast Grootnieuws van de Week. Een podcast van mijn collega Annemarie. 1 van die mensen is Zohar Spak.
3: The world have to know what is the real story of the October 7. The October 7 is not a little war somewhere in the Middle East. We all have to learn something from this day.
0: Het hele gesprek met 2 overlevenden van de aanslag op 7 oktober hoor je nu in de podcast Grootnieuws van de Week. En dan nog het Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vandaag is er veel bewolking, zijn er perioden met regen. Vooral in het westen en noordwesten kan er veel regen vallen. Er is behoorlijk veel wind uit het zuidwesten en het wordt 14 tot 18 graden. Dan de verkeersinformatie van de AWB.
4: Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd met 3 auto's bij Den Hoorn. 4 kilometer file vanaf Rijswijk Paspoortpolder, een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht, omrijden kan via de A13. A15 Rotterdam Maasvlakte, door de scheuren in het wegdek bij de Suurhofbrug staat 7 kilometer file tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne. Vertraging is 20 minuten.
2: De plaat die je raakt.
0: Maarten Roeleveld die steunt Grootnieuws Radio al langer als vriend. Waarvoor ontzettend veel dank, Maarten. En in deze Vriendenweek vraagt hij Daughters of Zion aan van Aaron Schust. En over dat lied schrijft hij 2 korte zinnen die veel zeggen: God is bezig zijn volk terug te brengen. God raakt niet in paniek, maar hij komt tot zijn doel. Nou, wat er ook gebeurt in de wereld, God zijn doel staat vast. Dankjewel Maarten voor die boodschap en dankjewel voor je steun aan Grootnieuws Radio. Uit dankbaarheid draaien we nu de plaat die jou raadt. Aaron Schust en Zion.

0: smaakvolle geluid.
1: Ik luister met ongelooflijk veel plezier altijd naar Groot Nieuws Radio.
2: Vanuit mijn geloof vind ik het heel belangrijk op een christelijke radio te horen. En ik kan niet meer zonder.
3: En soms heb ik inderdaad ook het gevoel dat als je bidt, ergens mee zit, dat God in muziek antwoord geeft.
4: Word ook vriend van Groot Nieuws Radio en verspreid een hoopvol geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Heer.

0: Michael W. Smith en Healing Rain. Het is 7:15 op de vrijdagochtend. Daarmee tijd voor de overdenking van Rob Favier. Deze gaat over dierenvrienden.
1: Deze week is het Vriendenweek op Groot Nieuws Radio. Altijd een goede zaak. En afgelopen zondag was het Dierendag. En ik vroeg me zomaar af in hoeverre de dieren ook onze vrienden zijn. Ik had ergens een dienst met zingen en spreken en men had mij uitdrukkelijk verzocht alles in het teken van Dierendag te zetten. Er was ook nog een echtpaar dat de hond mee had genomen in de dienst. Hij was braaf en bij het aanvangslied begon hij op zijn manier vrolijk mee te zingen. Hij deed dat in de vorm van blaffen in de maat. Zijn dieren, of zullen we het uitbreiden naar de hele natuur, onze vrienden? Natuurlijk zeg je al snel ja, maar dan gaat het meestal over de dieren dicht bij huis. Ik weet niet of je een hond hebt, dan ben je een van de 1,3 miljoen hondenbezitters in Nederland. Of misschien heb je een kat, daar zijn 3 miljoen eigenaren van. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer huisdieren, zoals een paard in de gang, een olifant voor als je een porseleinkast hebt, een aap in je mouw die er maar niet uit wil komen. En als je snel tevreden bent, laat je je misschien blij maken met een dode mus. Helaas heeft het christendom geen fraaie rol gespeeld in de geschiedenis als het gaat over onze omgang met de natuur. Franciscus van Assisi, op wiens sterfdag wij Dierendag vieren, was er natuurlijk de lichtende uitzondering in. Maar het christendom ging hand in hand met de koloniale veroveringen en de natuur werd ondergeschikt gemaakt aan de portemonnee. In Genesis 2, als de Heere God de mens de gebruiksaanwijzing geeft voor de schepping, krijgt hij de opdracht om de schepping te bewerken en te bewaren. Nou, dat bewerken snapten we dus wel. Maar het bewaren? Juist ook vandaag zijn er hevige discussies hoe het nu verder moet. Want bewaren vinden wij waarschijnlijk lastig. En dat heeft iets te maken, naast een heleboel andere zaken, met het feit dat we de waarde van alles willen uitdrukken in geld. De Tweede Kamer vindt bijvoorbeeld dat we verwarde mensen moeten helpen omdat ze de overheid geld kosten. Blijkbaar niet omdat het medemensen zijn die misschien iets minder geboft hebben dan jij en ik. Dat is toch vreselijk? Om maar te zwijgen over de bio-industrie. Wij denken steeds maar dat we boven de schepping staan. Maar dat is juist die grote denkfout. We staan er niet boven, maar zijn er onderdeel van en we mogen er van God voor zorgen. Met name in het Oude Testament worden er veel voorschriften gegeven die goed zijn voor het omgaan met de dieren. Dat we ons er vaak zo verheven boven voelen heeft vast iets te maken met die keuze van de mens om van de boom te eten, omdat hij niet van God wilde zijn, maar als God wilde zijn. Maar als je Jezus volgt, dan leef je in een nieuwe schepping. Dus dan mag je ook een nieuwe wereld om je heen bouwen. Een wereld waar alles, zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft, tot zijn recht komt. Jezus' hele leven was erop gericht om weer heel te maken wat kapot was. En dat geldt voor alles wat hier in de schepping mag leven. Dat we vrienden zijn met onze medeschepselen.

0: Lef en Reijer met armen om je heen.
1: De plaat die je raakt.
0: Goedemorgen, een hele goede uitzending gewenst. Dat stuurt Annerieke met de Grootnieuws Radio app. En Afieke die mailt zichzelf elke ochtend wakker. Of in ieder geval zo'n beetje iedere ochtend. Vanaf het Esso Tankstation in Leiden-Dorp mag ze openen. En ze zegt, nou Joeri, ik laat je zeker weten als er een Grootnieuws radioluister langskomt bij ons tankstation. Nou, dan is hij bij deze nog een keer genoemd. Ondertussen, hartstikke mooi om te zien. Niesje mag ik verwelkomen als nieuw lid van de Grootnieuws Radio Vriendenclub. Dankjewel, Niesje uit Mussel. En ook Gerarda, Ruben en Sophie uit Oudenhoorn. Die zijn zojuist vriend geworden van Grootnieuws Radio. Waarvoor ontzettend veel dank. Ja, soms dan schudt alles in je leven op zijn grondvesten. Margreet van Gameren, die maakte dat begin dit jaar mee. Juist toen vond ze houvast in één lied. Ze zegt, dit lied gaf mij troost, kracht en vertrouwen dat deze waarheid pal overeind stond. Het was echt een anker en het gaf mij hoop midden in de zwaarte en de duisternis. You're Still God van Philippa Henna.

Filippa Hanna, You're Still God. Ja, het volgende lied is ook een plaat die Wietse raakt. Hij schrijft erbij waarom het hem zo raakt. Hij zegt omdat Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven, waardoor wij zijn vrijgekocht door het offer van het lam en wij het eeuwige leven mogen beërven. Wietse die vraagt dit of ik is lied aan.

0: Zometeen meer muziek voor vrienden.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Hi, mam!
5: Hey, dag, lieverd.
4: Wat ruikt het hier lekker?
5: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
4: Van de molen?
5: Uit Ouddorp.
4: Gaan we ook weer een cake bakken?
5: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdsmeelhandel.nl.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
8: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
9: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
10: Hoe groot is de invloed van Rusland echt? En wat betekent dit voor organisaties in Oost-Europa en Centraal-Azië? Kom naar het symposium van het Christelijk Platform Oost-Europa op 30 oktober. Kijk op cpoe.nl en meld je aan.
9: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Relaxed?
12: Niet relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 8 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. COC Nederland is blij dat er dit jaar meer scholen meedoen aan Paarse Vrijdag. De dag waarop wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn. Vorig jaar waren het er 2900, nu 3100. Uit onderzoek blijkt dat minder jongeren homoseksualiteit accepteren. En COC noemt het hartverwarmend dat scholen daar iets tegen willen doen. De grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam was vannacht onder controle nadat de brandweer er uren druk mee was geweest. Het vuur zat in een spouwmuur en was lastig te bestrijden. Het hele gebouw werd ontruimd. Mensen die hun auto in de garage hadden staan kunnen van de eigenaar te horen krijgen wanneer ze die kunnen ophalen. Amerika gaat een executie livestreamen. Dat heeft minister van Defensie Hegseth gezegd. En president Trump heeft het goedgekeurd. De ter dood veroordeelde is een man die op een militaire basis 13 mensen doodschoot. Mensen moeten begrijpen dat dit soort dingen serieuze gevolgen hebben, zei Hegseth. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt met in het hele land periode met regen. Vanmiddag vooral in het noorden en westen. Langs de kust kan de wind krachtig zijn. Daar kan het 18 graden worden. In het oosten 12 tot 14. En dat was het ANP Nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Opvallende file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven door een kapotte auto. 10 minuten vertraging. En ook opvallend is de file op de A67 Venlo Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en knooppunt Leenderheide meer dan een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de file is 8 kilometer lang.
20: Yes, welkom bij de club. Alex, zojuist vriend geworden via grootnieuwsradio.nl/vriend in deze vriendenweek. Zometeen orde Toby Mac, Zach Williams, Cornerstone onderweg.
21: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
22: Goedemorgen.
21: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
22: Echt waar, joh?
21: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel?

0: nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis.

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Bij GM Damsteegt verhuren we echt dikke machines.
3: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
2: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
3: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
2: Echte aanpakkers.
3: Vakmensen.
2: Net als jij.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
5: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
7: Goed plan, zonneplan.
8: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
9: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
11: Naam?
12: Elisabeth.
11: Woonplaats?
12: Nieuwpoort.
11: Ik drink mijn koffie?
12: Zwart.
11: Mijn geheime talent is...
12: Haakje-creatief bezig zijn, muziek maken.
11: Om deze reden ben ik vriend.
12: Het uitdragen van christelijk geluid op de radiozender.
11: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt. Groot Nieuws. Muziek voor vrienden.
13: Met Joeri van der Geest.
11: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Toby Mac en Zach Williams en Cornerstone.
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, het is de Gronings Radio Vriendenweek waar wij midden in zitten. Dag 5 op deze vrijdagochtend 9 oktober. En ja, dat deze Gronings Radio Vriendenweek nodig is, dat hebben we morgen al kunnen horen van mijn collega Carina. Die heeft uitgerekend dat 1 dag Gronings Radio zo'n 10.000 euro kost. Ja, het zijn de lasten die we samen mogen dragen als luisteraars van Groot Nieuws. Dag en nacht, 7 dagen per week is Groot Nieuws Radio in de lucht. En deze week merk ik ook aan alle verhalen die binnenkomen hoeveel dat christelijke geluid voor luisteraars betekent. In de auto, in de keuken, op het werk, de hele dag door word je met muziek en gesprekken herinnerd aan het geloof. En dat is allemaal zonder subsidie. Dat is dan bijvoorbeeld het grote verschil met de publieke omroep, die wordt betaald met belastinggeld. Groot Nieuws Radio krijgt dus helemaal geen subsidie. En dat leidt enerzijds een nadeel, maar goed, ik zie dan van dichtbij ook bijvoorbeeld hoe dat dan bij de publieke omroep gaat. Daar horen dan ook christelijke omroepen bij, zoals de EO. En ja, ik vind het waardevol dat daar natuurlijk nog een christelijk geluid klinkt. Maar vergeleken met jaren geleden is dat echt marginaal geworden. Een beetje als een soort kaasschaafmethode die wordt gebruikt, dat er elk jaar weer een klein plakje afgaat. En het ziet er bijvoorbeeld naar uit dat er dan volgend jaar nog maar 1 of 2 echte christelijke radioprogramma's overblijven. En dat is dan geen onwil van de omroepen zelf. Maar ja, wie met belastinggeld werkt, die moet zich steeds meer schikken naar een heel ingewikkeld bestel. Daar kan ik heel veel over zeggen. Maar daar wordt dus ook van buitenaf mee beslist. En die keuzes die pakken dan voor het christelijk geluid steeds weer nadelig uit. Waardoor er echt na jaren echt nog maar een heel marginaal geluid overblijft bij de publieke omroep. En bij Groot Nieuws Radio zit dat dus anders. Juist omdat we geen subsidie krijgen, zijn we onafhankelijk. Er is hier niemand van buitenaf die kan zeggen, dat christelijk geluid, dat past niet meer, dat gaat eraf. Dat Groot Nieuws Radio al zo lang mag bestaan, daar mogen we ook heel veel zegeningen voor tellen. Maar geen subsidie betekent ook dat we het samen moeten dragen. Groot Nieuws Radio draait op luisteraars, op vrienden. En daarom is het in deze Vriendenweek juist belangrijk om dat te steunen. Grootnieuwsradio.nl/vriend. En als dank draaien we dan de plaat die jou raakt. En zo heb ik hier een hele mooie plaat klaarstaan van Keed en Kristen Getty. Ook die plaat, die klinkt deze ochtend op verzoek. En heel veel administratie die hier voor mijn neus ligt. Ik zie dat deze plaat is aangevraagd door, even kijken, Nathan. Nathan uit Willemsoord. Ja, hij is deze week vriend geworden van Groot Nieuws Radio. Ontzettend veel dank, Nathan. En je schrijft over deze plaat: dit nummer raakt mij omdat het waar is. Maar ik zet het zelf, vind ik het nog moeilijk om dat ook daadwerkelijk te realiseren. Ook vind ik de melodie heel pakkend van dit lied, de manier waarop het wordt gezongen. Ik kom altijd tot rust als ik naar dit lied luister. My worth is not in what I am. Keed en Kristen Getty.

0: Fernando Ortega. My word is not in what I own. In het Nederlands kennen we die als mijn waarde ligt niet in bezit. Het is 8 uur 18. Ja, klappen mag ik voor Jenny uit Elspeet. Die heeft zojuist haar bijdrage verhoogd. En Mirjam uit Leeuwarden is vriendin van Groot Nieuws Radio geworden.
1: De Groot Nieuws Radio Vriendenweek.
0: All right, dan gaan we even een verbinding leggen met Tim in Rotterdam. Regent het daar ook?
2: Zo, en of het regent, Juri. We zijn snel de kerk ingevlucht. De kerk van de Nazarener in Rotterdam, Rotterdam-Zuid. Ja. En wat is een vriend, zat ik zo te denken. Nou, een vriend is geduldig. Een vriend is vriendelijk, niet zelfzuchtig, niet jaloers. En een vriend woont in Rotterdam. Nou, niet allemaal, maar Guus wel. Guus Bartels, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Guus, hand in hand, de kameraden, geen woorden maar daden. Nou, dat past wel bij jou, hè?
3: Dat past zeker bij ons, en ook bij mij. En vandaar dat we hier vrijwilligerswerk doen.
2: Precies, vrijwilligerswerk. Wij gaan lekker klussen vandaag.
3: We gaan klussen vandaag.
2: Klusteam arriveert zo. Wij zijn er alvast.
3: Ja.
2: Wat moet er gebeuren, Guus, en waarom?
3: De kraan is losgeraakt.
2: Oké, lopen even naar de kraan. De kraan is los. Ja. Kijk, dat moeten we niet hebben.
3: Nee, dat moeten we niet hebben.
2: Want hoe kan dat nou? Heeft iemand eraan gezeten?
3: Ja, dat is altijd een wonder hier. Dan gebeurt er wel eens technische schade waarvan we niet weten hoe dat ontstaat.
2: Nee, precies.
3: Maar dan houden we in de gaten. En omdat natuurlijk hier heel veel gebruikt wordt heel de week, dan gaan we dat straks maken.
2: Ja, veel gebruikt de hele week. Vertel even, wat gebeurt hier dan?
3: We hebben hier open kerk. We hebben hier een schilderskring.
2: Een open kerk, wat is dat?
3: Open kerk is dat mensen uit de wijk, maar ook uit het park, die soms daar slapen overnacht. Hier een kopje koffie kunnen komen drinken, een kopje thee. Je ziet.
2: Wacht eventjes.
3: Ja, ja.
2: Jij zegt eventjes tussen neus en lippen door mensen die hier in het park slapen.
3: Ja.
2: Wij zijn net naar binnen gevlucht voor de regen, maar die mensen die slapen dus op dit moment, die zijn nu.
3: Ja, die zitten in het park.
2: Aan het wakker worden in het park.
3: Ja, en die kunnen hier dan terecht. Ze kunnen dan een broodje krijgen. Vandaag is het broodje met rookworst. Soms is de soep. Vorige week waren de pizzastukjes.
2: Ja.
3: En dan warmen ze zich op en ze kunnen naar het toilet en ze kunnen hun telefoon opladen.
2: Wat fantastisch dat het kan.
3: Ja, en ze kunnen ook een gesprek krijgen. Sommigen gaan ook de zaal in en die willen bidden. Nou, dan gaan we mee.
2: Wat mooi.
3: Ja.
2: Hey, dus die kraan, wat nog meer?
3: We zijn stopcontacten stuk.
2: Oh.
3: Zoals daar zit een plakbandje over.
2: Oh, ja.
3: Dat moet ook gemaakt worden.
2: Dus niet veilig?
3: Nee, is niet veilig, precies.
2: Ja, de keuken moest eruit, begreep ik zelfs?
3: Ja, de keuken moet eruit om hem goed vast te maken.
2: Oh, okay.
3: Ja, want we hebben het wel zo vastgemaakt, maar hij laat toch steeds los.
2: Maar ik zit even te denken, Guus, we zijn zo aan het praten. Wat beweegt jou om je hiervoor in te zetten?
3: We willen een kerk in de wijk zijn. En dat betekent dat je de kerk open moet zetten voor de mensen die hier willen komen. En de drijfveer is toch dat we onze naaste lief moeten hebben.
2: Oké, ik vind het echt heel mooi. Wij gaan straks aan de klus.
3: Ja.
2: Zullen we even een bakje doen?
3: We gaan even een bakje doen.
2: Even een bakje doen, dan aan de klus. Praten we verder.
3: Ja.
2: Nog één ding waar ik benieuwd naar ben. Groot Nieuws Radio stond hier aan toen we binnenkwamen.
3: Ja.
2: Wat heb je met Groot Nieuws Radio? Je bent vriend.
3: Ik ben vriend.
2: Wat beweegt jou om vriend te zijn?
3: Wat mij beweegt om vrienden? Ik ben lid geworden om te ondersteunen in coronatijd. En toen hadden we hier ook een gemeente, maar de streamingdiensten liepen niet zo geweldig. Dat kan, hè? Dat is technisch heel moeilijk. Dat is nu allemaal in orde. En vanuit coronatijd ben ik vriend van Groot Nieuws Radio geworden. Want toen kwart je natuurlijk zondagsmorgens uitzendingen met beeld.
2: Ja.
3: En dat heeft me aangeraakt. En ik zeg, ja, die moeten we steunen. En dat doe ik nog steeds. En ik heb van de week ook het bedrag verhoogd.
2: Nou, te gek. Guus, wij praten verder, wij klussen verder en we koffie drinken verder.
3: Koffie drinken verder.
0: Heel goed, Tim. Doe ik met je mee hier.
1: De plaat die je raakt.
0: En ondertussen, naast die koffie, pak ik over de plaat van S erbij. Sonja is dat. Die heeft een plaat aangevraagd. Is vriend geworden van Groot Nieuws Radio deze week. Vraagt een opwekkingslied aan. Wat ook bekend staat in de Bijbels. Psalm 46, opwekkingslied 816. Dit is Hoogste God voor Sonja. Oh.

0: Als je deze week vriend wordt
1: of je bijdrage verhoogt,
0: maak je kans op 2 kaarten voor Thijs en Jorieke Live
1: op zaterdag 31 oktober in Veenendaal.
0: Het is al uitverkocht.
1: Dus dit is nog je enige kans om hierbij te zijn.
0: Steun ons vandaag nog en wie weet zien wij je op ons event.
1: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Hillsong Chapel en Hosanna. 8:58. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er zijn na onderzoek twijfels over het oorlogsverleden van de 99-jarige verzetsheld Willem Wilbrink, melden media. Hij zou, in tegenstelling tot wat hij zelf zegt, nooit in concentratiekamp Dachau hebben gezeten. Bij het gebouw van de Tweede Kamer wappert zondag de regenboogvlag in het kader van Coming Out Day. De Kamerleden moesten gisteravond speciaal terugkomen om erover te stemmen nadat de SGP had geprobeerd het tegen te houden. En Amerika gaat een executie live uitzenden. Het gaat om een man die in 2009 op een militaire basis 13 mensen doodschoot. Dat heeft dus serieuze gevolgen, zegt minister van Defensie Pete Hegseth.
0: Ja, en dan is het tijd voor de Groot Nieuws Update. Met daarin ook nieuws over komende zondag.
2: Groot Nieuws Update.
0: Want, je hoorde het net al bij de ANP, dan wappert de regenboogvlag boven de Tweede Kamer op de internationale Coming Out Day. Het Kamerbestuur die had het al besloten, maar de SGP die vond dat de hele Kamer moest stemmen daarover. Gisteravond stemde een ruime meerderheid alsnog voor, met 90 stemmen tegen 36. De SGP die stemde tegen en ziet de vlag als een symbool van activisme.
3: Voorzitter, boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. Uitzonderingen betreffen het hijsen van andere nationale vlaggen of een supranationale vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
0: De ChristenUnie is ook geen voorstander, maar stemde toch voor met het oog op de mensen om wie het gaat. Ja, en vandaag organiseren sommige middelbare scholen Paarse Vrijdag. Daarop wordt aandacht gevraagd voor homoacceptatie. Sommige scholen die pakken het dit jaar anders aan, nu jongeren er negatiever over denken. Volgens een nieuw onderzoek van het Trimbos Instituut staat nog maar ruim 1 op de 5 jongens er positief tegenover, tegen 4 op de 10 in 2021. In het Nederlands Dagblad vertellen christelijke scholen vandaag dat verschillen van mening er mogen zijn, zolang niemand zich onveilig voelt. En op de Dam in Amsterdam hielden pro-Palestijnse demonstranten woensdag een spandoek omhoog met de tekst We support Hamas. Gebeurde tijdens een herdenking van de aanval op Israël. De SGP die wil van de minister weten waarom er niet eerder werd ingegrepen. De partij die vreest dat Joden in Nederland zich hierdoor diep onveilig voelen. En 3 jaar na de aanval van Hamas op Israël vertellen 2 overlevenden hun verhaal in onze podcast Groot Nieuws van de Week. Een van hen is Zohar Spak.
4: The world have to know what is the real story of the October 7. The October 7 is not a little war somewhere in the Middle East. We all have to learn something from this day.
0: Je hoort het hele verhaal van 2 overlevenden van de aanslag op 7 oktober in de podcast Groot Nieuws van de Week. En dan nog het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag is het volop herfst met veel regen en wind. In het westen en noorden valt de meeste regen. De zon die is bijna niet zichtbaar. Het wordt 14 tot 18 graden. Dan de files van de ANWB.
5: Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kratum en Sint-Joost 4 kilometer file door werkzaamheden, een kwartier vertraging. A67 Venlo-Eindhoven na een ongeluk bij Geldrop 5 kilometer file. De weg is wel weer vrij. A73 Nijmegen-Maasbracht door de werkzaamheden op de A2 10 minuten vertraging bij Maasbracht. En door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht op de A325. Van Nijmegen naar Velperbroek tussen het Gelredome en Velperbroek 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging.
6: Joeri van der Geest.
0: Een hele goedemorgen op deze vrijdagochtend in de Vriendenweek. Zometeen hoor je om 9:15 de overdenking van Rob Favier en ook een aantal platen die zijn aangevraagd naar Crowder.
2: Muziek voor vrienden.

0: op Grootnieuws Radio en Come As You Are.
1: Samen de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
0: Vanuit Rotterdam ga ik even schakelen met mijn zeer gewaardeerde collega Tim. Zit, sta of lig jij?
2: Ja, nou, Team Socials wil de liggende foto, die kunnen ze krijgen. Want...
3: ja, we zijn mooi.
2: We liggen onder de keuken.
3: Onder de wasbak. De wasbak.
2: Ik zie hier de groene zeep, die hebben we niet nodig. Nee. Even kijken. Dat is het, de boosdoener, hè?
3: Dat is de boosdoener.
2: Die zit los, de kraan.
3: De kraan zit los. Gaan we te vangen als jij misschien zo de waterpomp
2: Oh, dat is een hele goeie. Pak ik even de waterpomptank voor jou. Even kijken. Dat is deze. Ja. Zo. Ja, klusteam is gearriveerd in de kerk van de Nazarener. Hey, voorzichtig. Ja, we willen geen waterballet.
3: Geen waterballet. Nee, zeker niet.
2: Ja, dus let op. Even voor de mensen die het niet hebben meegekregen. Buurman en buurman hier. Ja, Guus, vriend van Grootnieuws Radio. En ik, Tim hier. De kerk van de Nazarener. Zometeen open kerk. Dan moet alles klaar zijn. Want dan komen mensen uit de wijk. Komen hier lekker bakje doen. Komen de warmte opzoeken. Goed gesprek misschien. Mensen uit het park ook hier. Je kunt het je niet voorstellen. Maar die zijn hier nu aan het wakker worden. Ja, in het park in Rotterdam-Zuid. Ja. Maar goed. Dus, eventjes actie in de tent. Ja. Hij zit los. Heb jij enig idee waar ga je aan draaien?
3: Ik ga het straks aan deze draaien.
2: Weet je het heel zeker, Weet je het heel zeker?
3: Eerst moet de kraan uit, zodat eerst het water eraf is.
2: Maar dat is even slim. Dat is even een heel goed idee. Even kijken. Nou. Ja. Hey, Guus, even ondertussen. Hè? Ik weet niet of je praten en werken tegelijk?
4: Dat kunnen we ook, ja.
2: jij zei net van de liefde van Jezus die mij beweegt om dit te doen. Om hier aan bij te dragen als vrijwilliger. Kun je dat ons nader toelichten? Liefde van Jezus, hoe inspireert dat jou?
4: Terwijl Jezus liep op aarde en was met ontferming bewogen over de mensen in de samenleving. Vooral de lagere mensen die aan de onderrand van de samenleving zijn. Ja. Dat hebben we hier in deze wijk ook. Rotterdam is natuurlijk ook een stad waar veel armoede heerst. Ja. En dan is het laatste liefde en de deur openzetten en hen bemoedigen. Dat ze even zich op kunnen warmen. Ja. Ja, dan geef je eigenlijk handen en voeten aan het evangelie.
2: Ja, dat is toch gewoon de kern?
4: Dat is gewoon de kern.
2: Ja, vind ik ook.
4: Ja, dat is de kern. Je kunt natuurlijk wel roepen, je moet je bekeren. Maar het belangrijkste is dat mensen te eten en te drinken hebben.
2: Daar begint het.
4: En daar begint het mee, ja, zeker.
2: Ja, ja, supermooi. Hoe belangrijk dus ook, hè, dat het hier gewoon in orde is.
4: Dat moet allemaal in orde zijn,
2: Ik zit wel te denken ook, kijk, wij hebben vrienden nodig, hè, als radiostation. Ja, om te kunnen blijven uitzenden. Wat hebben jullie nodig?
4: Ja, wij hebben natuurlijk, we waren in het verleden, 2 jaar geleden, 5 dagen per week open. Dat is door te weinig vrijwilligers is dat 3 dagen geworden.
2: Dus vrijwilligers.
4: We willen graag vrijwilligers hebben om 5 keer per week open te kunnen.
2: Dus woon je in Rotterdam-Zuid?
4: Ja.
2: Je bent een beetje in de buurt van de kerk van de Nazarener, dat zou mooi zijn.
4: Ja.
2: Kom hier naartoe. Ja. Meld je even aan via de website van de kerk van de Nazarener.
4: Ja.
2: En help mee dit open huis zo mogelijk te maken. Echt fantastisch, jongens.
4: Ja.
2: Dan even naar Grootnieuws Radio.
4: Ja.
2: Je vertelde net al iets waarom je dus Grootnieuws Radio belangrijk vindt.
4: Ja.
2: Wat is jouw argument waarvan je zegt, nou, Grootnieuws Radio moet er zijn.
4: Ja.
2: Belangrijk. Net als dat een open huis er is.
4: Ja, precies. Nou ja, dat vinden we zeker heel belangrijk. Ik vind dat Grootnieuws Radio essentieel is voor onze samenleving. En waar we de mensen kunnen horen, luisteren, de boodschap van Jezus Christus door middel van liederen, maar ook voor goede gesprekken.
2: Ja.
4: En dat moet in de lucht blijven en dat moeten we zeker met z'n allen steunen. Dus ik roep iedereen op om vriend te worden van Grootnieuws Radio of je bijdrage te verhogen, zoals ik van de week gedaan heb.
2: Nou, fantastisch.
4: Ja.
2: En dat kan via grootnieuwsradio.nl/vriend.
4: Ja.
2: Grootnieuws Radio voelt ook een beetje als open huis. Ik hoop dat iedereen zich thuis voelt hier.
4: Ja,
2: lekker
4: zeker.
2: Binnenloopt.
4: Ja,
2: zich warmt inderdaad. Ja. En geïnspireerd wordt.
4: Ja.
2: En we mogen elkaar ontmoeten.
4: Zeker.
2: Supermooi. Guus, ik wil jou ontzettend bedanken voor je vriendschap.
4: Ook. Ja, zeker.
2: Wordt zeer gewaardeerd. Bij deze dus. Ik heb nog een cadeautje voor je. Kom zo. Maar wij moeten eerst die kraan afmaken.
4: Ja, wij moeten eerst
2: afmaken. Kom, we duiken weer onder die keuken. Dus hier is de waterpomp dan. Hier.
4: Ja.
2: Doe jij maar, want ik, ik weet het niet. Dus, ja, precies die. Ja, dat zou ik doen. Hey, dan gaan wij zo meteen weer naar Sliedrecht ook, Guus.
4: Ja, prima.
2: Ja, wij gaan een vriend een blessing bezorgen namelijk.
4: Helemaal goed, jongens.
2: Ja?
4: Ja, veel succes.
2: Nou, jij ook.
0: Tim op pad van Rotterdam, zometeen naar Sliedrecht. Zometeen op Grootnieuws Radio ook hier de overdenking van Rob Favier.
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, iedere familie die heeft wel zo'n lied. Het lied dat in de auto keihard wordt meegezongen door iedereen tegelijkertijd. Bij Gert-Jan uit Scherpenzeel is dat deze plaat en hij schrijft erbij: dit is onze familieplaat. De handen die gaan omhoog in de auto en we zingen hem ontzettend graag mee. Dien voor Gert-Jan vanuit Scherpenzeel, die vriend is geworden van Grootnieuws Radio. Armen naar omhoog. God,

0: armen naar omhoog, hoorde je van Dien. Het is tijd voor de overdenking van Rob Favier. Deze overdenking die heet De Tijdgeest.
1: Regelmatig valt bij ons een magazine in de bus dat De Tijdgeest heet. Dat vind ik een bijzonder woord. Tijdgeest. Het klinkt weer net iets anders dan de geest van deze tijd, terwijl dat natuurlijk precies hetzelfde is. Maar wat betekent dat nu eigenlijk, een tijdgeest? Het is iets dat door de wereld waait en een bepaalde sfeer zet. Of een trend, of een verplichte gewoonte. En het bijzondere is altijd weer dat mensen kuddedieren zijn en er dus meestal braaf in meegaan. Maar het is altijd een kunst om de tijdgeest te onderscheiden. Als je er middenin zit, is het lastiger dan wanneer je er later op terugkijkt. Als je geschiedenisles krijgt, hoor je altijd over verschillende perioden in de tijd. De verlichting, de romantiek, enzovoort. Maar wat is nu de geest van onze tijd? Dat kun je natuurlijk niet met één woord zeggen. Maar laten we eens een paar dingen noemen. Psychiaters schrijven er regelmatig over dat het narcisme zo enorm toeneemt. Dat het dus om jou en jezelf gaat. Dat jij in het middelpunt staat en dat wat jou betreft de hele wereld om jou draait. Dat is vast wel herkenbaar, want christenen hebben daar natuurlijk ook last van. Wij zijn meestal niet los van de tijd waarin we leven. Een ander dingetje is dat we best een beetje verwend zijn hier in dat kleine stukje van de wereld waar iedereen gewoon elke dag te eten heeft. Onze welvaart kent geen grenzen. En het gekke is dat we dat dan niet meer als iets bijzonders beschouwen, waar we dankbaar voor mogen zijn, maar dat we het zien als iets waar we gewoon recht op hebben. Weet je welke geest er ook heel erg door de wereld waait? Een geest van angst. Want met al die dingen die ik net opnoemde, halen we de angst niet weg dat het mis kan gaan. Dat we de controle verliezen. En ook dat is weer een drijfveer om op een bepaalde manier te leven. Als ik zo naar de tijdgeest kijk, denk ik elke keer, wat is het evangelie dan een totaal andere boodschap? Bij Jezus ging het er niet om dat mensen zichzelf pushen om net iets meer te zijn dan een ander. En van materiële verwennerij moest hij al helemaal niets hebben. Wie wil leven uit de liefde van God zal misschien wel een heel ander lijstje moeten en mogen maken van dingen die belangrijk zijn. Bij Jezus gaat het altijd over samen en over dienen. En wat mooi is het dan als ik soms hoor van mensen die ergens in een sloppenwijk iets gaan doen om het leven van de bewoners wat lichter te maken. Of die groep enthousiaste kerkgangers die binnenkort naar Oekraïne vertrekt om te bemoedigen en te herstellen. Het zijn altijd grondige keuzes en geen vanzelfsprekendheden. Dat is blijkbaar de weg die voor christenen bedoeld is. Dat je niet met de vanzelfsprekendheden meegaat, maar je doen en handelen laat bepalen door wat Jezus ons heeft geleerd. En ja, dan kun je zomaar een andere sfeer om je heen verspreiden. Een andere werkelijkheid die geregeerd wordt door een geest met een hoofdletter, de Heilige Geest. In Psalm 31 staat zo mooi: mijn tijden zijn in uw hand. En dat is nou precies wat ik bedoel.
0: Je hoorde de overdenking van Rob Favier later vanochtend terug te luisteren in het podcastkanaal Preken en Overdenkingen. Het is tijd voor een verzoekplaat van Lisanne. Ze is vriend van GroNieuws Radio en zingt deze plaat van de Cats & Crowns heel graag mee. Nou, dan draai ik hem ook heel graag voor je, Lisanne. Dit is Great Are You Lord, de Cats & Crowns in de vriendenweek van GroNieuws Radio.

0: beetje te oud voor, zo'n feesthoedje op.
1: Ja, ik sloop hem ook net.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een feest. Ik zei het net al, Lucas, je ziet er chique en netjes uit. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met de vriendenweek, of niet?
1: Zeker, ja. Je trekt gewoon je beste overhemd aan voor de vrijdag. Want het is nog niet de finale dag. Want morgen gaan we nog gezellig door met de vriendenweek. Met muziek voor vrienden. Ja. Ja, en zometeen ook. En ik mag hele mooie platen draaien. Onder andere eentje voor Miranda. En ook blessings blijven stromen. Zometeen een blessing voor Johan en Jannie ook.
0: Lekker, man. En Tim is er ook nog een beetje bij. Die gaat naar Sliedrecht momenteel. Die is onderweg.
1: Ja, ga zo meteen even meeschakelen.
0: Zo meteen een uur lange verzoekplaten met Lucas Kramer.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
7: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: Ben je al vriend van Grootnieuws Radio en wil je meer betekenen?
10: Verhoog dan deze week je bijdrage en vraag de plaat aan die jou raakt.
9: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Elke dag een hoopvol geluid op je radio. Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
13: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken. Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
14: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er zijn twijfels over het oorlogsverleden van de 99-jarige verzetsheld Willem Wilbrink, meldde media na onderzoek. Zelf vertelt hij dat hij als 15-jarige in concentratiekamp Dachau heeft gezeten en daar ook mensen van de dood heeft gered. Maar volgens onderzoekers is in archieven niets terug te vinden over bijvoorbeeld zijn kampnummer. Komende zondag tijdens Coming Out Day wappert bij het gebouw van de Tweede Kamer toch de regenboogvlag. Het plan was er al, maar de SGP wilde het niet en probeerde het tegen te houden. Dat stuitte bij verschillende partijen op verzet. Daarom werd gisteravond een hoofdelijke stemming gehouden. Frankrijk komt met een noodplan voor het onderwijs. De komende tijd moeten er 3000 extra invalkrachten komen om iets te doen tegen het lerarentekort. Die eerste moet de komende week beginnen. Critici zeggen dat het geen echte oplossing is. Al dagenlang protesteren honderdduizenden mensen in Frankrijk voor beter onderwijs. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt met in het hele land periode met regen. Vanmiddag vooral in het noorden en westen. Langs de kust kan de wind krachtig zijn. Daar kan het 18 graden worden, in het oosten 12 tot 14. En dat was het ANP Nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen, het zuiden van het land en in het oosten. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Gelder op 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. Door werkzaamheden op de A2 staat het onder andere vast op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht 2 kilometer file. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek is de weg dicht door een ongeluk bij knooppunt Velperbroek. 2 kilometer file. Verkeer richting Arnhem rijdt om via Arnhem. Via de A15, A50 en de A12.
1: Nou, en dankjewel zeg ik tegen Ulfert en ook tegen Carla. Die hebben hun bijdrage aan Grootnieuws Radio verhoogd. Dank jullie wel. Ja, wil je ook bij de vriendenclub komen? Grootnieuwsradio.nl/vriend. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw vriendenstatus. Ja, ben jij al vriend? En wat is voor jou nou de belangrijkste reden om vriend te zijn van Grootnieuws Radio? Nou, laat het weten via de WhatsApp. Gaan wij zo meteen beginnen met City of Light.
22: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
23: Echt waar, joh?
22: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
24: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: Bij het Leger des Heils geloven we in kansen. Omdat iedereen ertoe doet. Niemand uitgezonderd. Daarvoor strijden we al bijna 140 jaar. Help jij om ons werk mogelijk te maken? Kijk op legerdeshels.nl/geven.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
12: Ik ook niet.
11: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade en door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
13: We kunnen door.
11: Direct door. Allianz Direct.
14: Naam?
15: Ellie Neutel.
14: Woonplaats?
15: Zutphen.
14: Vroeger wilde ik dit worden.
15: Juf.
14: Favoriete nummer?
15: Handen naar omhoog hoog geheven. Daar word ik heel blij van.
14: Je kan me midden in de nacht wakker maken voor...
15: Liever niet. Ik slaap graag goed.
14: Ik ben vriend sinds...
15: 2024.
14: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
16: Groot
14: Muziek voor vrienden.
16: Met Lucas Kramer.
14: Het christelijke radiostation.

0: En als je dan afvraagt, ja, wat is dat hoopvolle geluid dan, waar we het altijd zo vaak over hebben? Nou, het antwoord is onder andere te vinden in dit lied. To this I hold my only hope is Jesus. Je hoorde City Alight. Ja, aan de start van een nieuw uur vol met blessings en muziek voor vrienden op deze vrijdag 9 oktober 2026. Ja, ik word al heel enthousiast begroet deze ochtend door Wilfred. Ja, je hebt naar de studio echt met de hoofdletters Lucas. Nou, goedemorgen Wilfred. Gezellig dat je erbij bent. Ja, Stefan die meldt zich ook. Die is vriend geworden in de vorige Vriendenweek van Grootnieuws Radio. Ja, de reden was dat ik al zo lang luister, maar dat ik nog geen vriend was geworden. En hij zegt, ja, het maakt niet uit of je veel of weinig hebt. Geef wat je hart je ingeeft. En ik denk dat dat de beste keuze is. Een fijne en een gezegende dag. Nog groetjes van Stefan. Mike die meldt zich ook, zegt goedemorgen. En Marga, ja, die viert ook deze Vriendenweek van Grootnieuws Radio mee. Ja, wat fijn dat er al zoveel vrienden zijn aangesloten bij dit station. Echt een feest. Ja, maar we zijn er nog niet, hè. We zijn nog onderweg met muziek voor vrienden. Ik zeg, ja, stoer me vast, daar gaan we weer.
1: Muziek voor vrienden.
2: Met Lucas Kramer.
0: Ja, want deze week zetten we de missie van Grootnieuws Radio volop in de schijnwerpers. Want we zijn geraakt door Gods liefde. En we willen niets anders dan die liefde met een hoofdletter L, ja, met jou delen. En met elkaar delen ook vooral. Nou, en dat doen we door middel van radio. Een radiostation dat je op elk moment van de dag kan aanzetten. Zelfs gewoon midden in de nacht om 3 uur. Als je even wakker ligt, dat kan gewoon. Je kan ook een podcast luisteren met een goed gesprek. Een non-stop radiostation hebben we ook. We hebben Grootnieuws Radio Blijde Klanken. We hebben 7FM. En hier op deze zender Grootnieuws Radio, daar hoor je je favoriete programma's. Nou, ondersteun het hoopvolle geluid. Dat kan met een maandelijkse financiële bijdrage. Nou, ik stel voor, €8,50, dat is de prijs van 2 of nou, misschien wel 3 kwalitatieve, goede, heerlijke cappuccino's bij je favoriete koffiezaak. Nou, die reken je ook, denk ik, gewoon af als je op zaterdag lekker een koffie gaat drinken in de stad of in het dorp. Nou, daarmee met €8,50 ondersteun je iets wat nog veel belangrijker is dan koffie. En koffie vind ik ook heel belangrijk, maar Grootnieuws Radio misschien nog wel iets beter. Nou, grootnieuwsradio.nl/vriend. En deze week mag je dan ook een plaat aanvragen als je vriend wordt. Een plaat aanvragen die jou raakt. En wij doen onze stinkende best om die platen een heel mooi plekje te geven hier in de uitzending. Ja, grootnieuwsradio.nl/vriend, dat is de plek dus waar je terecht kan. Nou, dat gezegd hebbende, laten we maar van start gaan met de plaat van Miranda. Zij heeft een eenmalige gift gegeven, dank je wel daarvoor. En zij heeft haar dooplied opgegeven. Werd gezongen tijdens een kerkdienst op 8 juni 2025. Ja, toen Miranda mocht opstaan in een nieuw leven door de doop. Nou, het lied 10.000 redenen. Ja, het is ook wel een heel mooi lied, een toepasselijk lied op deze vrijdag in de Vriendenweek. Want ik denk dat je wel 10.000 redenen kan opnoemen, jij en ik samen, waar we dankbaar voor zijn vandaag. En eentje is dat er een station is als Grootnieuws Radio. Nou, laten we dat vieren samen met de Opwekking Band, met Elisa Krijgsman. Dit is 10.000 redenen.

0: Dankjewel Miranda voor het doorgeven van dit prachtige lied 10.000 redenen. Dat was de Opwekking Band hier op de vrijdagochtend bij Groot Nieuws Radio. En we mogen Annemarie en ook Annette dankjewel zeggen, want ze hebben hun bijdrage verhoogd. We waren al vriend, maar hebben dus een bijdrage verhoogd met een paar euro per maand. Nou, dankjewel. En ook prachtige platen, die gaan we een plekje geven hier in de programma's van Groot Nieuws Radio. Ja, zometeen een blessing voor Johan en Jannie. Maar eerst ga ik even schakelen met mijn gewaardeerde collega's Jolanda en Tim. Onderweg vandaag het iconische verslaggeversduo vandaag. Tim, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, Jolanda en ik heerlijk meezingen met 10.000 redenen. De zon komt op, maakt de morgen wakker met meer passie dan ooit. Zitten wij hier lekker onderweg. Richting Sliedrecht, hectometerpaal nummer 84,5 van de A15. We hebben een grote tas meegenomen, want je kent onze vrienden. Ze overladen ons altijd met lekkernijen uit de streek. Appeltjes voor onderweg. En in deze tas ook een cadeautje voor de vrienden die we onderweg tegenkomen. Ook muziek in de tas voor een vriend die al sinds 2012 vriend is. 14 jaar. Dat is heel lang. Die gaan we zo opzoeken. Zo bedanken. En Jolanda zit hier naast me van de financiële administratie. Maar ze is ook van de overdenkingen. Jolanda, je had een hele mooie gedachte.
2: Nou, ik zei net hier in de auto. Ik denk dat we soms wel eens vergeten zijn hoe bijzonder het is dat wij in alle vrijheid naar de radio kunnen luisteren. En naar een zender waar het hoopvolle geluid klinkt. Laatst hadden we een actiedag voor de Stichting Ondergrondse Kerk. 388 miljoen vervolgde christenen. En wij in Nederland kunnen gewoon luisteren wanneer we willen. We kunnen ons geloof belijden wanneer we willen. Ja, wil je ons daarbij helpen, dan zou ik zeggen, meld je aan. grootnieuwsradio.nl/vriend.
1: Jolanda heeft gesproken, Lucas.
0: Kijk, grootnieuwsradio.nl/vriend. En jullie zijn onderweg naar Sliedrecht. Dus onderweg naar een vriend van Groot Nieuws Radio. En we gaan zo meteen bij jullie terugkomen. Veel veilige kilometers toegewenst. Jolanda en Tim dus. Gaan wij een blessing bezorgen bij Johan en Jannie. Ja, voor jullie het lied Een Toekomst Vol Van Hoop. Ja, en dit bericht. Lieve papa en mama, vandaag is een feestelijke dag, want mama, je hebt vandaag de gezegende leeftijd van 80 jaar mogen bereiken. We willen je daarmee hartelijk feliciteren en in het zonnetje zetten door een lied voor je aan te vragen. We zijn ontzettend blij en dankbaar met jou in ons leven. De afgelopen jaren zijn niet gemakkelijk voor je geweest en binnenkort volgt er een nieuwe operatie aan je heup. En er zijn sinds kort ook zorgen om de gezondheid van papa. En we hopen en bidden om herstel en kracht in deze onzekere tijd. We staan om jullie beiden heen, omdat we ontzettend veel van jullie houden. Maar vandaag zijn we blij en dankbaar, om en met jullie beiden. Nou, zet de taart en de koffie maar klaar in Oud-Beijerland, want we zijn van de partij. En volgende week gaan we met z'n allen een week op vakantie naar Drenthe. En daar kijken we enorm naar uit. Namens alle kinderen en kleinkinderen een hele fijne verjaardag, lieve mama. Samen met papa. Heel veel liefs van Ariane, Helma, Mieke en Anton. En voor jullie dit lied, Een Toekomst Vol Van Hoop. Voor jullie Johan en Jannie.

0: is ook onze nummer 1 in de top 1008. Een toekomst vol van hoop, maar vandaag speciaal gedraaid voor Johan en Jannie.
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, het is Vriendenweek bij Gronings Radio. Meld je ook aan bij de Vriendenclub van Gronings Radio. En dan draaien wij de plaat die jou raakt. Nou, we gaan Henk verwelkomen als nieuwe vriend van het radiostation. Welkom Henk en dank voor je bijdrage. Je gaat ons vanaf nu maandelijks ondersteunen. Daar zijn we heel erg blij mee. En Henk, je hebt ook een hele mooie plaat aangevraagd. Ja, en niet alleen de plaat die raakt, maar ook jouw verhaal erbij. Want Henk zegt, ja, deze eerste plaat die raakt mij omdat dit nummer werd gespeeld tijdens het binnendragen van mijn vrouw. Die op 45-jarige leeftijd deze aarde moest inruilen voor het eeuwige. En uit dit nummer haal ik heel veel troost. Nou, dit lied over Gods liefde. Het wordt gezongen door Lauren Daigle. En het heet You Say. Dankjewel, Henk.

You say Lauren Daigle. Deze vrijdagochtend bij GrootNieuws Radio. Ja, en dan mogen we een zegenwens meegeven voor de kinderen en schoonkinderen van een hele trotse opa en oma Peter en Kobe. Ja, en die kinderen die heten Jordan en Ben, Jacco en Mirna en Martijn en Wouda. En Peter en Kobe zeggen: lieverd, wat een wonderlijke maanden hebben we achter de rug met de komst van de drie meisjes voor ieder van jullie een dochtertje. En voor onze opa en oma drie kleindochters. Ja, en wat zijn we dankbaar hiervoor. GrootNieuws Radio reist met ons mee met alle hoogtepunten. En daarom vandaag een zegenwens, maar ook een danklied aan God die jullie meisjes al kent. En we zegenen hen in de naam van de Heer, zodat Hij ze zal dragen. Namens Peter en Kobe, deze prachtige zegenwens. Gezongen door Ellie en Rickert.

0: Mooi deze zegenwens, gezongen door Ellie en Rickert.
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, Annelie die heeft zojuist haar bijdrage verhoogd. En ja, ik vond het wel grappig wat ze erbij zei. Namelijk dat ze elke plaat wel mooi vindt met knipogen erachter. Nou, daar kun je vandaag, morgen en alle dagen van het jaar gewoon elke plaat die gedraaid wordt op deze zender gewoon beschouwen als een plaat speciaal voor jou, Annelie. Nou, geniet ervan. En we gaan heel veel platen voor je draaien. Dat kan ik je beloven, Annelie. En dank voor je bijdrage. Ja, en Greetje die reageert ook, is al heel lang vriend van Gronings Radio sinds 2008 of 2009. En die heeft ook meegemaakt dat de situatie van Gronings Radio op bepaalde momenten best wel nijpend was. En dat het zelfs zou moeten stoppen eigenlijk, omdat het gewoon niet langer ging. En ze heeft toen gebeden van, ja, dit mag toch niet gebeuren dat Gronings Radio gaat stoppen. We hebben deze christelijke zender nodig. Nou, we zijn er nog steeds. We zijn er nog steeds uit. Dus dat mogen we zeker beschouwen als gebedsverhoring. Steeds weer opnieuw. Nou, als je dit geluid wil steunen, word dan vandaag vriend van Gronings Radio. Dat kan via groningsradio.nl/vriend. En dan gaan wij de plaat draaien die jou raakt. Nou, we verwelkomen ook Commie als nieuwe vriend. Zit op een koor en heeft ook een prachtig lied aangevraagd. En dat is Als het leven soms pijn doet. Gezongen door Reni en Elisa. En nu speciaal op de radio. Voor jou, Commie.
2: Als het leven soms pijn doet,

0: Ze zijn op jubileumtour omdat ze 25 jaar samen muziek maken. Reni en Elisa, nou check even hun website. Misschien komen ze ook wel bij jou in de buurt. Je hoorde Als het leven soms pijn doet. Ja, en wie ook op tour zijn, dat zijn de verslaggevers van Gronings Radio. Ja, die maken een hoop kilometers deze week. En dat is een mooie traditie om gezellig op de koffie te gaan bij onze vrienden in de Vriendenweek. En die zitten echt overal, hoog boven in Groningen, in Twente, in het midden van het land. En ook in Sliedrecht, waar collega's Tim en Jolanda deze ochtend zijn. Ja, Tim en Jolanda, goedemorgen.
1: Ja, het prachtige Sliedrecht. Vooral bekend om de wereldwijde positie in de baggerindustrie. Ik zit hier naast vriend Edwin Vendeville. Super bedankt voor dat we hier mogen langskomen, Edwin. En bedankt voor de lekkere koffie en het koekje.
2: Ja, hartelijk welkom in Sliedrecht inderdaad. Het baggerdorp, hè, zeggen ze altijd.
1: Het baggerdorp. Ja, we zitten er middenin. En dan krijg ik ook nog een baggerkoekje.
2: Ja, dat moet natuurlijk wel een beetje stijl, dat snap je wel.
1: En werk je dan toevallig ook nog in de baggerindustrie?
2: Nou, eigenlijk wel. Ik werk bij een aannemer. We doen heel veel in groen onderhoud, maar ook wel in baggerwerk. Een beetje het kleinschalige baggeren. Dus ja, zeker. Ja.
1: Lekker bezig. En dan steun je ook nog eens een station waarop we totaal geen bagger uitzenden?
2: Nee, juist hele goede muziek. Hè? Dus,
1: ja, toch?
2: Dat is wat anders, ja.
1: Wat vind je fijn aan Gronings Radio?
2: Nou, het meest fijne vind ik eigenlijk dat het gewoon een station is waar, ja, waar ook de boodschap klinkt. Wat verantwoord is. Hè? Dat is ook... ook de kinderbotten die zijn inmiddels helemaal voor Gronings Radio. Nou, dan weet je gewoon, dan kunnen ze gewoon met een gerust hart kunnen ze daar naar luisteren. Dus ja, ik ben daar heel blij mee, zeker.
1: Ah, wat goed, hè. De kinderen die luisteren dus lekker mee, die genieten er ook van.
2: Ja, zeker. Ja,
1: ja, ja, ja. En wat maakt welke aspecten van Gronings Radio vind jij belangrijk? Waar luister jij voor?
2: Ik luister zelf eigenlijk met name ook best om de muziek. Ik hou wel van de muziek. En dat is heel breed. Dat gaat van Cela tot zelfs DC Talk of tegenwoordig andere. Maar ook bijvoorbeeld s'avonds in jouw programma als er een mooie psalm wordt gezongen door Mannenkoor Ichtes hier uit Sliedrecht. Ook daar kan ik van genieten. Dus ja, de muziek vind ik belangrijk. En dat het ook muziek is waar een boodschap in zit.
1: Ja, wat goed joh. Nou, hey Edwin, we zijn hier bij jou om natuurlijk te genieten van het baggerkoekje en van de heerlijke koffie. En wat mooi om jou eventjes te ontmoeten, ook in het echt. Ik weet niet, heb je ook wel eens met de studio? Vraag je wel eens een plaat aan?
2: Zeker, heb ik een aantal keren gedaan. Ik moet eerlijk zeggen, de laatste keer wilde ik nog doen. Maar ja, jouw programma is blijkbaar zo populair. Toen was de betreffende datum gewoon al gevuld. Dus daar maak ik ook gebruik van.
1: Hey, bij deze, de lijn is een kort. Hè? We hebben nu een persoonlijk lijntje.
2: Zeker, ja.
1: Edwin, ik wil je ontzettend bedanken voor je vriendschap. Bij deze, namens Gronings Radio, namens alle medeluisteraars... mag ik dat even nu tegen jou zeggen. We zeggen dat nu eventjes, terwijl we elkaar ook... bij elkaar zitten hier zo. We gaan een heel mooi lied voor je draaien. Het lied Als ik naar de bergen kijk van Cela gaan we draaien. Psalm 121 zit daarin. Prachtig nummer. Daarmee willen we je bedanken. En graag voor jou nog even horen. Waarom is dit zo'n fantastisch mooi lied?
2: Enerzijds, het gaat als ik naar de bergen kijk. Persoonlijk hou ik erg van de bergen. Oostenrijk, een heel mooi land. Maar goed, daar zie je wat in het lied terugkomt. Ook de grootte van de schepper wordt daarin ook bezongen. Hoe groot God is. Maar ook dus dat daar die hulp vandaan komt. Nou, dat ervaar ik ook. Dat heb je gewoon nodig. Dat wordt in het lied heel mooi bezongen. En dat gun ik iedereen ook.
1: Ja, mooi Edwin. Hey, blessings voor jou en je gezin. Op nog heel veel luisterplezier. En nu dus dit lied vandaag speciaal voor jou op Gronings Radio.

als ik naar de bergen kijk van Cela. Speciaal voor Edwin uit Sliedrecht, waar Tim net was op de koffie. Ja, en Tim gaat nog hele bijzondere dingen vandaag beleven. Er zijn nog hele leuke dingen in het vooruitzicht vandaag. Dus zet je radio niet uit, want het gaat nog heel erg speciaal worden. Ja, ik kan er nog vrij weinig over zeggen, maar blijf gewoon even luisteren. Dan gaat het allemaal duidelijk worden. Ik heb nog één plaat voor je. En die heb ik eigenlijk ook speciaal voor Cornelis uit Nieuwkoop. Ja, dit lied, Heer, wijs mij uw weg, is vandaag speciaal voor jou. En het wordt je aangeboden door pa en ma Steenwijk uit Benthuizen. Voor jou, Cornelis, Heer, wijs mij uw weg.

0: Heer, wijs mij uw weg. Voor jou speciaal dit gebed, Cornelis. Ja, het is 10:04. Eunice, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan even Hetty dankjewel zeggen, want ze heeft haar bijdrage zojuist verhoogd.
1: Hetty, dankjewel.
0: Dankjewel, uit Hardenberg. Nou, heel fijn. En ze zegt ook bij de plaat die zij aanvraagt, ja, ze zijn allemaal mooi. Nou, dat is geen woord aangelogen volgens mij.
1: Zeker weten.
0: En zometeen een combinatie eigenlijk van muziek voor vrienden en brandstof, hè?
1: Ja, zeker. Ik zat zo te denken. Brandstof zit natuurlijk altijd bomvol inspiratie. Dus waarom vandaag ook niet? En wat krijg je? Nou, onder andere het Scheepsjournaal. We gaan contact leggen met Madagaskar. Het is altijd tof dat het gewoon zo ver weg kan. En dit moet jou een grote deugd doen. We gaan het hebben over Urk. Over een lichtwandeling op Urk.
0: Oh, leuk. Nou, op Urk wonen ook heel veel vrienden van Gronings Radio. Nou, heel veel plezier zometeen met Eunice.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
4: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio met een vaste of eenmalige gift.
5: Als dank draaien we de plaat die jou raakt. Kies op welke manier jij wilt geven via grootnieuwsradio.nl/vriend. Grootnieuws Radio.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Elke dag een hoopvol geluid op je radio. Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
4: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken. Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
9: Shape the future with confidence. EY.
10: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Wat begon met één kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red en Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Jouw droomkeuken, die begint gewoon aan jouw keukentafel. Want Homekeukens komt bij je thuis. Ze nemen de laatste trends met je door en vertalen jouw wensen naar de keuken van Duitse topkwaliteit. Homekeukens.nl. Daar blijf je voor thuis.
4: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er zijn na onderzoek twijfels over het oorlogsverleden van een van de laatst levende verzetshelden. De 99-jarige Willem Wilbrink zou in tegenstelling tot wat hij beweert nooit in concentratiekamp Dachau hebben gezeten. Nergens is een kampnummer te vinden, zeggen onderzoekers. Ook zou Wilbrink nooit ereburger van Polen zijn geweest. Vandaag loopt de grote landelijke vuurwerkinleveractie af, waarbij mensen anoniem en zonder straf van hun vuurwerk af konden komen. Sinds 1 augustus geldt een verbod. De burgemeester van Deventer zou graag meer inleveracties willen. Volgens hem ligt er namelijk nog veel vuurwerk bij mensen thuis. De Franse regering wil tijdelijk 3000 extra leraren inzetten. In het onderwijs zijn grote problemen waar al dagen tegen geprotesteerd wordt door honderdduizenden mensen. Vakbonden noemen het een tijdelijke oplossing die niet zal werken. De regering zegt ook dat er na de herfstvakantie geld wordt vrijgemaakt. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt een periode met regen, langs de kust een krachtige wind. Het wordt 15 tot 18 graden. In het weekend wisselen zon en buien elkaar af en wordt het een graad of 16. En dat was het ANP Nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. 4 kilometer file tussen Gratum en Sint-Joost. Door werkzaamheden een kwartier vertraging. A28 Zwolle Amersfoort. Tussen Afrit Elspeet en Harderwijk 10 minuten vertraging in 7 kilometer file. De A325 Nijmegen Velperbroek is nog steeds dicht door een ongeluk. Bij knooppunt Velperbroek staat 6 kilometer stilstaand verkeer vanaf Elden. Verkeer richting Arnhem rijdt om via de A15, A50 en de A12. Door werkzaamheden is de A2 dicht richting Maastricht. Tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren in Limburg. Daarop staat het stil op de N276 Maasbracht-Brunssum. Bij Koningsbos 2 kilometer.
1: Het is een beetje een spannende ochtend, want ik weet aan de ene kant wat we gaan doen, aan de andere kant niet. Ik heb natuurlijk wat mooie gesprekken voor je, maar de muziek, ja, die ligt in jouw handen. Als je nu vriend wordt, proberen wij zo snel mogelijk jouw plaat te draaien. Je bijdrage verhogen mag ook. En daarvoor ga je naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Het hele feestje wordt geopend door Annemarie Schaap. Voor haar draai ik zo The Potter's Hand. Darlene Tsjech.
20: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
22: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
23: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel.

0: 132 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren.

0: Reserveer via wycliffe.nl/worship.
1: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mercy Ships en Stichting Lume. Naam?
3: Jeanette.
2: Woonplaats?
3: Ik woon in Reewijk.
2: Favoriete nummer?
3: Come Jesus, come.
2: Ik drink mijn koffie.
3: Ik drink alleen maar thee.
2: Om deze reden ben ik vriend.
3: Toen dat zei ik heel bijzonder als je op een gegeven moment christelijke muziek dag en nacht hoorde. En dat was het moment dat wij ons hebben aangesloten als vriend.
2: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt. Muziek voor vrienden.
1: Met Eunice Nahuis.
2: Het christelijke radiostation.

0: Darleen Tsjech met The Potter's Hand. Speciaal voor Annemarie Schaap. Je zegt het brengt me terug naar mijn jeugdtijd. Het verlangen om door God gevormd te worden.
1: Muziek voor vrienden.
2: Met Eunice Nahuis.
0: Ja, en daar houdt het nog even niet op voor jou, Annemarie. Want jij bent ook de winnaar van 2 kaartjes voor Thijs en Jorieke. Ja, we zeggen het hè, de hele week. Als je vriend wordt, dan mag je de plaat aanvragen die jou raakt. Maar maak je ook kans op die kaarten. En dat gebeurt dus ook echt. Annemarie, zet hem in je agenda. We zien je heel graag bij Thijs en Jorieke live. Ja, en wat fijn dat je luistert, ook als je niet Annemarie bent. En misschien doe je dat wel elke dag heel gedachteloos. Maar sta er eens bij stil. Zodra de radio aangaat, stap je een andere wereld in. Je herkent het vast wel. En het is misschien ook de reden dat je afstemt op Grootnieuws Radio. Ik dacht het vanochtend toen ik in de auto stapte. Er zit gewoon een verschil tussen christelijke muziek en andere muziek. En geloof me, ik weet dat God groter is dan onze christelijke bubbel. Maar er is iets bijzonders aan dit hoopvolle geluid. Je merkt dat de sfeer anders is en je begint anders aan je dag. Voor mij is het ook wel een manier om direct in contact te zijn met God. Te bidden voor anderen, je te laten raken door iets wat je helemaal niet gedacht had dat jouw kant op zou komen. Misschien wordt de sfeer wel anders bij jou in huis, wordt het lichter, ondanks dat het buiten donker is vandaag. Ja, en dat anders maakt dit radiostation zo speciaal. En wat mij betreft, en ik hoop ook wat jou betreft, de moeite waard om in de lucht te houden. Ja, er hangt wel een prijskaartje aan, want hoe vanzelfsprekend en gratis het ook voelt om de radio aan te zetten, het maken van radio kost gewoon geld. En daarom vragen we jou in deze Vriendenweek: word je erdoor opgebouwd, geraakt, geïnspireerd, steun het geluid. Misschien wil je wel een poosje of wat langer financieel bijdragen. We kunnen je hulp heel goed gebruiken. En doe je dat, dan zijn we je ontzettend dankbaar en mag je eigenlijk ook jezelf bedanken, want jij maakt dit hoopvolle geluid mogelijk. Dus dank je wel. Grootnieuwsradio.nl/vriend, dat is de plek waar je moet zijn. Ja, en wat krijg je ervoor terug? De radio, maar deze week ook nog iets extra's, jouw favoriete muziek. En vandaag draai ik allemaal verzoekjes van vrienden. Het wordt dus een hele mooie ochtend. En jouw plaats, die kan daar nog bij. Grootnieuwsradio.nl/vriend. En dan nog heel even over vorige week vrijdag. Toen hadden we het over de actie Dierbaar Cadeau van Red een Kind. En we zamelden zoveel mogelijk kippen in, weet je nog? Ik had je beloofd te melden hoeveel het er zijn. Nou, het zijn ruim 500 kippen geworden. Zo tof, zeker nu we weten hoeveel impact dat maakt voor gezinnen in armoede. Dierbaarcadeau.nl voor als je daar nog aan mee wilt doen. En dan gaan we vandaag naast muziek voor vrienden. Ja, je krijgt gewoon nog meer waar voor je geld, zou ik haast zeggen. We gaan ook nog contact maken met Madagaskar voor het scheepsjournaal van Mercy Ships. Maar eerst naar onze plaat. En we blijven het zeggen, dat is een hele bijzondere, omdat die zo bijzonder is voor jou. In dit geval voor Annette. Op 8 juni 2022 kreeg ik het telefoontje dat mijn moeder in coma lag. Precies daarna werd dit lied afgespeeld bij Blessings. En dan hebben we het over Mozik Worship met Kees Kraaienoord. Elke traan is een gebed. Hij is voor jou, Annette.

0: Wat een heerlijk nummer. Dankjewel Annette voor het aanvragen. Ja, zometeen een bijzonder moment voor jou, Misha. Want jij vraagt aan Michael W. Smith, Surrounded. We kennen hem ook wel als Fight My Battles. En dat is even belangrijk om te benoemen bij jou. Want je was met je vriendin in Rotterdam bij het concert samen met CC Winans. En dat was adembenemend mooi, zeg je. En toen op het station riep een jonge vrouw je. Je had het t-shirt aan met de tekst This is how I fight my battles. Een bemoedigend moment, want ik voelde me toen erg alleen. Nou, zometeen denken wij met jou terug aan dat bijzondere moment.
1: Ahoy, stap aan boord van de grootste varende ziekenhuisschepen ter wereld. Volledig bemand door vrijwilligers. Ze varen de wereld over om medische zorg te geven aan de allerarmsten. Zo wordt Gods liefde zichtbaar. Dit is het scheepsjournaal van Mercy Ships.
0: Vorige maand maakte je kennis met Anouk de Bie. Ze begonnen als verpleegkundige aan boord van de Africa Mercy in Madagaskar. Daar is ze nog steeds, maar inmiddels is ze verantwoordelijk voor alle verpleegkundigen. Ja, dat er voldoende zijn. En dat is volgens mij nogal een operatie om maar even in de termen van Mercy Ships te blijven. Anouk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het klinkt als een hele verantwoordelijkheid die je op je hebt genomen. Wat als ik je dit van tevoren had gezegd? Van hé, je wordt verantwoordelijk voor alle verpleegkundigen.
2: Ja, het is bijzonder hoe het leven soms kan lopen. Hè? Ik denk dat als je me dat had gezegd, dat ik erom had moeten lachen. ik had totaal niet verwacht dat dit zou gebeuren. Maar ja, het ene leidde tot het andere. En hier zijn we nu.
0: Ja, want de vorige keer dat we jou spraken, zei je eigenlijk van, ja, werken bij Mercy Ships, een grote missie. Dat zag je jezelf eigenlijk niet per se doen. Dat zag je meer iets voor anderen. En nu ben je volgens mij gewoon, ja, in zo'n korte tijd jezelf gigantisch aan het ontwikkelen. Terwijl het vrijwilligerswerk is. Had je dat gedacht van tevoren? Mercy Ships is een plek waar ik me ook zelf heel erg kan ontwikkelen?
2: Ik denk niet dat het mijn eerste intentie was van het aanmelden. Maar het is wel altijd denk ik iets geweest wat in mijn achterhoofd was. Natuurlijk is het mooi om jezelf te kunnen geven aan de missie. Maar ik denk dat ik ook steeds meer leer van het zijn hier aan boord. Dat God misschien veel meer ook een plan heeft. Of misschien net zoveel een plan heeft met mij als met alle patiënten die we helpen. En inderdaad te zien hoe... Ja, een rol, nou eigenlijk net zoveel als verpleegkundige als in deze rol hoor. Maar hoe je zo kunt leren van de mensen om je heen en het werk wat je doet. En de kans om ja, de talenten die je misschien meer leert zien in het werk wat ik dan hier met Mercy Ships doe. De talenten die je meer leert zien. Die je ook in kunt zetten tot je beste kunnen. Dat is wel mooi om dat te leren en te doen in deze rol denk ik.
0: Ja. Ja. Klinkt alsof je ook misschien wat minder nadenkt over, ja, kan ik dit wel of niet? Maar dat je het gewoon doet, omdat ja, het gewoon nodig is daar. Dus je bent misschien juist wat minder met jezelf bezig en daardoor ontwikkel je heel hard.
2: Ja, ja, ja, inderdaad. Dat is mooi gezegd. Ik heb het gevoel, het is heel mooi om samen te werken met mensen die heel erg missiegefocust zijn. Die misschien niet altijd alleen kijken naar je cv en of je de juiste jaren werkervaring hebt en of je de juiste, het juiste pakket hebt, maar meer kijken naar je persoonlijkheid en wat nodig is op dat moment. Mm-hmm. Je bent natuurlijk maar met een klein groepje vrijwilligers, dus je moet het doen met wie er zijn. Dus dat vind ik mooi dat zo werkt.
0: Als je dat zo zegt, we zijn met een kleine groep en moeten het doen met de mensen die er zijn. Nou, als je dan verantwoordelijk bent voor al die verpleegkundigen en je wilt graag dat er natuurlijk veel operaties plaatsvinden aan boord van het ziekenhuisschip, dan kan ik me voorstellen dat je ze allemaal het liefst zoveel mogelijk zou willen inplannen. Maar dat kan natuurlijk ook niet altijd. Hoe ga je daarmee om, het vragende aanbod die er is?
2: Ja, mooi. Ja, dat is echt een dagelijkse discussie. We kijken elke dag naar hoeveel patiënten we gaan opnemen die dag. En hoeveel patiënten we met ontslag kunnen doen die dag. Hoeveel operaties gepland zijn voor die dag. En welke verpleegkundigen we op dit moment hebben. Welke verpleegkundigen net nieuw zijn. Welke verpleegkundigen we al goed getraind hebben en voldoende ervaring hebben. Dus het hangt echt af van heel veel factoren die leiden tot hoe de planning eruit ziet voor die dag. Ja. We maken het rooster, net als eigenlijk in Nederland. Je maakt het rooster gewoon vier weken vooruit. Maar ja, je kunt vaak niet vier weken van tevoren al zeggen, dit is hoe die dag eruit gaat zien. Dus dan hebben we ook dagelijks overleggen om dat te bespreken.
0: Ja. Ja. En hoeveel operaties kun je dan ongeveer uitvoeren per week? Waar moeten we aan denken?
2: Dat hangt heel erg af van wat voor specialismes we op dat moment hebben draaien. Aan het begin van de field service en aan het einde van de field service zijn dat er vaak wat minder. Nu zitten we zijn net over de piek heen, maar we hebben op dit moment 4 specialismen. We helpen vrouwen waar we die problemen hebben met hun baarmoeder. We hebben patiënten die we helpen met bijvoorbeeld liesbreuken. We hebben patiënten die we helpen met gezichtstumoren. We hebben ook patiënten, kinderen met allerlei verschillende soorten aandoeningen. Dat zijn 4 verschillende specialismen die op dit moment bezig zijn. Dus het is heel erg gevarieerd. Dus op dit moment hebben we veel patiënten in het ziekenhuis.
0: Ja.
2: Dus ook meerdere mensen nodig. Ja.
0: Nou, er wordt dus heel veel geopereerd op dit moment. En als je dan denkt aan de impact van zo'n operatie, komt er dan een patiënt bij je op die je met ons wilt delen?
2: Dit is een patiënt die ik heb geholpen toen we nog plastische operaties deden. En dat is een patiëntverhaal wat ik denk ik nooit meer zal vergeten in mijn leven.
0: Oh ja?
2: Dit was een jonge jongen. Hij was in het begin van zijn... hij was denk ik begin 20. Hij had een aantal jaar geleden een steekplan in zijn gezicht gekregen, waardoor die pil op dit moment veel littekenweefsel in zijn gezicht had. Hij was heel verlegen, maakte eigenlijk geen oogcontact. Ook op de afdeling maakte hij geen contact met andere patiënten. Hij had zijn haar heel lang laten groeien en dat soort over zijn gezicht gedrapeerd om dat gedeelte van zijn gezicht te verbergen. De eerste dag na zijn operatie... zijn probleem was dat zijn oogleden soort aan elkaar geplakt waren door die brandwonden, waardoor hij zijn ogen niet meer goed kon dichtdoen.
0: Mm-hmm.
2: Na de operatie waarbij we dus die oogleden gecorrigeerd hadden, waardoor hij dus weer goed functionerende oogleden had, waardoor hij zijn ogen weer dicht kon doen, doen we altijd rondes met de artsen, konden we het verband eraf halen. De arts legde uit hoe het vervolgtraject eruit zou zien. En toen vroeg de arts, heb je nog vragen? En toen was zijn eerste vraag, kun je mijn haar alsjeblieft afscheren?
0: Oh.
2: Hij had geen schaamte meer om dat te willen bedekken met zijn haar. En hij was veel minder in zichzelf gekeerd. En dat was zo mooi om die verandering te zien.
0: Mm.
2: De blijdschap en de dankbaarheid van die veranderende operatie. Dat is wel iets wat me heel erg bij is gebleven. Dat je dus niet alleen een fysieke verandering teweeg brengt voor een patiënt met de operaties, maar dus ook echt een mentale verandering. En hoe iemand zichzelf ziet en naar zichzelf kijkt en in een community zich beweegt.
0: Ja.
2: Ja, dat was een mooie... Ja, een mooie getuigenis of een mooie uitkomst van deze operatie.
0: Fantastisch. Van jezelf verstoppen en jezelf niet willen laten zien. Meteen vragen van, hey, kan mijn haar eraf? Want ik ben een ander mens geworden.
2: Ja.
0: Oh, bijzonder zeg. En dat is één van de voorbeelden van al die operaties die jullie op dit moment aan het uitvoeren zijn. Jij bent ook hartstikke druk daarmee, begrijp ik. Dus dankjewel dat je tijd voor ons wilde maken. We spreken je over 4 weken weer. En dan ben ik heel benieuwd wat er dan speelt in op het ziekenhuisschip de Africa Mercy in Madagaskar. Ja, en ben jij benieuwd of jij iets zou kunnen doen aan boord? Er zijn allerlei soorten vacatures, niet alleen voor verpleegkundigen. Dus kijk even naar het aanbod op mercyships.nl. Anouk de Bie, dank je wel nogmaals.
2: Jij ook bedankt. Tot de volgende. This is how I find my bed.

Zo, Misha. Ik hoop dat je weer terug was bij dat fantastische concert van Michael W. Smith samen met CC Winans. Dankjewel dat we het voor jou mochten draaien. En dan, U maakt alles nieuw van Eline en Dwight Dissels voor Esther uit Dordrecht. Hé, wat leuk, daar rijdt Tim vandaag ook rond, hè? Misschien kom je hem nog wel tegen. Volgens mij gaat hij ook naar Dordrecht. Dit lied geeft hoop en bemoediging. Dankjewel, Esther. Wij genieten met je mee. En wil jij nou ook een plaat aanvragen? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Dat is waar je moet zijn, hè? Geniet van alles nieuw.

0: Eline met Dwight Dissels, alles nieuw.
1: De plaat die je raakt.
0: We draaien de hele week verzoekjes van jou, onze dierbare vrienden, zou ik zeggen. En je kunt eraan meedoen, hè, door je bijdrage te verhogen als je al vriend bent, een eenmalige gift te geven of door vriend te worden. grootnieuwsradio.nl/vriend. Marian Kiewit die heeft zo'n gift gegeven. En wat is dit bijzonder? Want je vraagt het lied aan dat veel geluisterd is tijdens de vakantie in Ierland. En wat omschrijf je dat mooi? Prachtig bij de indrukwekkende kustlijn, waar je dan stilstaat bij een ruige zee met zo'n enorm rotsblok. Ja, zo is God. Hij is erbij in al je omstandigheden. Wij mogen naar hem luisteren en hem beter leren kennen. Be still and know, Cici Winans, voor jou, Marianne.

0: verspreidt het hoopvolle geluid.
1: Ik luister al heel veel jaren naar Groot Nieuws Radio. Het is een zender voor mij die bemoedigt.
2: Ik merk dat juist op de wat drukker en wat moeilijke dagen... dat het aanhebben van die zender op de radio dan gewoon best wel wat rust geeft.
3: De muziek maakt je soms stil, blij en is een zegen om de dag door te komen.
4: En dat vind ik heel belangrijk.
1: En ik zou niet zonder kunnen.
0: Word ook vriend van Groot Nieuws Radio en verspreid een hoopvol geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: het begrijpt. Ik zal er altijd zijn.
1: Er speelt nu veel wat mij en mijn man zeer raakt. En dan is het zo mooi om te weten dat God bij ons is en dat hij ons leidt en voor ons zorgt, hoe moeilijk het ook is. Voor Monica Rappa, je draagt het niet alleen, Martijn Bewalda. En we gaan gauw door met jouw nummer, Corné Kanselaar. Jij schrijft, we kunnen vaak met gedachten te maken hebben die ons naar beneden halen. Maar dit lied, het bepaalt me erbij hoe God naar mij kijkt. En wat hij over mij zegt, ja, dat kunnen er een paar zijn. Ik ben benieuwd of jij al een idee hebt. Nou, als het aan Corné ligt, en het ligt even aan Corné, gaan we luisteren naar Who You Say I Am van Hillsong. Je zegt erbij, het is een bemoediging die we heel vaak nodig hebben.
2: Who

0: Hillsong Worship, Who You Say I Am. Ja, normaal draait hij alle verzoekjes voor vrienden, maar voor vandaag is niks ons te gek en hebben we Tim, Mr. Blessings, op pad gestuurd als verslaggever. Tim, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Anies. Ja, kijk, vrienden melden zich aan, hè, deze week. En wat moet dat leuk zijn ook voor andere luisteraars die al vriend zijn, al langer investeren in een hoopvol geluid om dat te horen. Samen maken we het radiosignaal natuurlijk krachtig en ook duurzaam. Wel goed om in tijden van de AI natuurlijk even te checken, is een vriend echt? Ja of nee? Dus dat gaan we even controleren. Wietke, is Wietke echt? Wietke van den Berg, laat je stem even horen.
2: Ja, ik ben zeker echt. Ik sta hier.
1: Ja, niks AI. Het certificaat van echtheid wordt nu uitgereikt, dames en heren. Voor de administratie ook handig. Dit is gewoon een echte vriend van Groot Nieuws Radio. Even voorstellen, Wietke. En help me eventjes als ik iets vergeet. Hè. Twee kinderen, oudste bijna uit huis. Pastorale coaching doe je. Je houdt van koken, van bakken. Betrokken bij de enige christelijke autoclub van Nederland. En vroeger een optiekzaak gehad. Mis ik nog dingen?
2: Dat klopt helemaal. De oudste is inmiddels net een paar dagen uit huis. Dus dat is net het verschilletje. Maar de rest klopt helemaal. Fantastisch.
1: Ja. En de mensen die nu zitten te luisteren, we denken, wat horen we toch allemaal op de achtergrond? Wind. Ja, inderdaad. Regen. Inderdaad. We trotseren weer een wind. Want het is hier zo mooi. Voor jouw huis. Jij woont aan een dijk. Dit is de beneden Merwede, als ik het goed heb.
2: Ja.
1: We staan hier bij het water gewoon. Het is wel een beetje koud.
2: Het is een beetje koud, het is een beetje winderig. Je ziet de boten voorbij varen.
1: Ja, mooi hé.
2: En we kijken uit op de Biesbos, dus heel mooi natuurgebied.
1: Met dit weer vaart gewoon de Riviera voorbij. Ja. Ik zag net de Choice. Hey, de Choice, misschien is dat een teken dat mensen misschien toch een keuze moeten maken in deze vriendenweek om zich aan te melden als vriend.
2: Ja, ik zou het zeker doen. Dat is hartstikke mooi om aan te melden om als vriendin of vriend te zijn.
1: Oh, dat is mooi. Je raadt het wel aan.
2: Ja, zeker weten. Gewoon ook als bemoediging om al, ook voor jezelf als bemoediging, maar ook voor anderen om daar te kunnen zijn en daarvan te kunnen leren en te kunnen zingen.
1: Ja, supermooi. Zijn er momenten waarop jij bijzonder bemoedigd bent?
2: Ja, door interviews of door podcasten of vooral ook door liederen. Of als je het juist moeilijk hebt, dat je daarin juist bemoedigd wordt. Ja. En getroost wordt. Jazeker.
1: Ja. Kun je zo'n moment herinneren? Kun je die nog voor de geest halen?
2: Nou, je hebt soms wel eens bij een lied, bijvoorbeeld als de vogels nog fluiten. Maar ook andere momenten van podcasten dat je zegt van, ik heb het even moeilijk. Ik zit er een beetje doorheen. Ik wil weer bemoedigd worden. Ik wil wat vrolijker worden. Of juist ook voor anderen om te bemoedigen, om te coachen. Ja,
1: wat supermooi. En met de coaching, dat inspireert jou dus ook wel bij het coachen van mensen?
2: Ja, je kan soms op verschillende manieren natuurlijk een gesprek voeren. Maar ook, ik heb niet alle ervaring van wat je in het leven mee kan maken. En ja, daarin hoor je wel bij Groot Nieuws Radio meer mogelijkheden. En ja, er is natuurlijk veel meer in het leven wat er gebeurt. Dus daarin leer ik ook ontzettend veel.
1: Zullen we lekker naar binnen gaan? Want we waaien uit onze verschoning.
2: Zeker weten.
1: Even kijken met de oversteken. Ja. Hey, maar leuk joh. Dus maar, en al jullie als gezin? Zijn jullie... Ja, luisteren jullie samen Groot Nieuws Radio? Of ben jij het die luistert?
2: Nou, ik luister het meeste, maar ook wel als gezin. En zeker ook in de auto, daar staat hij gewoon standaard op. Dus dat is hartstikke gezellig. En thuis heb ik hem zeker als ik alleen ben ook graag aan.
1: Over die auto wil ik het wel even hebben. De Christelijke Autoclub van Nederland, ben je bij betrokken. Zullen we het daar zo even over hebben? En misschien kunnen we eventjes... Heb je auto staan hier ergens?
2: Ja, we hebben zeker een auto staan hierachter. En graag om erover te hebben.
1: Dan gaan we zo eens eventjes onder de motorkap kijken. Lijkt me interessant.
2: Hartstikke leuk.
1: Dat zo meteen, jongens. Wij zijn lekker weer warm binnen. Even opwarmen en dan naar de auto.
2: Is goed.
0: Oh, we vallen met onze neus in de boter. Ja, de Christelijke Autoclub. Ik heb hem volgens mij ook wel eens in een uitzending gehad. En ik ben zo benieuwd wat voor auto's daar dan zijn in Sliedrecht. Wat heerlijk dit. Het is weer een superfijne ochtend. Geniet je net zoals ik zo van Tim en zijn liveverslag. Ja, dan zit er eigenlijk maar één ding op. Gewoon dat te laten zien door vriend te worden. grootnieuwsradio.nl/vriend. Je kunt je bijdrage verhogen of je kunt een eenmalige gift geven. En doe je dat, dan kun je ook nog eens een keer de muziek aanvragen waar jij zo blij van wordt. Voor Ulfert van den Kamp is dat deze. Het zijn goede herinneringen. Aan welke vriend is onze Jezus? Hij wordt speciaal voor jou, gezongen door Joke Buys.

0: Joke Buijs met Welk een vriend is onze Jezus. Aan de telefoon, Corrie Den Uyl, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lies.
0: Ik begrijp, jij stapt net binnen in huis, gaat lekker aan de koffie.
1: Ja, en heerlijk.
0: Dan bellen wij, omdat jij deze week vriend bent geworden. Dank je wel.
1: Ja, graag gedaan. Het is eigenlijk... Ik luister bijna dagelijks naar jullie. Zij het in de auto of zij het thuis. Het is gewoon heerlijk om... altijd weer bemoedigd te worden, hoe of wat dan ook, ja.
0: Nou, fantastisch zeg. En nou begrijp ik dat jouw 70ste verjaardag eraan zit te komen.
1: Ja.
0: En dat jij vorige week ook mee hebt gedaan met de actie Dierbaar Cadeau van Red een Kind. Dat je dacht, ik ga gewoon geen cadeautjes vragen, maar ik vraag het voor kipjes en geiten voor kinderen in armoede.
1: Nou, een kip, voor een gezin. Er was toen ook iemand die sprak daarover. Nou, dat sprak me zo aan. Heel bijzonder om dit te mogen doen, ja.
0: Dit is wat we doen, het hoopvolle geluid. Fantastisch dat je meedoet. Ja. Hey, en omdat we zo blij met jou zijn, Corrie... Ga jij naar Thijs en Jurieke live. Je hebt 2 kaarten gewonnen.
1: Oh, Thijs en?
0: Thijs en Jurieke live. Je kent ze wel, mijn collega's van 10 en 12.
1: Ja.
0: Ja, heb je daar zin in om ze in het echt te ontmoeten?
1: Ja, ik weet niet wanneer is dat.
0: Ga ik je zo meteen wel even uitleggen, buiten de uitzending om. Maar jij wint de kaartjes, blijf aan de lijn. We zien je heel graag dan. En wil jij nou net als Corrie vriend worden van Groot Nieuws Radio? Je hoort het, je kan zomaar verrast worden met kaarten voor Thijs en Jurieke live. En dan gaan we je haar van uitleggen wat je er dan voor krijgt. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Zometeen nog veel meer prachtige verzoekjes.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Ben je al vriend van Groot Nieuws Radio en wil je meer betekenen?
5: Verhoog dan deze week je bijdrage en vraag de plaat aan die jou raakt.
4: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
8: Elke dag een hoopvol geluid op je radio. Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
4: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken. Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
9: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
10: Lekkers aan de Lingen. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelingen.nl. Waar eten genieten is.
9: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
12: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
13: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Buitenlandminister Berendsen noemt Rusland toch niet meer de vijand van Nederland. Gisteren deed hij dat nog wel, net als defensieminister Jesselgus. Vanochtend hield Berendsen het op onze grootste veiligheidsdreiging en zei dat iedereen zijn eigen woorden kiest. Volgens beide ministers verandert het beleid niet door hoe ze Rusland noemen. In een portiekflat in Den Haag is een grote brand uitgebroken, melden lokale media. Het vuur woedt in de kelderboxen. Uit de trappenhuizen komt dikke zwarte rook. Nadat meerdere mensen uit hun huizen waren gehaald door de brandweer, is de hele flat uit voorzorg ontruimd. De omgeving is afgezet. Ook in Den Haag mag je met oud en nieuw geen vuurwerk afsteken. Gemeenten mogen verenigingen een uitzondering geven op het vuurwerkverbod, maar Den Haag doet dat niet. Volgens Den Haag hebben politie en gemeente het te druk op oudejaarsavond. Ook Amsterdam, Rotterdam en Utrecht maken geen uitzonderingen. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vanmiddag in het zuidoosten even droog. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit weekend opnieuw buien en af en toe zon bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP Nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Die loopt de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Gratum en Sint-Joost door werkzaamheden op de A2. Een veel vertraging, 4 kilometer file. De weg is dicht tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren. Op de N276 daardoor bij de A2 5 kilometer stilstaand verkeer. Op de A4 Rotterdam-Den Haag door een ongeluk. Op de A4 richting Den Haag tussen Den Hoorn en Ippenburg een kwartier vertraging in 3 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen 20 minuten vertraging. En weer door de werkzaamheden op de A2 in Limburg. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht 20 minuten vertraging.
0: Zometeen in Muziek voor Vrienden meer van Tim. Hij is op dit moment in Sliedrecht en heeft nog heel veel te bespreken met onze lieve vriendin daar. Die houdt van auto's. Nou, ik vind deze vriendschap erg leuk. Ik weet het nu al. Ja, en we draaien een lied dat niet mag ontbreken deze Vriendenweek. Mercy Me, Word of God Speak. Speciaal voor Wilma uit Lunteren. Je hoort hem zo.
18: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
19: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
18: Ja, werkt wel.
19: Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
22: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
23: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
24: Even bollen met Select.
25: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
26: Ah, relaxed?
25: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
27: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
28: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
29: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
30: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
29: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
31: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Naam?
2: Marjolein Ebbers.
1: Woonplaats?
2: Doetinchem.
1: Mijn slechtste aankoop ooit.
2: Ik heb €170 afgerekend voor een jurk die ik zeker heb gedragen.
1: Favoriete presentator?
2: Laurens van der Kraat.
1: Om deze reden ben ik vriend.
2: Omdat we met heel veel plezier luisteren, dus ja, waarom zou je dan geen vriend worden?
1: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.

0: Word of God Speak, je hoorde Mercy Me, het eerste nummer dat wij ooit uitzonden. En ook voor Wilma dus een heel bijzonder nummer, dankjewel.
1: Word vriend van Groot Nieuws Radio en wij draaien de plaat die jou raakt. Muziek voor vrienden.
2: Met Eunice Nahuis.
0: En met jou, superleuk dat je luistert. Deze week is het allemaal extra bijzonder. Tenminste, ik hoop dat je dat voelt. Want we willen heel graag jou in het zonnetje zetten. Jij, onze luisteraar. Alleen dankzij de steun van luisteraars kan Groot Nieuws Radio uitzenden. We draaien deze week daarom jouw favoriete muziek om het allemaal nog wat extra feestelijk te maken, maar ook om te horen wat jou bezighoudt en wat jou raakt. En dan is het echt heel tof om die verhalen te zien en voor te mogen lezen. Geloof mij, ik vind dat echt een voorrecht en ik vind het ook niet vanzelfsprekend. Aanvragen kan via grootnieuwsradio.nl/vriend. Dus ben je nog geen vriend? Regel het gelijk even. En wil je graag jouw plaat op de radio, maar ben je al vriend? Verhoog dan je bijdrage of geef een eenmalige gift. En ook daarvoor ga je naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Ja, vandaag muziek voor vrienden, maar ook stiekem een beetje brandstof. Want zometeen hoor je over een speciale wandeling op Urk. En Tim, onze razende reporter, is in Sliedrecht en zou nog even onder de motorkap kijken bij Witteke.
3: Ja, Anies, dat klopt. Ja, we stonden net heerlijk aan de beneden Merwede, Sliedrecht. Uitzicht op de Biesbosch, boten varen voorbij. We zijn snel naar binnen gegaan, want het was een beetje koud. Lekker koffie gedronken, heerlijke koeken. Dank je wel trouwens.
4: Nou, graag gedaan. Wat ja, ik bak graag.
3: Ja, je bakt graag. Nou, dat hebben wij gemerkt. En we zijn inmiddels weer buiten. We staan ergens onder de carport. Want hier staat hij. Ja. Dit is toch te gek. Je maakt wat mee als verslaggever van Groot Nieuws Radio. Kom je bij een vriend en dan staat er echt een hele vette auto hier op de oprit. Wat is het? Waar kijken we naar?
4: Het is

0: een abat. 124 spijder.
1: Een abat? Ik zie hier een Italiaans vlaggetje.
0: Ja, ja, de Italianen die houden wel van auto's maken natuurlijk. Dus die weten wel hoe het moet.
1: Ja, ja, ja. Ik wil een klein beetje naar achteren stappen. Dan hebben we beter zicht op de auto. Hij is echt heel vet. Wat een gave sportwagen. Hele mooie kleur blauw. Mm-hmm. Een zwarte streep over de motorkap.
0: Ja, en kijk ook eens even naar het cabrio. Want dat is natuurlijk heerlijk. Als je hem open kan doen. Dat het lekker dat je met de natuur bezig kan zijn. En dat je alles hoort en ziet. En hey. De spijder staat eigenlijk een beetje voor die cabrio.
1: Hoor je dat, alarm?
0: Ja.
1: Probeert iemand hem nou te stelen terwijl hier wij staan?
0: Nou ja, volgens mij zitten ze ergens bij de overkant te kijken.
1: Oh, de overkant. Dus
0: dat hoort niet bij ons.
1: Nee, oké. Okay. Hé, hey, maar wat gaaf. Hoeveel pk? Dat wil ik even weten.
0: Het is 170 pk.
1: 170?
0: En nee. 1,4 turbo.
1: Dus, 1,4 turbo. Nou, dan weten we dat.
0: Gaan we lekker door de bocht scheuren.
1: Hele vette wagen. Kunnen we ook even horen?
0: Ja, tuurlijk. Ja hoor. Zullen de motorkapjes even open doen?
1: Ja, oh ja. Laten we daarmee beginnen. Even inderdaad kijken.
0: Dan kan je zien wat eronder zit.
1: Nee, dat is zo. Anders geloven we het niet natuurlijk. Ja, 170 pk, duidelijk.
0: Ja, hè? Nou, goed te zien.
1: Ik kan hem even horen, inderdaad. Ja, want dat is natuurlijk het leukst.
0: Paul, wil je de auto even starten?
1: Nee, maar het is echt een gaaf ding. Hey, de cabrio is een lekker dakje open. Ja, zou ik nu niet doen.
0: Nee, dat is nou niet echt lekker. Maar,
1: Paul, start hem even. Nou, je hoort het. Ja, dit is... Hey, dit is heel vet. Ik zie daar een sticker. Christians and Cars.
0: Ja, Christians and Cars. Dat staat voor onze autoclub, CNC. Ja. Christians and Cars. Ja. En daar doen we verschillende evenementen mee in het jaar. Ja. En we zijn een club gestart met het gezin. En met ondertussen heel veel mensen die graag komen.
1: En het doel van de club?
0: De doel van de club is met christenen en autoliefhebbers bij elkaar een dag gezellig samen te zijn.
1: Wat mooi.
0: Ja.
1: En wat brengt dat?
0: Ja, heel veel samen zijn, elkaar beter leren kennen. En dat ja, iedereen mag komen wie die is. Maakt niet uit welke auto je hebt. Een sportauto of een oude auto. Of maakt niet uit jong of oud. Iedereen hoort erbij. En dat maakt de club zo bijzonder.
1: Superleuk. Dus als mensen zeggen, ik vind dat ook mooi. Ik hou van auto's. En dan kunnen ze zich bij jullie melden, of niet?
0: Ja, zeker weten. En anders zoek sowieso even op de website. Maar, ja.
1: Noem me maar even hoor. We zijn er nou toch.
0: Zoek op Christians & Cars en dan kom je zeker weten tegen.
1: Christians & Cars. Hey. Eventjes onder de geestelijke motorkap, als het mag, Wietke. Ik wil eventjes deze brug maken. Want hoe ben jij ooit tot geloof gekomen? Je bent niet christelijk opgevoed.
0: Nee, ik ben niet christelijk opgevoed. Maar toen ik mijn man leerde kennen, toen ben ik samen met hem mee naar de kerk gegaan. En daar echt tot levend geloof gekomen. En op die manier ben ik echt steeds verder daarin gegroeid. En doe ik op dit moment ook verschillende dingen in de kerk.
1: Ja.
0: En ben ik ook een opleiding gaan volgen bij Koinonia voor contextueel pastoraal. En zo kan ik ook pastoraal werk eigenlijk doen. Dus dat is hartstikke mooi.
1: Mooi, mooi. Hey, en Groot Nieuws Radio, wat brengt het jou in jouw geloofsleven?
0: Ja, het geeft verdieping in de onderwerpen die ze geven. Waar ik bijvoorbeeld vastloop. Maar het geeft ook juist de bemoediging, de troost. Wat ik ook voor anderen zou kunnen zijn. Maar ook zeker wel voor mezelf. Dus ik zet hem graag aan.
1: Mooi, mooi. Waar heb je ons eigenlijk ontdekt? Hoe ben je ons op het spoor gekomen?
0: Nou, dat is eigenlijk wel een leuk verhaal. Ik was aan het behangen bij mijn dochter op de slaapkamer. En ik zag daar een oude radio staan. En ik dacht, nou, draai eens aan het wieltje. Hij stond op AM, maar dat had ik niet in de gaten. Meestal doe ik FM.
1: Dat is lang geleden.
0: Dat is wel heel lang geleden. En ik zocht naar een zender met leuke muziek. En daar kwam Groot Nieuws Radio voorbij. Ik wist niet dat het bestond.
1: Nee.
0: Ik wist niet dat het er was. En ja, dat is toch fantastisch als je zo dan de kamer mag gaan behangen met Groot Nieuws Radio. En zo leerde ik het kennen.
1: Nee, wat goed. Op de AM gewoon nog.
0: Ja.
1: Ik dacht, wat gebeurt er nou? Wat is dit?
0: Ja, wat is dit? En is dit er ook? En wat gaaf dat je dit op de radio kan horen.
1: Ja, supermooi, supermooi. Hé, je bent vriend. We willen je heel erg bedanken. Daarom zijn we ook hier. Jou wat beter leren kennen. Nou, dat hebben we. Een fantastische auto. Ik hoop ook een fantastische zender. Wil je misschien nog iets tegen de luisteraar zeggen? Wat zou jouw argument zijn om nou vriend te worden zo? Vandaag een beetje richting het einde van de Vriendenweek. Mensen moeten nu toch wel een klein beetje opschieten, vind ik.
0: Ja, nou, het is gewoon fantastisch om vriend te zijn. Je bent er ook bij betrokken. Het voelt ook fijn om dan te luisteren. En ja, het is niet voor iedereen natuurlijk weggelegd om voldoende te betalen of om het hele bedrag te kunnen betalen. Soms een klein bedrag. Vorig jaar ben ik gebeld van, nou, zou ik het bedrag kunnen verhogen? Voor mij kwam dat uit in de portemonnee. Vond ik fijn om daarin te doen. Dus daarin wil ik ook anderen bemoedigen. Kijk wat mogelijk is om te betalen en om deze zender in de lucht te houden. Want dat is gewoon gaaf om niet alleen in Nederland, maar het wereldwijd eigenlijk uit te kunnen dragen.
1: Hey, bedankt. Dankjewel voor je gastvrijheid. Heel veel succes met de auto's en met alles wat je doet. Heel veel zegen. En bedankt voor je vriendschap.
0: Jij bedankt dat je langs wilde komen.
1: Nou, niets liever.
0: Succes
1: en
0: vandaag.
1: Bedankt. Wat mij betreft, vol gas. Jolanda, waar gaan we naartoe? Volgende adres?
2: Bleskensgraaf.
1: Blessingsgraaf. Hoor je dat?
0: Bleskensgraaf.
1: Nee, Blessingsgraaf.
0: Oh, Blessings, uiteraard.
1: Ja, uiteraard.
0: Nou, de volgende blessing.
1: Terug naar jou, Elise.
3: Tim, neem even die spaarder mee naar kantoor, oké?
1: Zo, hij is echt vet, Elise. Jij zou hem ook heel gaaf vinden.
3: Ik ben een tikkeltje jaloers. Maar we spreken je zo meteen weer. Geweldig.
4: De plaat die je raakt.
3: Dit lied speciaal voor Gerarda, Ruben en Sophie Troost. En wat een verhaal. Jullie lied, Hoe sterk ook de storm van Lef, heeft te maken met jullie zwaarste storm. En dat zijn er zelfs meerdere. Een scheiding, overlijden van een jongste dochter, de zorg voor twee andere kinderen. Dit lied geeft dan steeds weer de rust, in die zwaarste storm, dat God er altijd is. Hij zorgt voor ons en bestuurt het schip. Op hem kunnen we altijd vertrouwen. En dat geeft zoveel rust. Hier is voor jullie Lef.

Lef. En hoe sterk ook de storm, wat een bijzondere muziek, hè, als je de verhalen erbij hoort. Zometeen voor Dirk uit Meidrecht, Egypt van Corey Ashbury, die heb jij aangevraagd. Nou, komt eraan hoor. Maar eerst wat anders, je hebt het vast al gemerkt. 'S Avonds, de lampen kunnen weer vroeg aan, wat mij betreft een beetje te vroeg. Het wordt weer snel donker. Op vrijdagavond 30 oktober worden ook alle lichtjes uit de kast gehaald op Urk. Daar wordt namelijk een lichtjesroute uitgestippeld van bijna 5 kilometer... door de mooie straatjes en de prachtige kerken die ze daar hebben. Janneke van Sloten is betrokken bij vrouwenplatform Lumen. Ja, en zij organiseert het event, onder andere. Janneke, fijn je te spreken. We hadden elkaar net nog aan de lijn. En ik zie dat Janneke op dit moment niet meer aan de lijn is. Dus we gaan lekker draaien Egypt van Corey Ashbury voor Dirk.

0: Ashbury met Egypt. En we gaan gauw terug naar Janneke van Sloot over de lichtjesroute op Urk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, de timing van jullie event, hè, die is niet toevallig, want Halloween is in hetzelfde weekend, eind oktober. Hebben jullie daar bewust voor gekozen?
1: Ja, dit is echt een bewuste keuze van ons. Ja, dat we echt het licht willen laten schijnen in plaats van de duisternis.
0: En het thema is dan ook wandelen in het licht. Wat betekent dat voor jou?
1: Ja, een stuk verbinding. Verbinding met heel veel vrouwen samen. Maar bovenal om te laten zien dat we letterlijk en figuurlijk wandelen in het licht samen met hem.
0: Ja, en dat ziet er natuurlijk fantastisch uit op Urk. Het is nou sowieso al pittoresk. Laat staan als je dan ook nog allemaal lichtjes overal neerzet en verspreidt. Maar jullie wandelen niet alleen om gewoon een hele mooie avond te hebben en om je hiervan bewust te worden. Maar Lumevrouw Grace uit Oeganda staat ook centraal. Nou is haar naam al wel vaker voorbijgekomen hier op Groot Nieuws Radio. Maar wie is zij?
1: Ja, Grace is een hele mooie vrouw die ook echt, net als de naam Lume, echt een lichtvrouw is. Een vrouw die ook haar licht weer wil delen met alle mooie projecten die zij in Oeganda doet.
0: Ja, en wat kan de opbrengst van de avond voor haar betekenen?
1: Nou, de opbrengst van deze keer willen we echt bewust voor de opleiding voor zonneschooljuffen en meesters om het ware woord te verkondigen aan de kinderen. Zodat zij echt van jongs af aan al het ware woord vanuit de Bijbel meekrijgen.
0: Ja, dus dat is mooi. Je loopt op Urk, maar tegelijkertijd ben je met je gedachten in Oeganda.
1: Ja, nou, dat loopt eigenlijk de hele periode dat we hiermee bezig zijn. Loopt dat er eigenlijk naast, ja.
0: Ja, en je hebt het over een training voor zondagsschoolmeesters en juffen. Waarom is dat zo belangrijk daar?
1: Ja, als je het evangelie aan kinderen over wil brengen, dan moet je zelf natuurlijk ook wel eerst geschoold zijn, of geschoold zijn, echt het woord van God kennen, om dat goed over te kunnen brengen. En dat is juist heel belangrijk. En die trainingen die willen ze daarop gaan zetten. Dus daar willen wij echt aan bijdragen.
0: Ja, en wat misschien ook wel een mooie koppeling is, zit ik nu te denken. Jullie hebben natuurlijk jullie lichtjeswandeling op vrijdagavond. Maar als we het dan toch hebben over kinderen en Gods woord, op zaterdag 31 oktober hebben jullie ook een route voor het hele gezin, toch?
1: Ja, klopt. We hebben op vrijdagavond hebben we wandelen in het licht. En dat is echt voor vrouwen.
0: Ja.
1: En dan op zaterdagavond hebben we de lichtjestocht op Urk. En dat is echt voor kinderen en gezinnen. En daar mag iedereen aan meelopen.
0: Ja, en leeft het al een beetje op Urk? Of merk je dat vooral dat andere feest dat ook wel gevierd wordt, dat meer aanwezig is?
1: Nee, we merken echt dat het heel erg leeft. Caroline van de Lichtjestocht, die zit hier naast me. We zitten allebei met een big smile op ons gezicht.
0: Oh ja?
1: Het leeft echt heel erg.
0: Ah.
1: Dus met name deze week merken we, we krijgen zoveel reactie. En ja, er zit natuurlijk een heel team achter de Lichtjestocht. En samen hebben ze zoiets moois neergezet. En overheen Urk is een lampionwerkje uitgedeeld. En dat kunnen de kinderen ophalen in verschillende winkels.
0: Mm-hmm.
1: En nou, ze kregen echt al 2 of 3 keer een bericht van, ja, alles is hierop, kun je weer nieuwe brengen. Dus dat belooft wat voor het aantal deelnemers dat straks mee gaat lopen met de kinderen.
0: Ah, en heb je daar een idee van het aantal deelnemers op vrijdagavond en met jullie andere tocht?
1: Ja, vrijdagavond kunnen er 750 vrouwen meelopen. De aanmeldingen die komen echt al super mooi binnen, maar er is nog echt plek voor heel veel vrouwen.
0: Ja.
1: Dus geef je vooral op. En op zaterdagavond waren er vorig jaar ruim 2000.
0: Oh, wauw.
1: En nou, nu, we denken dat er nu nog meer komen, maar het mooie is dat we dit jaar vanuit 2 kerken vertrekken. Vorig jaar vanuit 1 kerk en nu 2.
0: Kijk. En je zegt, we kunnen nog wel wat dames verwelkomen tijdens die vrijdagavond. Zijn dat ook vrouwen die uit het hele land naar Urk mogen toekomen?
1: Ja, dat verbaast ons eigenlijk vorig jaar wel. Dat er ook echt wel veel dames van buiten Urk kwamen. En dat vinden we alleen maar heel erg mooi.
0: Ja, precies. En ik weet van de mooie tochten die Lume organiseert dat het vaak ook wel met rennen is en dat mensen daar wel eens tegenop zien. Ja. Ja, dus ik zou zeggen, wil je ergens beginnen en wil je sowieso een mooie avond meemaken, dan is dit wel een heel goed event om bij Lume aan te haken. Je mag dus wandelen in het licht, letterlijk, op Urk op 30 oktober. Wil je meelopen? Je hoort het, je bent van harte welkom. Janneke van Sloten, spreker bij Lume, dankjewel dat je ons even een inkijkje daarin wilde geven.
1: Hey, hartelijk bedankt en jullie nog een hele fijne dag met jullie hele mooie actie.
0: Nou, dankjewel. Jullie natuurlijk ook het allerbeste. En aanmelden voor Wandelen in het Licht op Urk gaat via lumehelpt.nl. En dan naar muziek voor Ilona uit Assen, Wat Hij Deed, Reijer en Sierra Noah.

0: Hoe kan ik anders dan hem prijzen voor wat hij deed? Het is volbracht, Jezus gaf zijn leven voor mij en daarmee zijn mijn zonden vergeven en is mijn toekomst de hemel. Heerlijk om dat vol overtuiging mee te kunnen zingen met dit prachtige nummer. Ilona, voor jou, wat hij deed, Reijer en Sierra Noah.
1: De plaat die je raakt.
0: Wat is dat toch heerlijk om dat van jou te horen. En doe eraan mee, hè, als je denkt, hé, maar ik heb ook wel een verhaal bij een lied. En dat hoeft niet heel groot te zijn. Dat mag ook gewoon omdat je zegt, ik vind het een fantastisch nummer. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Als je al vriend bent, kun je ook meedoen. We hebben aan je gedacht. Nee, we zijn al super blij met je. Maar om mee te doen met de actie De Plaat Die Je Raakt, verhoog je je donatie of geef je een eenmalige gift. En dan draaien we ook de plaat die jij heel graag wil horen. En dat kan vandaag wel sneller zijn dan je denkt, want we zijn echt, ja, ik ben gewoon even heel trots op mijn collega Nando Kok, die hier in de studio zit en achter elkaar die platen erin fietst. Dus doe mee, grootnieuwsradio.nl/vriend. Ja, en dan dit. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik kende het helemaal nog niet. Het is een heel oud nummer, zegt Jenny Schouten. Toen onze kinderen pubers waren, werd er bij ons veel gedraaid. En het nummer raakt mij nog altijd. Het is van Normal Generations en heet Confused. Terug in de tijd.

0: Normal Generation en Confused. En dat brengt ons bij een hele leuke gast die is aangeschoven. Mathea Eilander van onze donateursadministratie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Eunice.
0: Onlangs vierden wij dat wij allebei al 12,5 jaar bij Groot Nieuws Radio werken, samen met Lucas en Thijs. Waarom is het voor jou nog steeds leuk om hier te zijn?
1: Dat is wat, hè?
0: Ja, ja, wij hebben allebei wel een traantje gelaten.
1: Nou hè, maar we werden ook goed in het zonnetje gezet.
0: Zo, zeg dat.
1: Dat kunnen ze goed bij Groot Nieuws Radio.
0: Ja.
1: Ja, weet je, ik ben een mission kid. Dus hoe mooi is het om uiteindelijk bij een missionaire organisatie te werken. En ik heb hele leuke collega's. We hebben ontzettend veel lol ook met elkaar. Naast hard werken, serieus bezig zijn. Maar ik wil hier nog niet weg.
0: Wat heerlijk. Nee. Nou, en ik wil je ook nog niet weg hebben voorlopig. Dus blijf. Je bent hier altijd al vroeg in de ochtend en dan zie ik jou regelmatig serieus naar die cijfers sturen. Nu met een mooie modieuze bril die er dan even bij opgaat.
1: Ja, die heb ik nodig.
0: Ja, maar het staat je weer als geen ander, dus dat gaat perfect. Ja. Maar ik heb het idee dat voor jou die cijfers en de namen, dat veel meer is dan cijfers.
1: Ja, absoluut, absoluut. Ja.
0: Ik vind het
1: heel leuk om met cijfertjes te werken, anders doe ik dat werk niet.
0: Ja?
1: Maar het is veel meer de impact, de verhalen erachter. Daar prachtig om te horen.
0: Ja, dat zou je misschien niet denken als iemand op de donateursadministratie werkt en tegelijkertijd ook weer wel. Maar je hebt dus ook echt contact met vrienden.
1: Ja, we krijgen ook mailtjes met verhalen. Of mensen geven gift omdat ze bemoedigd worden door mooie liederen of gesprekken. En ook letterlijk contact natuurlijk op events. Daar ontmoet je luisteraars. En dan verbaas ik me altijd hoe belangrijk werk wij doen met elkaar. Dus,
0: wat zijn dan de dingen die je terug hoort, waar je blij van wordt? Of die jou raken?
1: Nou, dan mooie verhalen als ik ga 's avonds naar bed met Groot Nieuws Radio. En ik sta op met de Groot Nieuws Radio. Ook wel ontroerend, omdat mensen dan niet alleen willen zijn. Dat is wat ik bijvoorbeeld hoor, maar ook wel weer blij van word. Ik denk, wat zijn we belangrijk voor onze luisteraars.
0: Ja, ik zat te denken van tevoren bij dit gesprek. Wij als programmamakers, wij stappen in zo'n vriendenweek en dan voel je even heel goed voor wie je het doet. Mm-hmm. Maar dat heb jij eigenlijk het hele jaar door.
1: Ja, ja. Nou, dat komt omdat je dus mensen aan de lijn hebt, via mailcontact. Het is klantenservice, hè? Noemen we dat in fondswervende taal.
0: Ja. Ja, nou, en die service gaat volgens mij soms ook zo ver dat iemand jou kan bellen en dat jij zegt, nou, ik heb wel een ideetje voor je. Wat overkwam jou laatst?
1: Het was eigenlijk wel jammer. Die mevrouw die belde op. Het was een dame, koordirigente. Al 75 jaar bestond het koor. Maar het koor had nogal wat oude leden. Dus de mensen verdwenen ook langzamerhand van het koor. Dus het was eigenlijk tijd om het koor op te heffen. Dus ja, ook uit ons bestand.
0: Ja.
1: En we raakten aan de praat. En ze vertelde over haar koor. Gepassioneerd. Maar dat ze ook nog wat kasgeld had. En toen kwam het gesprek op blijde klanken. Dat ze daar zo blij mee is. En dat dat themakanaal bestaat. En dat er zoveel mooi koormuziek wordt gedraaid iedere keer. En toen hebben we uiteindelijk bedacht om het restantgeld te doneren aan ons themakanaal Blijde Klanken.
0: Dat ontstond gewoon tijdens dat gesprek?
1: Ja.
0: Wauw, en je hebt het niet het geld bij haar uit de zakken geklopt? Het was
1: ook
0: echt haar idee?
1: Nee, ze vertelde zelf dat ze daar nog iets mee wilde doen.
0: Ja, en zo blijft het dan toch bij koormuziek eigenlijk, hè, dat geld.
1: Ja, precies. En daar lag haar hart ook.
0: Mooi. Als je nu denkt, maar koormuziek, een themakanaal, Blijde Klanken, ja zeker, die is er. Dus hou je daarvan. Je kan er gewoon 24/7 naar luisteren. En jij noemt, we zijn ook op events. Nou, binnenkort zijn we ook op een event waar je zeker bij moet zijn als je houdt van Blijde Klanken, toch?
1: Op de familiedagen in Gorinchem in de herfstvakantie. Volgende week niet, maar de week erop.
0: Ja.
1: Exacte data weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Maar daar zijn we ook met onze stand. En als je mensen wil ontmoeten, onze programmamakers, welkom. Kom langs.
0: Maar ook die leuke collega's. Want als ik even iets kleins mag zeggen op events, ik snap het. Mensen willen heel graag vaak dan de mensen spreken die ook iets doen bij de microfoon. Maar geloof me, een gesprekje met Mathea of met een van de andere leuke collega's, Jolanda. Ik noem ze nu niet allemaal, want dan zijn we zo meteen nog niet klaar. Maar dat is ook superleuk.
1: Ja.
0: Dus spreek gewoon iemand aan bij de stand van Groot Nieuws Radio. Want het levert altijd mooie verhalen en mooie ontmoetingen op heen en weer. Mathea, ontzettend dankjewel. En op naar die volgende 12,5.
1: Ja, gaan we doen.
0: Goed zo. En jij hebt het over een dirigent. Nou, wat mooi. Ik mag symfonie draaien voor Yvonne Karens. Deze plaat blijft passend hoe veranderlijk mijn leven ook is. In tijden van vreugde en pijn, ik wil mijn leven aan hem geven. Hij is de dirigent van mijn leven. Hier is die voor jou, de Opwekking Band met Reni Krijgsman en Symfonie.

0: Als je deze week vriend wordt
1: of je bijdrage verhoogt,
0: maak je kans op 2 kaarten voor Thijs en Jorieke Live
1: op zaterdag 31 oktober in Veenendaal.
0: Het is al uitverkocht,
1: dus dit is nog je enige kans om hierbij te zijn.
0: Steun ons vandaag nog en wie weet zien wij je op ons event.
1: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: En Wilson en My Jesus.
1: De plaat die je raakt.
0: Arjan Jonker laat weten, mijn fundament is Jezus en ik wil graag dat iedereen hem leert kennen. Alleen door hem ontvang je zijn redding. Aan hem alle eer en daarom was hij speciaal voor jou. En dan wat een lief appje van Willeke. Ik ben al heel lang vriend, ergens uit de AM-tijd. Ik was als bijna volwassene op zoek naar mooie christelijke muziek, maar kon behalve cd's niet veel vinden. En op mijn kamer had ik zo'n gave ouderwetse stereotoren. Ik herinner me nog goed hoe verrukt en verrast ik was toen ik achter jullie zender kwam. Inmiddels volwassen met gezin en jullie muziek en programma's geven mij vreugde en verdieping. Dank jullie wel. Ik realiseer me door de vriendengesprekken dat ik voor deze dagelijkse bemoediging mijn gift wil verhogen. Dus ik zal dat nog even gaan regelen. Dankjewel Willeke. En denk jij nou, ik ben net als Willeke? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Je maakt kans op kaartjes voor Thijs en Jorieke Live. Ik mag nog 2 winnaars blij maken. Rolf van Inge en Johanna Buijs. Geniet ervan op die mooie avond bij Thijs en Jorieke Live. En dan Lucas Live. Ja. Goedemorgen.
2: Gefeliciteerd.
0: Ja, leuk hè, al die winnaars.
2: Ja, wat leuk. Ja. En de stereotoren, dat klinkt echt alsof een decennium terug in de tijd gaan.
0: Had jij er ook een?
2: Ja, vroeger. Ik had een stereotoren, die heb ik van mijn grootvader gekregen. Die doet het helaas niet meer, die stereotoren. Maar dat kraakte en dat piepte van alle kanten via de middengolf, de 1008 AM. Maar dan gaan we heel lang terug in de tijd al.
0: Wat heerlijk dat we het nu zo anders kunnen doen, hè?
2: Ja, maar misschien zijn er nog wel luisteraars die luisteren nu via hun stereotoren. Ik ben heel erg benieuwd.
0: Ik ben ook heel benieuwd, maar ik ben blij met alle vooruitgang. Hey, en dat is alleen mogelijk dankzij de steun van vrienden. Dus ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. En zo is het. Net als Wim, voor jou draaien we nu als een hert dat verlangt naar water. Moeten we daar iets aan toevoegen? Nee, want dat doe jij ook niet. En soms spreekt een lied gewoon voor zichzelf. En dus laten we hem gewoon helemaal voor jou horen. Eden Worship met Rutger Barneveld. Als een hert dat verlangt naar water. En geniet vooral ook even van deze bijzondere versie, hè? En zometeen de lunchroom. Nee, muziek voor vrienden met Lucas.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mercy Ships en Stichting Lumen.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.

0: zonnebeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
1: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis. Van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
1: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
3: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
5: Goed plan, Zonneplan.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Hi mam!
8: Hey, dag lieverd.
7: Mmm, wat ruikt het hier lekker.
8: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
7: Van de Molen?
8: Mm-hmm. Uit Oud-Dorp.
7: Gaan we ook weer een cake bakken?
8: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
9: Bij het Leger des Heils geloven we in kansen. Omdat iedereen ertoe doet. Niemand uitgezonderd. Daarvoor strijden we al bijna 140 jaar. Help jij om ons werk mogelijk te maken? Kijk op legerdesheils.nl/geven.
10: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
11: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 12 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan staken. Tot de kerst rijden ze elke week één dag niet. Vakbonden FNV en CNV voeren actie omdat overleg over een nieuwe cao is mislukt. De eerste stakingsdag is woensdag. De rest kondigen de bonden niet aan. Ze willen voorkomen dat werkgevers zich erop kunnen voorbereiden. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar voormalig rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Pillay. Volgens het Nobelprijscomité verdient de Zuid-Afrikaanse de prijs voor haar inzet voor internationaal recht. Daarmee vormt ze volgens het comité een bron van hoop en inspiratie in een wereld waarin dat recht zwaar onder druk staat. De Groningse cultuursector wil slimme brillen met camera's verbieden en zet dat in de huisregels. Volgens de sector tasten de brillen de privacy en veiligheid aan van bezoekers, medewerkers en artiesten. In een verklaring van meer dan 30 instellingen vragen ze de overheid om duidelijke regels. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en af en toe regent het. In het zuidoosten is het vanmiddag even droog. Het wordt 12 tot 18 graden. In het weekend zon en buien bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP Nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Op de A2 Eindhoven-Maastricht 4 kilometer file tussen Kelpenoler en Sint-Joost. De weg is dicht tot maandagochtend door werkzaamheden. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat bij Knoopend Ridderkerk 2 kilometer file. De rijbaan is dicht door opruimwerkzaamheden. Omrijden via de Benelux-tunnel. N276 Maasbracht-Brunsum bij de A2 door de werkzaamheden 5 kilometer stilstaand verkeer.
17: En in volle vaart gaan we zometeen verder met muziek voor vrienden. Ja, vrienden die echt een bijzonder goede muzieksmaak hebben. En ja, Kiki, dat gaat ook over jou. Ja, Kiki, welkom als vriend van dit radiostation. En zometeen ga ik jouw lied op de radio draaien. Look at the birds. En ze zegt erbij, ja, na een moeilijke tijd van lichamelijke achteruitgang kan ik nu nog meer genieten van de natuur en dan vooral van de vogels. Zometeen Project of Love.
18: Look at the birds.
19: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
15: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
20: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
23: Voor de makers.
24: Praxis.
25: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
26: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
27: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen.

0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Naam?
3: Pauline Verder.
2: Woonplaats?
3: Monster.
2: Je kan me midden in de nacht wakker maken voor...
3: Om te gaan shoppen? Heerlijk.
2: Ik ben vriend sinds...
3: Sinds 2020.
2: Om deze reden ben ik vriend.
3: Draag groot nieuws en heel warm hart toe. Zoveel mooie programma's. Zo waardevol. Zo'n christelijke radiozender.
2: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt. Muziek voor vrienden.
4: Met Lucas Kramer.
2: Het christelijke radiostation.

0: voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Nou, over die tekst gaat dit lied van Project of Love. Look at the birds.
1: Word vriend van Groot Nieuws Radio. En wij draaien de plaat die jou raakt. Muziek voor vrienden.
2: Met Lucas Kramer.
0: Een hele goede middag. De lunchroom is ook deze vrijdagmiddag gewoon geopend. Maar er worden wel uitsluitend muzikale lunches geserveerd. Want het is Vriendenweek bij Groot Nieuws Radio. Ja, en wat is het genieten? Ja, zoveel luisteraars die bijdragen aan de missie van Groot Nieuws Radio om een hoopvol geluid te verspreiden. En dan ook nog eens een plaat aanvragen. Een plaat die ontroert, verrast, blij maakt en je bemoedigt in geloof. Ja, dat kan muziek allemaal doen en ik word er heel erg blij van. En we hebben nog volop ruimte om plaat te draaien. Dus word vooral vriend van Groot Nieuws Radio en vraag een lied aan dat jou raakt. Nou, dat kan via grootnieuwsradio.nl/vriend. Nou, we gaan dus volop die platen draaien. En we gaan ook even schakelen met collega Tim Hendricks in Den Landen. Ja, je was eerder deze ochtend al in Rotterdam, in Sliedrecht. En Tim, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Lucas.
0: Ja, wat voel je nu weer in je schild?
3: Hoor je het regen, autootje of niet?
0: Ja, nee, ik hoor
3: ik hoor je de regen?
0: Ja.
3: Ja, we staan hier met de auto in een inham van een weiland. Uitzicht op zo'n Plien en Bianca hekje, weet je wel. Een molen in de verte, rennende koeien daar. Ik zie een vogel, ik zie een fazant, een reiger. De Big Five, de Hollandse Big Five, hebben wij hier al gespot. In de verte zien wij ook witte partytenten. Opwekking in het klein een beetje. En daar zal het zijn, Jolanda. De bruiloft van Noor en Jasper. Oh. Vrienden van Groot Nieuws Radio.
4: Ja, ik denk het inderdaad ook, Tim, dat we daar naartoe moeten.
3: Hey, we zitten een kaartje te schrijven. Wat hebben we tot nu toe?
4: Ja, ik heb geschreven dat ik het leuk vind dat we vandaag even bij hun mogen aanhaken.
3: Ja, beste Jasper en Noor, wat leuk dat wij vandaag even aanhaken bij jullie. Dus wij weten het alleen nog niet. Robert heeft ons getipt, dus we gaan Robert even opzoeken. Wij gaan rustig aan die kant op en we houden jullie op de hoogte.
0: Zo spannend zeg. Jullie gaan gewoon wedding crashen.
3: Ja, daar komt het een beetje op neer, ja. Dus ik hoop echt dat ze het leuk vinden. Robert is een vriend van Jasper, dus die zal het weten.
0: Oké, nou, vrienden zijn natuurlijk uitgenodigd op de bruiloft. Nou, we gaan zometeen bij jullie terugkomen en we gaan dat huwelijksfeest gewoon gezellig meevieren. Dankjewel, Tim en Jolanda. Ja, en we gaan natuurlijk ook volop platen draaien die raken.
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, en één lied dat vaak ook is aangevraagd. Dat is een heel bijzonder lied van Cela. Ja, en zo ligt geluk en verdriet ook wel heel dicht bij elkaar. Want ja, het gaat om het lied De Mensen Die We Missen. Ja, Dieneke heeft hem doorgegeven. Krijnie heeft hem ook aangevraagd, omdat ik binnen een half jaar 3 geliefden verloren heb. Waaronder mijn dochter van 31 jaar. Ja, als ik dat lees, dan raakt dat mij ook. Ja, ik ben zelf ook in de 30. Ja, hoe heftig is het dan om iemand te verliezen? Een dochter van 31 jaar, veel sterkte, Krijnie. Ja, en Carlo heb ik aan de telefoon. Carlo, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Lucas.
0: Goedemiddag. Nou, allereerst van harte welkom bij de Vriendenclub van Groot Nieuws Radio. Want je hebt ook de keuze gemaakt om Groot Nieuws Radio te gaan steunen. Dank je wel daarvoor. Wat heeft jou over de brug doen helpen om je aan te melden als vriend?
5: Ja, ik zelf maak een hele bijzondere reis. Ben pas laat tot het geloof gekomen. Dankzij mijn schoonouders, waar ik dit lied ook voor heb aangevraagd. En Groot Nieuws Radio is daar een grote inspiratie voor. We hebben het continu opstaan. En we genieten iedere dag van de boodschap, de muziek die wordt gedraaid. Dat geeft ons veel inspiratie, dus logisch om daaraan bij te dragen.
0: Mooi, nou dat wordt zeer gewaardeerd, dank je wel daarvoor. En jij hebt ook bij het vakje van welke plaat raakt jou, heb je ook De Mensen Die We Missen ingevuld. Ja. Waarom die plaat en voor wie, aan wie denk je dan?
5: Nou, vooral nu aan mijn schoonouders. Die zijn in 2023 en begin dit jaar is mijn schoonmoeder ook overleden. 2023 mijn schoonvader. En zij waren heel actief lid van de Pinkstergemeente. Ik ben bij hun in de familie gekomen zonder ook maar enige achtergrond in geloof of wie dat moest, wat dat zou kunnen betekenen voor mij. En dankzij hun heb ik mogen ervaren wat de kracht van geloof is. En daarnaast ook vele andere ervaringen nu gehad, waardoor ik volledig me heb overgegeven aan onze grote Heer en onze Vader.
0: Ja.
5: En dat we hun nu moeten missen is op zich heel verdrietig. Maar aan de andere kant weten we ook dat we hun ooit weer zullen zien. En dat geeft dit lied prachtig weer.
0: Ja, want ja, het gemis is er. Je mist je schoonouders. Wat helpt dan in dat gemis?
5: De herinnering aan de mensen die zij waren, zijn geweest en nu nog steeds zijn voor heel veel mensen die ze hebben geraakt. We horen dat iedere dag, iedere week in de kerk, hoe zij worden gemist, wat ze hebben gedaan. En ze waren gewoon zichzelf. Ze verspreiden de boodschap van liefde voor de Heer, maar ook de liefde voor andere mensen. En ik heb niet het idee dat ik hun kan evenaren, maar ik wil me wel aan hun spiegelen en hun gedachten in leven houden.
0: Ja, ja, het getuigenis stopt niet bij de dood.
5: Zeker niet, zeker niet. Ja.
0: We gaan dit indrukwekkende lied draaien, dankzij jou en vele anderen. Ik zou zeggen, zet je radio aan en dankjewel voor het aanvragen van dit prachtige lied.
5: En heel veel succes met alles wat jullie doen.
0: Yes, dankjewel.

0: Een uitnodiging om je niet al te veel zorgen te maken, want alles komt goed. Gonna be alright, hoorde je van Matt Marr.
1: De dagtekst.
0: Ja, die komt vandaag uit 1 Timotheus 6, vers 6. Daar staat: maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. De dagtekst van vandaag, 1 Timotheus 6, vers 6.
2: De plaat die je raakt.
0: Ja, en dan gaan we het pelgrimsgebed horen, gezongen door Albert Smelt en Rachel Rozier. Heeft vriendin Henny aangevraagd. En ze zegt: ja, de taal van het lied raakt me, de woorden ook. Ja, hoe vaker ik het lied hoor, hoe meer het me raakt en me bemoedigt. En zo is het ook met het leven. Het is een zoektocht. En het meest hoopvolle is dat we altijd naar God toe kunnen. Onze vader en onze moeder. Het pelgrimsgebed. Dankjewel, Henny.

0: lied. Albert Smelt, Rago Rossi, het pelgrimsgebed. Het is 1:01. Ja, en ja, er staat iets bijzonders te gebeuren. Want een vriend en vriendin van Gronings Radio, ja, die gaan vandaag trouwen met elkaar. Ja, en waar een feestje is, daar zijn we zeker aanwezig. Ja, partyverslaggever Tim Hendricks. Goedemorgen, goedemiddag.
1: Ja. Hey, goedemiddag. Hoor de herrie van de auto?
0: Ja, ik hoor heel veel op de achtergrond.
1: Het is de trouwauto. Het is een Firebird. Wat is dit? Wat is het voor wagen? Weet jij dat?
2: Ja, een auto met vier wielen.
1: Een auto met vier wielen. Nou, hey, ze zijn dus gearriveerd. Ze kunnen elk moment uit de auto stappen. De deur gaat nu open. Achterportier gaat nu... Nee, het is helemaal geen achterportier. Gewoon een voorportier gaat open. Oh, de bruid komt eruit. Mensen. Dat is Noor. Noor van der Weijden. Trouwt met Jasper. Jasper Damsteeg. En de bruid is nu uitgestapt. Heeft een heel mooi boeket bij zich. In het wit natuurlijk. Mooie... Ja, oh, daar komt Jasper ook.
3: Ja. Ja. Ze hebben een haag gemaakt. Hebben een haag. Ze lopen nu door de haag heen. Ja, eerst natuurlijk even door de regen, door de modder hier. We staan op... Ja, oh. Ze stralen, jongens. Dat is mooi om te zien.
1: Oh, ze blijft even haken met de jurk. Blijft haken met de jurk achter een... Oh, achter de hak. Hele hoge hakken. Mooie roze hakken trouwens. Die kunnen we nu goed zien. Een roze naaldhakje. Ja, en ze is bevrijd.
3: Ze gaat nu naar binnen. Ze gaat nu naar binnen en wordt daar ontvangen door lachende, vrolijke mensen natuurlijk. Er wordt geklapt. Met verwondering gekeken naar het paar, het bruidspaar. Ze lopen nu verder naar voren. Er zal er een kaars aangestoken worden, heb ik begrepen. Voor de moeder van Noor, die er niet meer is. Dus zo is hij er toch in hart en gedachten bij. Ja, dus op dit moment lopen ze daar naartoe. Ik kan nu even niet zo heel veel zien door alle mensen die hier aanwezig zijn. We zijn op een groot weiland met grote witte partytenten. En ik heb zojuist de vader van de bruidegom al even gesproken. Ik heb Robert, de vriend die ons hier naartoe heeft gehaald, gesproken. Gaan we straks vast nog eventjes spreken. Het bruidspaar gaan we natuurlijk zo meteen feliciteren, maar dat doen we op een rustiger moment. Robert, jij staat hier. Hey, dat was mooi, hè?
4: Ja, dat was heel mooi, ja.
1: Binnenkomst mooi. Van bruid en de bruidegom.
4: Klopt, mooie auto.
1: Noor en Jasper, mooie auto. Wat is het nou? Want die gast die net sprak, die zegt auto vier wielen. Dat had ik ook gezien.
4: Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Maar een Amerikaanse V8, denk ik.
1: Ja. Gaan we nog even achteraan. Ja. Hey, Robert, waarom heb jij ons hier naartoe gehaald? Naar deze bruiloft? Zij weten het nog niet, hè? Bruidspaar weten het nog niet. Heeft ons net misschien gezien met de oranje microfoon?
4: Ik denk in de glimp hebben ze je gezien, ja. Maar het zijn hele mooie mensen, bijzondere mensen. Goede vrienden. En eigenlijk familievrienden. En door hun ben ik vriend geworden van Groot Nieuws Radio. Willen we ze eigenlijk een beetje in het zonnetje zetten.
1: Ja, precies. We gaan ervan uit dat we er een plezier mee doen. En, en we komen ze ook zeker even hard onder de riem steken. Of hard onder de riem. Feliciteren namens alle grote radioluisteraars en namens ons station. Het gaat nu kaart waaien. De tent, de tentdoek vliegt nu omhoog hier. Ik denk dat je zo nog wel even spreekt. We gaan kijken of we de bruidspaar ook ergens gaan kunnen spreken. Ja. We gaan het ontdekken.
4: Gaan we naartoe. Gaan we proberen.
1: Yes. Ja.
0: Kijk, nou, we komen zo meteen even bij je terug, Tim, om ook natuurlijk even het bruidspaar te gaan spreken. Ja, vandaag dus de grote dag van Jasper en Noor. Ja, ik heb een tijdje geleden nog Noor gesproken in het programma Brandstof. En vandaag zijn we gewoon live bij haar bruiloft. Hoe leuk is dat? Hoe leuk is dat? Nou, alvast van harte gefeliciteerd. En zometeen gaan we nog even terugkomen bij Tim en Jolanda ook op de bruiloft van Jasper en Noor.
5: Lucas Kramer.
0: Ja, en we gaan ook volop muziek voor vrienden draaien. Nou, wil jij een plaat aanvragen? Wil je vriend worden van Gronings Radio? Ga naar onze website grootnieuwsradio.nl/vriend. En dit is Brian Drugson.
6: Muziek voor vrienden.
5: Het

0: Heren, hier bij Grootnieuws Radio met Brian Drugsen en You Shine. Het is 10 minuten over 12:30.
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, en word vriend van Grootnieuws Radio. Steun dit hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en meld je aan grootnieuwsradio.nl/vriend. Je kan ook je bijdrage verhogen als dat in je mogelijkheden ligt. Je mag ook een eenmalige gift geven. En als je dat doet, ja, dan mag je een plaat aanvragen die we ook gaan draaien hier bij Grootnieuws Radio. Hendrik uit Urk, goedemiddag.
2: Een hele goede middag, goedemiddag. Met Hendrik hier. Hallo,
0: zullen we
2: hallo.
0: Dit gesprek in dialect doen of gewoon in het Nederlands?
2: Ja, ik hoorde al dat je van Urk kwam en nu werk ik op het bedrijf waar jouw vader ook heeft gewerkt.
0: Oh,
2: dus ja,
0: okay.
2: De lijntjes zijn erg kort nu.
0: Oké, okay. Even één Urker woord, het mooiste Urker woord.
2: Het mooiste Urker woord? Nou, ik dacht wel een kweelkien.
0: Een kweelkien? Ja, met gerespotte kaas. Ja, ik dacht dat al.
2: Lekker,
0: hè? Hey Hendrik, hey, fijn dat je vriend bent geworden van Grootnieuws Radio. Welkom bij de vriendenclub van Grootnieuws Radio.
2: Ja,
0: je hebt ook een heel mooi lied aangevraagd. En die ga ik ook met alle liefde voor je draaien. En dat is een lied met een bijzonder verhaal. Vertel eens, wat is het verhaal achter dit lied voor jou?
2: Ja, het is een lied wat ik natuurlijk al jaren ken. Ik ben ook zelf kerkorganist en ik heb veel gespeeld. Maar mijn moeder is het ook geweest, tot een aantal jaar terug. En bij haar afscheidsdiensten, ze heeft wel in de hervormde, als de gereformeerde kerk van Urk gespeeld, hebben we dit lied gezongen, zeg maar. Het is een van de laatste lieden die zij nog als kerkorganist gespeeld heeft. En ze heeft de laatste ziekte van Alzheimer en inmiddels al in een vergevorderd stadium. Dus het houdt in dat haar woorden naar sprake is eigenlijk nagenoeg aan het verdwijnen.
0: Ja.
2: Maar dit lied, als ik dat voor haar speel, want we hebben elke maandagavond in het verzorgingstehuis hebben we nog een zanguurtje. En dan mogen mensen zelf de liturgie een beetje samenstellen. Een aantal lieden zijn dan vast. En dit is een van de vaste lieden die we nog als slotlied daar zingen. En op het moment dat ik dan achter het orgel zit en ik speel dit lied, dan kijk ik even met een schuin oog achter me waar mijn moeder dan zit. En dan zie ik die oude spankeling in haar ogen nog weer even terug. En dan steekt ze twee duimen omhoog en dan hoor ik er zachtjes nog de woorden mee zingen.
0: Dit lied betekent heel veel voor je moeder.
2: Betekent heel veel voor mijn moeder en ze mag 19 oktober is ze jarig, dan mag ze 65 worden.
0: Ja.
2: Dus dan hoop ik dit lied nog voor haar te mogen spelen, want het geeft haar ons en haar ook zoveel steun en kracht. Ook in teken als ze 's avonds onrustig is en bang is. Dan is ook de verpleging van het tehuis waar ze dan werkt, die draait het lied nog voor haar, die zingt het lied voor haar.
0: Ja.
2: En dan merk je toch dat ze een soort rust over zich heen krijgt. En dan zegt ze ook nog wel eens van, hij is mij nabij. En dat geeft je dan zo'n rilling over de rug, zeg maar. Ik denk, hoe is het mogelijk als je alles kwijtraakt?
0: Ja.
2: Jezelf, alles wat je gedaan hebt. Maar dat je bij dit lied nog mag zeggen van hij is mij nabij. Ja, er zijn geen woorden voor, zeg maar.
0: Ja, de ziekte van Alzheimer heeft een echt enorme impact. Niet alleen voor je moeder, maar ook voor de hele omgeving. Hoe ga jij daarmee om? Hoe blijf je liefdevol en geduldig richting je moeder ook?
2: Ja, het is een heel rouwproces waar je in zit. Iedere week mis je weer een stukje van wie je moeder was. En het mooie is, in dit proces zijn, zeg maar, belemmeringen, blokkades wat je vroeger had, zijn nu weg. Dus je bent veel opener en veel liefdevoller naar elkaar toe. Je geeft elkaar vaker een knuffel en je zegt vaker tegen elkaar van ik hou van je. Ook omdat je niet zeker weet of ze de volgende dag er nog is, zeg maar. Dus je groeit veel meer intenser naar elkaar toe met vergeleken hoe het vroeger was, als toen alles nog gezond en wel was. Dus dat is heel bijzonder in deze periode wat we nu samen mogen meemaken.
0: Ja, nou, ik zou willen zeggen, hou er stevig vast. Geef er een dikke knuffel. En ik weet niet of ze op dit moment meeluistert met de radio, maar dit lied is echt voor haar en ook voor jou, Hendrik. Dankjewel voor het aanvragen.
2: Super bedankt.
0: Het gaat om dit lied, dat hebben we nog niet gezegd. Abba Vader, U alleen. Het wordt gezongen door Joke Buijs.

0: Ja, indrukwekkend om dit lied te horen met het verhaal van Hendrik in het achterhoofd. Je hoorde Abba Vader U Alleen, gezongen door Joke Buijs. Ja, met de verslaggevers zijn we deze week in Den Landen. We hebben al heel wat kilometers afgelegd. We vinden het superleuk om jou te ontmoeten. Ja, in jouw omgeving, thuis of waar je aan het werk bent, waar dan ook. En jouw verhaal te horen. En ja, deze vrijdag vallen we echt met de neus in de boter. Of eigenlijk, beter gezegd, met de neus in de bruidstaart. Of niet, Tim Hendricks?
1: Ja, je hoort de gezelligheid op de achtergrond. Bruidspaar is nog met alle mensen aan het praten natuurlijk. Die zijn net binnengekomen, dus worden begroet. Ja, Jasper, Noor, hallo, daar zijn jullie.
2: Hallo.
3: Ja, hallo.
1: Hey, wow, wat zien jullie er mooi uit, hè? Hey, even kijken. Jasper, jij mooi in het blauw. Mooi pak, hè? Hey.
4: Ja.
1: Gaaf, man.
4: Ik zou ook wel zo'n mooi truitje voor jou willen, maar dat heb je misschien niet over.
1: Ja, lekker oranje, hè?
4: Ja, lekker oranje.
1: Ja, dus we vielen meteen al op bij binnenkomst. Hey, Noor.
3: Ja.
1: Zo, jij ziet er ook mooi uit. Prachtig.
3: Bedankt.
1: En we zagen onder je jurk al de mooie roze hakjes.
3: Ja, ja, bordeaux rood met oranje, dus net een beetje anders. Ja.
1: Oh ja, nu zie ik ze nog beter.
3: Ja, kijk, zo.
1: Prachtig.
3: Ja.
1: Oh, mooi, hoor.
3: Ja. Helemaal leuk.
1: Nou, hey, ja, jullie zullen wel denken, wat doen die gasten van Groningen Radio hier nou? Dat heeft met die man te maken. Kijk maar even naar hem. Ja, Robert, er staat. Die komt er maar bij, Robert. Ja, dan kun je een beetje wegkruipen.
4: Ja. Robert is trouwe luisteraar.
1: Ja, Robert is trouwe luisteraar. Ja. Jasper, jij ook?
4: Ja, zeker.
1: En Noor, jij was pas nog bij ons.
3: Ja, dat klopt, ja.
1: Als influencer op TikTok?
3: Ja, dat klopt, ja. De christelijke influencer, hè. Dus, ja.
1: Ja, en Jasper, jij influenced alweer via Groningen Radio. Want als je Groningen Radio zo warm hart toedraagt en steun mogelijk maakt, hey,
4: dan draag je ook ergens aan buiten.
1: Dan zijn we inderdaad een hele mooie boodschap aan influencers.
4: Ja, ik doe zeker niet voor eronder, nee.
1: Nee, dat wou ik maar even zeggen. Hey, maar jongens, Robert, waarom heb jij ons hier naartoe gehaald?
5: Ja, ik ben eigenlijk Groot Nieuws Radio gaan luisteren door Jasper.
1: Door dus, Jasper? Lekker gedaan, Jasper.
5: Maar goed, ik denk, ja, dit is gewoon een kans. Die moeten we niet laten lopen. En ik nodig jullie uit. En,
1: zo is het. Nou, we hebben net al een beetje verslag gedaan van jullie binnenkomst.
3: Ja.
1: Het was mooi. Gave Pontiac. We zijn erachter.
3: Ja.
1: Het is een Pontiac.
4: Ja.
3: Ja.
1: Dat vroeg ons af. Het geluid was duidelijk, maar het merk
3: rest,
1: had het niet helemaal scherp. Hey, en het regent een beetje. Jullie hebben een hele mooie partytent hier.
3: Ja.
1: Een mooie verlichting zo in de nok.
3: Gezellig gemaakt.
1: Kroonluchten, gezellig gemaakt. Heel tof. Jullie laten je ook niet, hoe zeg je dat?
3: Beïnvloeden door het weer.
1: Nee, ik kan het zeggen.
3: Wij zijn het zonnetje, hè? Wij zijn het zonnetje.
1: Is het. Nou, wij komen ook een klein beetje zon brengen, hopen we, met onze komst.
3: Nou.
1: We willen jou, Jasper, ontzettend bedanken voor jouw vriendschap.
4: Geen dank.
1: Dat is echt, echt te gek. Dus bij deze.
4: Ja.
1: Noor, jij ook. Jullie gaan nog trouwen.
3: Ja, we gaan nog trouwen. Ja, ja, ja, ja. Ja. Dus,
1: in gemeenschap van goederen.
3: Dat is nader te bepalen.
1: Nou,
3: maar,
1: nou ja, we gaan er even vanuit dat jullie nu samen vriend zijn.
3: Ja, dat sowieso. Ja, ja, ja, ja. Absoluut.
1: Hey, en we hebben nog eventjes wat voorbereid. Een ABC.
3: Oh, help. Oké, okay, nou vertel help. Maar. Ja, nee.
1: Nou, de A is van nee, geen ABC. De B is van bedankt voor jullie vriendschap.
3: Ja.
1: De C is van cadeau. En dan wil ik even Jolanda vragen.
3: Nou,
1: Jolanda,
4: nou, wat leuk.
1: Ja, die heeft... er komt een cadeautje. Ja, zeker.
4: Nou,
1: nee, ja, we
4: komen een paraplu nog.
1: We komen niet met lege handen.
3: In het oranje.
1: Ja, in het oranje voor deze dag.
6: En oranje roosje, want het is, dat is natuurlijk ook groot nieuwsachtig.
3: Ja.
6: En voor jullie witte broodsweken.
3: Oh!
4: Zo.
1: Ja, een broodmix.
6: Broodmix.
1: Kun je lekker bakken?
6: Kan je lekker bakken. En
3: broodmix. Ja, dat is super. Dat
1: is goed, even kijken. En
4: lekker
1: is nog een...
4: traditioneel.
1: Wat zeg je?
4: Lekker traditioneel.
1: Nou. Ja, precies. Ja, dus zit een mooi kaartje bij.
3: Fantastisch. Wat hilarisch dit.
1: Namens alle luisteraars alle geluk. Gaat jullie heel goed.
3: Komt
1: blessings.
3: Goed.
1: En blijf lekker luisteren. En een hele mooie dag vandaag. Wat is het volgende wat jullie gaan doen?
3: De ceremonie.
4: Ja,
3: de
4: ceremonie. Ja, we denken dat we even een broodje eten.
3: Een broodje.
4: Ja, we eten even een broodje.
3: Ja.
1: Nou, houden jullie niet langer op. Ga daar lekker naartoe.
4: Ja,
3: en, helemaal goed.
1: Een mooie dag.
3: Dankjewel.
1: Bedankt
4: heel
1: dat we hier
4: bedankt.
1: Een stuk...
4: Tim was het, hè? Ja.
1: Tim,
4: bedankt.
1: Dat we hier een beetje bij mochten zijn.
3: Graag gedaan.
4: Erg leuk.
3: We wisten het niet, maar bedankt.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Nou, de wedding gecrashed, hoor. Tim Hendricks op de bruiloft van Jasper en Noor. En Jasper en Noor, namens alle collega's en alle luisteraars van Gronings Radio heel veel geluk toegewenst. En een hele, hele, hele fijne huwelijksdag op deze prachtige herfstdag. Nou, ik zal het ABC'tje maar even afmaken. De A, de B en de C heeft Tim al gedaan. En de D is van Dusty Bibles.

0: Dat was Josiah Queen en zometeen meer muziek voor vrienden.
1: Je zet je radio aan en hoort...
2: een lied dat precies op het juiste moment gedraaid wordt.
3: 'Snachts kwam een keer dit lied binnen. Het raakte me.
1: Een nummer waarmee je God aanbidt in de auto naar huis.
2: Een stem die herinnert. Houd vol, er is hoop.
1: Maar wat als dit geluid er morgen niet zou zijn? Dat laten we niet gebeuren. En daarom vragen we jou om mee te helpen.
2: Want samen laten we dit hoopvolle christelijke geluid voor iedereen klinken.
1: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio.
2: En als dank draaien we de plaat die jou raakt.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
4: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio met een vaste of eenmalige gift.
1: Als dank draaien we de plaat die jou raakt. Kies op welke manier jij wilt geven via grootnieuwsradio.nl/vriend.
7: Grootnieuws Radio.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Elke dag een hoopvol geluid op je radio. Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
2: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken. Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
12: Ik ben Irma Die, ambassadrice van Elios. Heb jij een hart voor mensen in psychische nood? Maak extra steun mogelijk en word vriend van Elios. Ga naar vriendenvanelios.nl.
13: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
14: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
2: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 1 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, krijgt geld van de overheid vanwege de geweldsexplosie van vorige maand. Gisteren zei de gemeente al honderdduizenden euro's aan extra kosten te hebben door sluiting van panden en extra cameratoezicht na de dood van een beveiliger. Twee agenten raakten gewond. De politie heeft in Den Haag iemand aangehouden na een brand in een portiekflat. Dat meldt Omroep West. Er werden 24 woningen ontruimd en bewoners werden met ladders van hun balkons gered. Het vuur begon in een kelderbox en er was veel rook. De verdachte zou al eens op zijn balkon hebben staan schreeuwen. In Brussel zijn op meerdere plekken zware rellen uitgebroken tijdens een protestdag van de vakbonden tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Er zijn grote groepen jongeren naar de stad gekomen en die bekogelen de politie met flessen en vuilnisbakken. Ook wordt van alles in brand gestoken. De politie zet traangas en een waterkanon in. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en af en toe regent het. In het zuidoosten is het vanmiddag even droog. Het wordt 12 tot 18 graden. In het weekend zon en buien bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Veel vertraging is er op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen knooppunt Hodendrecht en Breukelen 7 kilometer file. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Een half uur vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Kelpen, Oder en Gratum 6 kilometer. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer file. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Door de werkzaamheden op de A2 bij Maasbracht 3 kilometer stilstaat verkeer. Het staat ook stil daardoor op de N276 Maasbracht-Brunsum. Bij Koningsbos 5 kilometer file.
19: Ja, en hier in de studio van Grootnieuws Radio komt echt de een na de andere prachtplaat binnen. Nou, we gaan ze allemaal een mooi plekje geven. Ook komend uur gaan we echt volop verzoeken nog draaien. En ook deze komt eraan van de Blom & Co. en Carrie Job.
20: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
21: En als je huur verandert?
20: Pas het zelf aan.
22: En als je gaat samenwonen?
20: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
23: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
24: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
23: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
25: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
26: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
27: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
28: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
27: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Ik doe mee.
2: Hoe groot is de invloed van Rusland echt? En wat betekent dit voor organisaties in Oost-Europa en Centraal-Azië? Kom naar het symposium van het Christelijk Platform Oost-Europa op 30 oktober. Kijk op cpoe.nl en meld je aan.
3: Vaarwel, zal de salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
5: Goed plan, zonneplan.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Naam?
9: Riet van Barneveld.
8: Woonplaats?
9: Hoofddorp.
8: Favoriete nummer?
9: Deze is voor jou, van Martijn Buwalle.
8: Mijn favoriete moment? Met God.
9: Ik wandel eigenlijk de hele dag met God en ben de hele dag met hem in gesprek.
8: Ik ben vriend sinds...
9: Denk van het begin af.
8: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt. Muziek voor vrienden.
10: Met Lucas Kramer.
8: Het christelijke radiostation.

0: De Blong & Co. en Carrie Job, je hoorde Hosanna.
1: Muziek voor vrienden.
2: Met Lucas Kramer.
0: Een hele goede middag. Het is een herfstachtige vrijdag. Deze 9 oktober 2026. En je merkt het echt aan alles. De dagen die worden korter, het wordt kouder, een klein beetje guurder. En hoe lekker is het dan, ja, om thuis te komen bij een radiostation met hartverwarmende muziek, met opbouwende gesprekken, gezelligheid en heel veel verbondenheid tussen christenen van allerlei kleur en overal vandaan. Een radiostation waar hoop klinkt. Nou, deze week is het Vriendenweek bij Gronings Radio. En stellen we je de vraag, ja, wil je dit radiostation met een hoopvol geluid, wil je dat steunen? Nou, we kunnen niet verder zonder de steun van een club trouwe vrienden die maandelijks een klein of een iets groter bedrag geeft. Nou, als de vrienden er niet waren, ja, dan zou het gewoon stil zijn op deze frequentie. Dus ja, dat willen we niet. Dus meld je deze week aan als nieuwe vriend van Gronings Radio. Nou, als je al vriend bent, mag je ook je bijdrage verhogen als dat in je mogelijkheden ligt. Of je mag ook een eenmalige gift geven. Kan allemaal. Als je maar bijdraagt en ons ja, verder helpt om radio te maken. Elke dag weer en ook podcast en events natuurlijk. Nou, je kan je aanmelden via grootnieuwsradio.nl/vriend. En als je dat doet, ja, dan mag je een lied aanvragen die we gaan draaien. Nou, dat heeft ook meneer of mevrouw Westening gedaan. Hij is vriend geworden en ook een heel mooi lied doorgegeven met een prachtig vooruitzicht. Want eenmaal, dan maakt u alles weer nieuw, Jezus. Ja, op die dag in de hemel, wat een dag en wat een vreugde zal dat zijn. Dit is de Opwekking Band en lied 818. Op die dag.

0: Dat was op die dag van de Opwekkingband.
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, maakt het 12:15 op deze vrijdagmiddag. Theo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, zit je nog op je werk of heb je al weekend?
2: Ja, nee, ik zit nog op mijn werk.
0: Oh, kijk. En is het weekend al wel in zicht voor jou? Of?
2: Ja, zeker.
0: Kijk. En je hebt je aangemeld als nieuwe vriend van Groningen Radio. Dus welkom bij de club, Theo. Waarom ben je vriend geworden, als ik vragen mag?
2: Nou, wij luisteren altijd Groningen Radio in de auto en thuis heel vaak. En mijn vrouw was al vriend. En jullie hadden de vriendenweek van de week. Dus dacht ik, ja, we hebben er zoveel plezier en genieten er zoveel van. Dus waarom zou je ook niet financieel steunen? Dus...
0: Ja, maar je kan ook gewoon blijven luisteren en niet bijdragen, toch?
2: Of niet? Ja, maar waarom zou je ook niet gewoon zaaien in dat koninkrijk als dat nodig is? En weer andere mensen kunnen bereiken, toch?
0: Ja, zaaien in het koninkrijk, dat zeggen we wel heel mooi. Dus je draagt er eigenlijk bij, zodat ook anderen iets hebben aan Groningen Radio.
2: Ja, dat is het dat ik van Jezus laten zien, toch?
0: Ja, mooi. Nou, ik vind het een mooie gedachte. Dank er alvast voor. En ook dat je hebt aangemeld als vriend. En je hebt een heel mooi lied ook aangevraagd. Een lied dat regelmatig klinkt op deze zender. En nu ook weer, speciaal voor jou nu. The Goodness of God van Bethel Music met Jen Johnson. Waarom heb je voor die plaat gekozen voor dat lied?
2: Nou ja, goed. God is trouw. Onder alle omstandigheden. Het raakt weer, sorry.
0: Ja.
2: Maar goed, ja, ik heb een roerige tijd achter de rug. Als gevolg van een verslaving zijn we in 2009 gescheiden.
0: Ja.
2: Daarna heb ik Jezus weer aangenomen en ben ik wedergeboren. Nou, dat was toen nog een behoorlijke strijd, want ik heb allerlei therapieën gehad. En op een gegeven moment zei ik, ja, Heer, hoe moet het dan? Ik val elke keer weer terug en ik kom er niet vanaf.
0: Ja.
2: En dan is laat het los, de regie los, niet zelf willen vechten. Nou ja, en vervolgens... Ik was alleen. Nou ja, het heeft me mijn huwelijk gekost, de relaties met mijn dochters. En toen leerde ik een vrouw kennen. Nou ja, ik had op een datingsite en die vrouw was 10 jaar jonger dan mij. En 3 kinderen en ik had ervaring met een relatie met jonge kinderen. En ik had altijd gezegd, van een vrouw met jonge kinderen, daar begin ik niet meer aan. Ik ben al wat ouder. En die vrouw is 10 jaar jonger en die zit toch niet op mij te wachten. Nou ja, van het eerste contact... zeg ik, mag ik afsluiten met gebed? En dat doen we nog steeds, elke dag. We beginnen elke dag.
0: Ja.
2: En binnen 3 maanden waren we getrouwd.
0: Wauw.
2: En we hebben 3 pleegjongens, die had zij al. En die hebben een behoorlijke bagage ook. En door alle stormen heen is hij trouw in genade, in liefde. En merk je zegen op zegen. We hadden laatst, mevrouw had een ongeval gehad. De linkerhand gebroken op zaterdagavond, de rechter elleboog en de ribben gekneusd. En we komen om 11:30 uit het ziekenhuis. En mevrouw doet 1 appje naar de vrijwilligers van de kerk, zeg maar, van de Beerte, de kledingwinkel van de kerk. Doet ze 1 appje. En zondagochtend 9:15, ik zeg, moet je kijken. Voor de hele week was al eten geregeld.
0: Zo.
2: Er komen mensen schoonmaken, de haar was, want er kon niks meer. Gewoon, ja. We ervaren zoveel zegen, elke keer.
0: Wow.
2: En te midden van die storm blijft hij trouw.
0: Ja, ja, die stormen van het leven ook, heb je gekend, heb je doorgemaakt.
2: Ja,
0: en...
2: ik heb met mijn vrouw ook haar een verhaal, zeg maar. En dat hebben we beide. En ja, hij blijft trouw. En dat was ook gewoon het nummer tijdens onze trouw, de goodness of God. En dat raakt ons elke keer weer.
0: Ja, want die goedheid en die trouw die heb je keer op keer weer ervaren. Nou,
2: ja,
0: en, God alle eer.
2: En zijn genade, oh zeker, zeker.
0: We gaan het lied horen nu op de radio. En ik dank je wel dat je hem hebt aangevraagd en dat je je verhaal wilde delen. Dank je wel, Theo.
2: Graag gedaan.
0: God zegen toegewenst.
2: Ja, jullie ook. Doei, doei.

0: Morgen dan staat hij in het theater in Katwijk. Natuurlijk helemaal uitverkocht met zijn theaterprogramma De Rest Mag Je Hebben. Je hoorde Martijn Bewalda nu met Knipoog uit de Hemel.
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, we zijn bezig met muziek voor vrienden. We draaien platen die worden aangevraagd door nieuwe vrienden. Of vrienden die hun bijdrage verhogen. Of luisteraars die een eenmalige gift geven. Het mag allemaal. Allemaal voor de missie van GroNieuws Radio. Ja, en dan mag je ook een plaat aanvragen. Nou, zometeen ga ik de plaat draaien die Ria heeft aangevraagd. Een mooi nummer van Christian Verwoerd. Maar eerst gaan we naar Jacqueline aan de telefoon. Jacqueline, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, hoe zit je erbij deze vrijdagmiddag?
2: Nou, ik loop eigenlijk een beetje te rommelen. Ik moet wat in huis doen en ik moet wat schrijven. En ik liep een beetje te draaien. Zou ik nou eens lid gaan worden of van vrienden voor GroNieuws Radio? En ja. Dat heb ik eerst gedaan, dus ja.
0: Kijk, het is een wel overwogen besluit geweest, begrijp ik nu, Jacqueline.
2: Ja, het is, ik hoor het hele week al langskomen, dus ik dacht van, ja, wanneer, tot hoe lang ga je het uitstellen? Nee, ik ga het nu doen.
0: Gewoon nu doen, ja. En wat heeft je over de brug geholpen?
2: Ik luister sinds enkele maanden echt met grote regelmaat naar jullie. En het, ik vind het fijn om daarmee wakker te worden. En een beetje zo je dag door als je thuis al bent te beleven.
0: Ja, wat mooi zeg. En hoe ben je dan GroNieuws Radio op het spoor gekomen?
2: Wij draaiden hem als gezin al eens wel af en toe in de auto. Maar zelf was ik meer Radio Rijnmond aan, 's ochtends en bladen. Maar er is iets in ons leven gebeurd enkele maanden geleden van ons gezin. En vanaf die dag kan ik eigenlijk gewoon niet meer de gewone radio verdragen of zo, zeg maar.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, goh, is het niet allemaal heel tuttig of zo, de GroNieuws Radio? Nee, dat is het helemaal niet. Daar kwam ik achter.
0: Ja.
2: Want het is gewoon heel fijn.
0: Ja, GroNieuws Radio is niet tuttig.
2: Helemaal niet.
0: Gelukkig.
2: Ja, dat is ook misschien wel het verkeerde woord of zo. Maar ja, ik dacht, dat past helemaal niet bij mij of zo. En waarom dan niet? Ja, dat zou ik zo niet kunnen duiden. Maar nou, verre van tuttig.
0: Ja, hey, mag ik vragen wat er dan gebeurd is? Is er een soort ommekeer in je leven gekomen dat je Jezus hebt leren kennen?
2: Nou, dat is gelukkig al een heel aantal jaren zo. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar een paar maanden geleden kreeg mijn man plotseling twee hartstilstanden.
0: Zo.
2: En toen is eigenlijk daarna is het leven toch veranderd, zeg maar.
0: Ja. Wat ingrijpend zeg, dat gebeurd is. Hoe is het daarna verder gegaan dan met je man?
2: Ja, eigenlijk hartstikke goed. Hij is al lang weer aan het werk, 70 uur per week. Het is, het is echt bizar. En ja, misschien mag ik er heel kort van vertellen. Want elke dag denk je eraan. En ben je soms ook nog wel een beetje angstig of zo. Mijn man houdt van vissen en we hadden samen een weekje vrij. Hij ging lekker vissen en na 10 minuten stond hij alweer in de achtertuin. Ik was daar aan het rommelen. Het was net een beetje lekker weer. En hij zei, ik voel me niet lekker. Nou ben ik al 45 jaar met mijn man en hij is nooit niet lekker.
0: Nee.
2: Dus ik dacht van, wat is er aan de hand? En hij kon het zelf ook niet precies zeggen. Hij zei, ik ga naar bed. Ik dacht, dit vind ik gek. Dus ik met mijn zwarte handen uit de tuin, ik ben interesseer niet, ik ga daar achteraan. En ik sloeg hem zo gade en ik vond hem heel onrustig. En ik zei, wat heb je dan? Pijn op je borst, vroeg ik ineens. En toen knikte hij een beetje. Zij zou ook een dokter bellen. Nou ja, dat is bij ons eigenlijk nooit aan de hand. En een heel klein knikje gaf hij, wat eigenlijk amper een bevestiging was. En ik liep in één lijn door naar beneden naar de telefoon. En ik belde 112. En ik zei, ik denk dat er iets is met mijn man. En die stond eigenlijk binnen enkele minuten voor de deur. En dan krijg je een heel gedoe op je bed. Allemaal apparaten. En daar schrik je alleen maar helemaal maar van. En ik zag in een fractie van een seconde de blik van de ene naar de andere hulpverlener. Toen zeiden ze, heeft drie hartinfarcten gehad. Een heel groot infarct is dat. En we gaan u nu helpen. En ik kon alleen maar roepen, Heere Jezus, Heere Jezus. Ik denk, wat nu? En in die ambulance, ik meen in die ambulance, dat alleen is al een experience. Maar goed, dan zie je het allemaal nog een beetje niet zo erg in. Want het gaat een beetje je denkt, dat kan niet. We zitten net nog koffie te drinken in de tuin. Dus nou, ik mee naar het ziekenhuis. En werd ik opgevangen door een hele lieve verpleegster. We gaan even naar uw man kijken. Hier is het kamertje, komt hij straks terug. En dan, nou, dan bel ik u. Ja. Nou, dat even, dat werd ontzettend lang. En ik zat in de hal van het ziekenhuis samen met wat familie. En toen belde wel die verpleegster. En toen zei ze, er komt een hartchirurg of hartspecialist naar u toe. Nou, en dan is het net een film, joh. Ja, dan zie je iemand in zo'n blauw kostuum en zo'n mutsje op naar je toe. En die pak je bij je hand. Ja, die geef je een hand. En dan is hij eigenlijk even stil en dan zegt hij, uw man leeft. Maar het is niet heel erg best met hem. Nou ja, lang verhaal kort. Je moet mee naar een familiekamer. En toen had hij op het moment dat hij binnen werd gebracht en ze waren een stent bij hem aan het inbrengen, hield ze hard ermee op.
0: Ja, wat een ontzettend ingrijpend verhaal. En wat goed om te horen dat het nu heel erg goed met hem gaat, gelukkig weer. En nu begrijp ik ook de plaat die jij hebt aangevraagd. En dat is eigenlijk dan een plaat, om het maar even kort samen te vatten. Ja, aan God alle eer, want hij is de grote geneesheer. En die plaat ga ik nu ook draaien van Dan Moen. I am the God that healed thee. Jacqueline, dankjewel voor het aanvragen van deze plaat.
2: En dat heeft hij gedaan, hè? Want mijn man is 100% genezen. Geen krasje op zijn hart. Van alles uit de reanimatie is hem overkomen. Maar hij is 100% genezen. En daar wil ik eigenlijk van getuigen.
0: Mooi.
2: Dankjewel dat het even kon op deze manier.
0: Ja. Nou, we gaan de plaat draaien. Jacqueline, dankjewel.

0: healed in the name of Jesus. Lord, touch your people, I pray. Drive out all sickness, all disease.
1: Don Lone, I am the God that healeth thee, in Oud-Engels. Mede dankzij Jacqueline nu in Muziek voor Vrienden bij Gronings Radio te horen. Dankjewel Jacqueline voor jouw vriendschap. Ja, Tim Hendricks is samen met collega Jolanda van Manen al de hele dag onderweg. Ja, een beetje in het zuidwesten des lands. Ik heb hem al gehoord vanochtend vanuit Rotterdam. Hand aan hand, kameraden, zeggen we dan. En ja, jullie reizen de hele provincie eigenlijk wel door, hè, Tim?
2: Ja, klopt. Maar we merken wel dat we dan weer bij Sliedrecht uitkomen vandaag.
1: Kijk.
2: Ja, er gaat straks nog andere plaatsen voor. Maar in ieder geval nu weer Sliedrecht. Want ja, zo sta je in een weiland, getuige van de liefde tussen Noor van der Weijden en Jasper Damsteegt. En ben je deel van een zonnige bruiloft in de stromende regen in Bleskensgraaf. Eet je even een broodje met de daggasten. En dan ben je ineens aan het bijpraten met Mieke, vriend van Gronings Radio, vriendin van Gronings Radio, met haar onderneming Bijbelhoeze.nl. Nou, dat klinkt voor mij echt heel bekend in de oren. Voor mij hebben we al heel lang contact, Mieke. En zijn we al heel vaak bij elkaar op bezoek geweest.
3: Dat klopt, ja.
2: Ja, nou nu ineens weer. Supergezellig, gaat bijna geen vriendenweek voorbij. Of we komen even langs. Nou, hier zijn we, lekker bakje koffie. Zitten hier aan tafel in jouw atelier. Even bijbelhoes.nl. Heel kort, wat is het? Wat doen jullie? Ik zie allemaal bijbelhoezen liggen. Dus daar zal het wel mee te maken hebben.
3: Absoluut.
2: Vragen naar de bekende weg dit, maar goed.
3: Absoluut. 19 jaar geleden het eerste hoesje van tafelzeil gemaakt. En nu een eigen atelier sinds afgelopen januari.
2: Ja, want dat wilde ik net zeggen. Sinds de laatste keer dat we elkaar gesproken hebben, veel gebeurd.
3: Klopt. Eerst werken vanuit een woonhuis. Op alle verdiepingen lag tafelzeil en leer en kunstleer. En nu een eigen atelier. Dat is een hele grote verandering.
2: Ziet er heel mooi uit. Ik zie naaimachines. Ik zie allemaal daar allemaal stoffen. Wat zijn dat? Dat zijn allemaal linten.
3: Leeslinten voor in de bijbelhoezen.
2: Leeslinten, tuurlijk. Ja, echt een atelier. Dat is het. Hé, hey, er is veel meer op gang gekomen. Hè? Dus er is een atelier gekomen. Maar daarmee ook andere ontwikkelingen.
3: Klopt. Vanzelf lopen hier diverse mensen binnen die een plekje zoeken in de samenleving. Die uitgerangeerd zijn op werk, die 100% afgekeurd zijn. Mensen met long-covid die hier een paar uurtjes in de week komen. Dus wij voelen ons zeer gezegend dat we deel mogen zijn van veel meer mensenlevend.
2: Ja, supermooi. We delen het geloof. We volgen Jezus, de liefde van Jezus die we willen uitdragen. En dat doen we dan dus hier gewoon ook met jouw bedrijf, bijbelhoeze.nl.
3: Ja, klopt.
2: Ja.
3: En God brengt al die mensen hier binnen en ik hoef er zelf niks aan te doen.
2: Ja, maar zo voelt dat echt.
3: Zo voelt dat echt, absoluut. Ja, ja.
2: Ja. Anja, je bent compagnon van Mieke. Een
4: soort van, ja, klopt. Ja, en haar rechterhand.
2: Ja, rechterhand. Of rechterhand.
4: Ja.
2: Eerst in jouw huis, nu hier in dit atelier.
4: Ja, klopt.
2: Hoe heb jij de ontwikkeling gezien naar het atelier en wat hier allemaal gebeurt?
4: Ja, fantastisch gewoon natuurlijk. Eerst in mijn huis inderdaad, waar je dit allemaal niet kon. En nu inderdaad deze mensen die op ons pad komen, waar we zoveel liefde van God aan kunnen geven. En die met zoveel stralende ogen dan de deur weer uitgaan dat ze hier geweest zijn. Ja, wij voelen ons dankbaar en gezegend, allebei. Dat dit op ons pad gekomen is, ook heel bijzonder. Ik was nog geen weduwe, maar werd snel weduwe toen ik bij Mieke aan de slag ging. Dus het was ook een welkome iets dat we in mijn huis gingen werken. Het was voor mij een stukje zegen ook dat er dus reuring was. En nu is het ook wel weer goed dat het weg is bij mij, want het werd wel veel.
2: Ja, het werd
4: veel.
2: Ja, hey, ontzettend mooi. En dan met dit bedrijf steunen jullie ook Gronings Radio. Hoe ben je betrokken bij Gronings Radio en waarom?
3: Ja, ik luisterde aan de Gronings Radio voordat er überhaupt een uitzending was. Alleen nog maar muziek. En toen de businessclub kwam, wilde ik heel graag lid worden. Floris de Rover is toen langs geweest en die zei, je moet nog even wachten, geduld hebben. Dus dat hebben we gehad. We zijn nog wat gegroeid in de jaren daarna. En toen het kon, zijn we gelijk Gronings Radio gaan steunen.
2: En wat brengt het je om met je bedrijf? Want het is misschien ook wel inspirerend voor andere vrienden die misschien met een onderneming betrokken willen gaan raken bij Gronings Radio. Wat brengt dat? Waarom zou je dat doen?
3: Het brengt ook de businessclubavond die ik altijd heel leuk vind, twee keer in een jaar, waarin je andere ondernemers spreekt, waarin je geïnspireerd wordt en opgebouwd wordt, ook in je geloof als ondernemer. Dus dat vind ik gewoon heel mooi. En daarnaast hebben we wat reclameseconden. Dus dat is natuurlijk altijd leuk als er op Groot Nieuws aandacht aan besteed wordt.
2: Ja. Ja. Mooi, mooi. Jolanda, ga ik even naar jou. Jij bent ook gezellig mee. Van de afdeling administratie, financiële administratie. Ja, jij hebt Mieke ook pas gesproken om Business Club avond. Jij was ook hartstikke enthousiast. We zaten in de auto onderweg hier naartoe. En ja, jij vond het ontzettend mooi wat Mieke ook hier doet, hè? Met
5: zeker.
2: Anja.
5: Ja, zeker, Tim. Ja, het zijn natuurlijk prachtige, mooie bijbelhoezen. En nu hoor ik ook de verhalen er nog weer verder achter. Ja, super mooi.
2: Ja, ja. Jolanda, jij bent ook een beetje van de vriendenoverdenkingen deze week. Heb jij nog een mooie businessclub overdenking?
5: Nou ja, misschien zitten er ook inderdaad vrienden te luisteren die een eigen onderneming hebben. Ja, bekijk dan eens of het interessant is om businessclub lid te worden. Super mooi om andere christelijke ondernemers te ontmoeten tijdens onze businessclubavonden. En ja, je kunt dus ook reclamesecondes voor terugkrijgen. Dus ik zou zeggen, stuur een mailtje naar sales@grootnieuwsradio.nl voor informatie.
2: Ja, sales@grootnieuwsradio.nl.
5: Precies, Tim.
2: Ja, nou, het was helemaal helder. Leuk, Mieke, Anja, jullie aanstekelijkheid. Hoe jullie hier ondernemen. Ja, vanuit je geloof. Ja. Betrokken bij Groot Nieuws Radio. Ik hoop dat veel ondernemingen dat net als jullie ook doen. En op zo'n businessclubavond hoor je ook die verhalen van elkaar. Supermooi om elkaar zo te inspireren. Ik hoop vandaag ook weer een stukje inspiratie via de radio. Bedankt. En we drinken nog even onze koffie rustig op.
1: Kijk, Tim en Jolanda op bezoek bij Mieke en Anja van de Bijbelhoezen. Ja, en wil je meer weten over hoe je als ondernemer of als bedrijf betrokken kunt raken bij Groot Nieuws Radio? Ja, je kan even mailen sales@grootnieuwsradio.nl. Of nou, misschien nog simpeler, app even het woord ondernemer naar de studio van Groot Nieuws Radio. Dan gaan we je gewoon even in contact brengen met een van mijn collega's. Ja, ik had hem al aangekondigd en ik ga nu ook echt daadwerkelijk draaien. Ja, ik voeg gewoon de daad bij het woord. De plaat van Ria, vriendin van Groot Nieuws Radio. Dank voor je betrokkenheid bij dit radiostation. En deze plaat nu voor jou op de radio. Christian Verwoerd en vol ontzag.

0: Ria heeft hem aangevraagd. Vol ontzag, een lied van Christian Vervoort en Erika de Wit. Vol ontzag dus hier bij Groot Nieuws Radio. Hans, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Lucas.
0: Wat heb je een mooi hoedje op.
1: Ja, ik dacht, die staat hier al een week. Volgens mij heeft nog niemand hem opgehad. Maar die zijn er voor hem op te zetten. Dus voor de feeststemming. Oh, Erik doet nu ook mee. Dus we hebben de smaak van de vriendenweek echt te pakken.
0: Kijk, ja, het is feest, de slingers die hangen. De ballonnen liggen op de grond. En mooie muziek op de radio. En jij gaat zo meteen ook nog volop muziek voor vrienden draaien. En,
1: zeker.
0: Ja, het is vrijdag natuurlijk, dus dat betekent.
1: Ja, daar hoort wel een beetje voor Voorstel Vrijdag bij. Er zijn namelijk een paar toch belangrijke releases waar we over willen spreken. En in principe is elke release belangrijk. Maar als Megan Woods met een plaat komt, wil je daar natuurlijk over spreken. Er is een nieuwe single van Sela. Ik denk dat we daar veel mensen gelukkig mee maken. Dus dat weven we er mooi doorheen. En voor de rest heel veel muziek voor vrienden.
0: Kijk, dus word vriend van Groot Nieuws Radio. Verhoog je bijdrage of geef een eenmalige gift. Ja, en vraag de plaat aan die jou raakt. En wie weet komt hij dan zometeen voorbij in tussen 2 en 4 bij Hans van Vuren. Ik wens je een hele fijne vrijdagmiddag. En ik ben er morgenochtend weer om uurtje of 6 met een nieuwe zaterdag. Graag tot dan. Dit zijn Toby Mac en Jamie McDonald. En God did it.

0: deal, beauty deals, take one en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
1: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
1: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
1: Bij GM Damsteegt verhuren we echt dikke machines.
2: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
1: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
2: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
1: Echte aanpakkers.
2: Vakmensen.
1: Net als jij.
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
4: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten vannacht 20 asielzoekers buiten slapen terwijl het regende. Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis noemen het onmenselijk en zeggen dat hieruit weer blijkt hoe nijpend het tekort aan opvangplekken is. Ze roepen gemeenten die nu nog niks doen op om in actie te komen. De Nederlandse vrouw die vastzit voor betrokkenheid bij de dood van de Belgische kleuter Dien ontkent dat het jongetje is ontvoerd, zoals in de verdenking staat. Dat zei ze tijdens de rechtszaak in Gent. Haar ex-vriend heeft bekend dat hij het kind in 2022 in zijn auto heeft doodgeslagen. Het lichaam van Dien werd gevonden in Zeeland. Rellen in Brussel rond een demonstratie van de vakbonden. Die zijn boos over bezuinigingsplannen, maar intussen lijken jongeren die uit zijn op geweld de betoging te kapen, zegt de VRT. Ze gooiden bij het Centraal Station met van alles naar de politie. Die gebruikt een waterkanon en nu lopen de jongeren naar een ander station. Dan het weer van Weer Online. Het is grijs met af en toe regen. Vanmiddag is het 13 graden in het oosten tot 18 aan de kust. Morgen zijn er buien en schijnt af en toe de zon. En dan is het 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
8: Staat alweer 60 kilometer file. De meeste vertraging komt voor bij de grensovergangen naar Duitsland en in Limburg door de afgesloten A2. Maar op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is er ook vertraging tussen Muidenberg en Blaricum. 8 kilometer, 10 minuten extra. Een kwartier op de A1 vanuit Hengelo bij de Duitse grens. 5 kilometer file vanaf Oldenzaal. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 20 minuten vertraging, 10 kilometer file. En heel veel vertraging in het zuiden van Limburg op de N276 vanuit Maasbracht richting Brunsum. Tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 5 kilometer file.
9: Laat ik gewoon eens even beginnen met dankjewel zeggen. Dankjewel zeg ik bijvoorbeeld tegen Marijke, tegen H.A., tegen Mirjam, tegen Jinke, tegen Ankie, tegen Willem. Zij hebben allemaal in het afgelopen half uur besloten een eenmalig gift over te maken en op die manier ook een lied aan te vragen. Ja, en dan zijn er ook nog een aantal vrienden bij. Kortom, het is Vriendenweek op Grootnieuws Radio. En je kunt jezelf even informeren op grootnieuwsradio.nl/vriend. Draai ik een lied van Thorne Wells voor je.
10: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
15: Vaarwel, zal de salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
16: De salderingsregeling stopt.
11: Maar blijven hangen in je drama?
16: Slecht plan.
11: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
16: Goed plan, Zonneplan.
17: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
18: Hola, ¿dónde está mi casa?
17: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
18: Paella, paella.
17: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
18: Buenas noches.
17: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
20: Pas je eindelijk het

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Naam?
4: Sjoerd.
3: Woonplaats?
4: Utrecht.
3: Vroeger wilde ik dit worden.
4: Voetballen.
3: Mijn slechtste aankoop ooit.
4: Volkswagen Caddy, die deed niet goed.
3: Favoriete presentator.
4: En is naar huis.
3: Favoriete programma.
4: De lunchroom.
3: Om deze reden ben ik vriend.
4: Omdat ik veel naar Groot Nieuws Radio luister.
3: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt. Groot Nieuws. Muziek voor vrienden.
5: Met Hans van Vuren.
3: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Hills and Valleys. We hoorden Thorne Wells.
1: Muziek voor vrienden.
2: Met Hans van Vuren.
0: Ja, wat mooi is het, hè, deze week. Heel veel liederen waar we samen van genieten, die uiteindelijk toch ook door één individu zijn uitgekozen. En eigenlijk gaat deze Vriendenweek daarover. Samen genieten van muziek. En misschien denk je, joh, maar dat is toch wat we het hele jaar doen. 52 weken lang, soms 53 weken, samen van muziek genieten. Muziek die over God gaat, over geloofsbeleving, over die ons leert over elkaar, die ons leert over hoe we met God ook mogen omgaan. En die, dat geloof in God, die hoop die we vanuit ons geloof krijgen, die wordt daarin benoemd. Dat doen we inderdaad het hele jaar. En twee keer per jaar hebben we een week waarin we daar even aandacht over vragen en gewoon ook een meedelen van, joh, we gaan hier graag mee door en we vinden het leuk, we genieten er samen van, wij vinden het als radiomakers leuk om te doen en jij als de radioluisteraar vindt het leuk om daar naar te luisteren. Maar in die twee weken brengen we ook even onder de aandacht dat dat natuurlijk geld kost. En dat weten we allemaal, daarom horen we advertenties en beseffen we dat er duizenden mensen zijn die ons maandelijks ondersteunen. Maar ligt er ook de vraag, juist in deze week, is dat ook niet wat voor jou? Als je nou gewoon lekker geniet van Grootnieuws Radio en je hoopt dat we nog heel veel liederen gaan draaien in de komende jaren, zou je dan ook vriend willen worden? Informatie vind je op de website grootnieuwsradio.nl/vriend. En ik zeg alvast even welkom aan de mensen die dat afgelopen uur hebben gedaan. Ik verwelkom Ina, Hendrika en Wim. Ik verwelkom Joni. Joni zegt, draai maar gewoon een plaat, want ik vind alles mooi. In ieder geval, ik neem aan dat ze dat zegt, want zij vraagt niet om een specifiek lied. Dus dat is niet de motivatie. Ik denk dat ze het gewoon mooi vindt. Ik zeg ook welkom tegen Diane. En ja, we hebben een aantal van die liederen die we nu gaan beluisteren. Over een aantal minuten horen we op verzoek van Petra de Graaf een lied van Seb Slider, Counting My Blessings. Ik heb veel van de schepper gekregen en ik ben hem dankbaar voor alle zegeningen. Dus dat lied is heel toepasselijk, Counting My Blessings. Maar allereerst gaan we naar Vandaag. En dat is een lied van King Abaan. Het is aangevraagd door Teken. En Teken zegt, in een periode waarin ik de richting die ik voor moest volgen niet altijd even duidelijk vond, kwam dit lied op mijn pad. Het hielp me toen, en dat doet het eigenlijk nog steeds, om omstandigheden in perspectief te blijven zien en ze niet groter te maken dan dat ze zijn. Wij gaan samen genieten van King Abaan.

0: Ja, zo makkelijk kan het zijn. Wetende dat op het moment dat je je zegeningen gaat tellen, dat je weet, zo hoog kan ik helemaal niet tellen. Dankjewel voor dit lied, Sepp Sleeder. En dankjewel ook voor het aanvragen van dit lied. En ik noem nog even wie dat was. Tenminste, als mijn muis het blijft doen. Ja hoor, dat was Petra. Oké, wij gaan even naar de WhatsApp. Daar komt namelijk een leuk bericht binnen van Alex. Die haakt even aan op wat ik zojuist zei over het samen genieten van muziek en hoe we geloof beleven door de liederen die we delen en de verhalen die we delen ook op Groot Nieuws Radio. En Alex zegt, daarvoor zijn we vriend van Groot Nieuws Radio. Het geluid dat jullie delen is voor ons een bemoediging in alles, in vreugde en verdriet. En we hopen nog jaren vriend te blijven. En ik wens je een gezegende uitzending. Nou Alex, dank je wel. Goed om dat te horen. Ja, deze Vriendenweek is het dus zo dat we met elkaar zeggen, we vinden het fijn. Allereerst, we vinden het fijn, we vinden het belangrijk, we vinden het leuk als Groot Nieuws Radio er is en nog een tijdje doorgaat. En daarin willen wij bijdragen. Door vriend te worden, door onze donatie te verhogen of door een gift over te maken. Dat kan allemaal via de website grootnieuwsradio.nl/vriend. En meerdere mensen hebben in de afgelopen uur ook hun donatie verhoogd. Ik noem Jelle, ik noem Gerjan, ik noem Pieter. En ook Jeff. En Jeff die zegt dan, in dat geval zou ik het wel leuk vinden als je iets wilt draaien van Megan Woods. Bijvoorbeeld het lied The Truth. Nou Jeff, nou heb ik goed nieuws voor je. Want Megan Woods heeft de afgelopen 2 jaar natuurlijk ontzettend veel leuke muziek gemaakt. Even een jingletje erbij.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: Je voelt hem al aankomen. Er gaat nieuwe muziek komen. Megan Woods heeft de mooie liederen gemaakt. Dat begon al bij The Truth. Maar we hebben het ook gehad over bijvoorbeeld I Believe You. We hebben het gehad over Prayer in the Bible. Over History and Heaven Down. Heer. En al die liederen zijn nu verzameld in een album. En dat is vandaag uitgekomen. En vandaag zijn er ook nieuwe liederen toegevoegd. En daarmee is het album compleet geraakt. En vandaag wil ik met je hebben over een van de nieuwe liederen. En dat is A Living Miracle. Want het gaat over jou. Misschien wel specifiek over jou, Jeff, maar eigenlijk over alle luisteraars samen. En ook een soort spiegelmomentje. Vergeet niet dat jij een levend wonder bent. Je bent gecreëerd door de liefde van iets bovennatuurlijks, door God. Er is een reden dat jij ademt, want jij hebt de hemel in je hart en in je ziel. Dus vergeet niet dat jij een levend wonder bent. Living Miracle, nieuwe muziek van Megan Woods.

0: Ver vandaag is hij uit, de nieuwe plaat, titelloze album van Megan Woods. Haar eerste officiële album en dat is altijd voor haar een spannend moment. Voor iedereen die een plaat uitbrengt bedoel ik niet alleen voor Megan natuurlijk. Maar leuk om hem vandaag erbij te hebben, Living Miracle.
1: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag komt uit 1 Timotheus 6 vers 6. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. 1 Timotheus 6 vers 6. Voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij gaan luisteren naar Mosaic Worship. En een delegatie van de band zal volgende week dinsdag te gast zijn in Backstage. Reni en William komen dan langs om ons een tour-update te geven. Want met het nieuwe album Jezus Messias zijn ze momenteel onderweg. Vandaag luisteren wij naar Koning van de Kerk.

Wat is de plaat die jou raakt? Vraag hem aan en word vriend van Grootnieuws Radio. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

It is well. We hoorden Philippa Henna en daarvoor koning van de kerk van Mozik Worship. Ja, we gaan eerst maar eens even de administratie bijwerken voordat we nog weer een lied voor een vriend gaan draaien. De administratie vertelt ons dat Anke zojuist zichzelf als vriend heeft opgegeven. Hiek, Tony en Ali hebben een gift overgemaakt. Echt super tof. En Peter en Marcoline, zij hebben hun donatie verhoogd. En dat levert ook allerlei leuke muzikale verzoeken op. Onder meer muziek van Michael Duwe-Smit. Ik zie hier een vraag om de Opwekking Band. Ik zie hier Cela aangevraagd worden. Kortom, wij hebben nog wel een en ander te doen, maar we gaan eerst luisteren naar Brandon Lake, Phil Wickham en Essential Worship. En dat lied is aangevraagd door Sabine uit Amersfoort. Zij zegt over Love of God, dat is het lied waar we het over hebben, dit raakt mij omdat God er altijd is, ondanks dat wat er in de wereld gebeurt. Nou, het is goed dat je dat ook onder woorden brengt. Er gebeurt veel in de wereld en daar kun je heel moedeloos van raken. En het besef dat God er dan toch is, ja, dat is een goed besef. Dat is goed om te weten en levert ook mooie liederen op. Love of God, Brandon Lake.

0: Jesus.
1: Hoe groot is de liefde van God? Een lied van Brandon Lake en Phil Wickham. Het was aangevraagd door Sabine, die dit moment ook even gebruikt om even een foto te sturen en aan te geven hoe leuk ze het vindt dat haar lied nu voorbij komt. Ze zegt, ik noem mijzelf Noah's Ark, want zij heeft maar liefst 10 honden aan de lijn. Ja, ondertussen regent het een beetje, maar zij geniet van de dag. Hoe cool is dat?
2: Word vriend van Groot Nieuws Radio en wij draaien de plaat die jou raakt. Muziek voor vrienden.
3: Met Hans van Vuren.
1: Ja, en dat was dus een verzoek van Sabine. Andere verzoeken zijn van harte welkom. En ook zeker het moment dat je vriend wil worden of je donatie wil verhogen of iets over wil maken. grootnieuwsradio.nl/vriend. Maar het gaat nu helemaal niet om mij vandaag. Ook al zit ik er wel in de jingle. Het gaat om die vrienden. En die hebben een bezoek vandaag. Want Tim is in Ottoland. En dat is in Molenlanden in de buurt van Goudriaan en Brandwijk. Toch, Tim?
4: Dat zeg je heel mooi, Hans. Jouw topografie, daar is niks mis mee.
1: We hebben wat contact gehad. Ja, maar het is Nee, inderdaad mooi dat je daar in die omgeving bent. Wat heeft jou daar gebracht?
4: Nou, de vrienden van Gronings Radio brengen ons daar. Want daar wordt gewoon ook meegeluisterd met het station. En ik sta hier naast Pini Hakkers tegen. Pini, dank voor jouw warm welkom hier.
5: Graag gedaan.
4: Wat een gezellig, wat een gezellige omgeving hier. Een dorp, Ottoland.
5: Ja, je bent hier op het mooiste plekje van ons land.
4: Nou,
5: Ottoland.
4: Nou, het is zeker mooi.
5: Geen beter land dan Ottoland, zeggen we hier.
4: Nou, nou mooi. En ook hier staat de radio aan. Leuk, Pini, om even kennis te maken. Elkaar even in de ogen te kijken. Want je steunt het station. En weet je nog wanneer je vriend bent geworden?
5: Ja, is al heel lang geleden. Ik zou het niet weten. Nee. Maar,
4: en waarom ben je vriend geworden? Misschien is dat nog wel veel belangrijker eigenlijk.
5: Ja, omdat christelijke radio in Nederland gewoon heel belangrijk is.
4: Waarom?
5: Omdat we daar door gevoed worden. En ook zeker in deze tijd in Ottoland maken we heel veel mee. Heel veel mensen overleden. En als je dan bemoedigd wordt door mooie liederen, dat is, dan ben je rijk.
4: Ja, je zei tegen mij eerder ook van Ottoland is een beetje verdrietig eigenlijk op dit moment.
5: Ja, zeker. We hebben heel veel mensen die zijn overleden. En dat maakt dat liederen zoals Een toekomst vol van hoop of Ik zal er zijn, dat zo bemoedigend is voor niet alleen voor mensen die in rouw zijn, voor alle mensen, maar ik ben hier heel dankbaar voor dat in Nederland mogelijk is.
4: Ja, dit geluid hebben we nu ook even nodig en ook specifiek hier
5: zeker.
4: In Ottoland.
5: Ja, klopt.
4: Nou, Pini, leuk om jou ook eventjes zo beter te leren kennen. Zorgzame sociale vrouw. Ja, dat is wat je man over je zegt. Want dat hebben wij.
5: We hebben
4: ons huiswerk gedaan, Pini. Altijd voor de kinderen gezorgd, 4 kinderen. Ja. Vrijwilligerswerk gedaan. Wat deed je voor vrijwilligerswerk?
5: Vrijwilligerswerk. Die woont in de Lingebolder, dus die komt 1 keer in de 3 weken bij ons. We hebben. Ik zit in de kerkenraad, ik ben diaken. Dus ja.
4: Dat is supermooi.
5: Ja, zeker.
4: Open huis hier, begrijp ik. Zoals wij dat ook hier ervaren, nu we hier binnen mogen wandelen. Ja. 45 jaar getrouwd.
5: Ja,
4: supermooi.
5: Zeker. Met de liefste man van de wereld.
4: Oh, wat heb je ook weer een geluk.
5: Ja, echt hè. Ja, ja.
4: En 8 keer opa en oma.
5: Ja.
4: Oppassen, dat doen jullie graag.
5: Ja, graag.
4: En programma's Blessings en Wens, begrijp ik dat het toch wel.
5: Ja, dat zijn wel onze favorieten.
4: Nou, dat vind ik toch wel leuk om te horen, moet ik eerlijk zeggen.
5: Ja, die jij dan niet bent. Tim, dat is wel heel bijzonder. Ja.
4: Nou, we dachten ook, we komen ook eventjes elkaar beter leren kennen, maar ook eventjes controleren van, is alles naar wens hier? Dus we lopen even naar de radio. Hij staat hier op het kastje.
5: Ja, op de televisie.
4: Met glazen boven de televisie, zag ik niet eens.
5: Nee.
4: De radio. Doet hij het een beetje?
5: Jazeker, prima.
4: Geen kink in de kabel?
5: Nee,
4: de antenne. Kijk, die beweegt ook nog soepel. Hartstikke fijn. Ik kan die even aan, maar dan kunnen we ook even testen natuurlijk.
5: Ja, zeker. Maar ik heb hem net uitgezet.
4: Oh, nou. Oh, dat is wel een heel systeem, zeg. Dan gaat een kastje open.
5: Ja, als je een man hebt
4: een lampje gaat aan.
5: Die techneut is, dan.
4: Een lampje gaat aan. Oh, kijk, we horen onszelf. Laten we snel maar weer terug doen, anders gaat het echoën.
5: Dus, helemaal goed.
4: Verder nog, heb je radio's op andere plekken in het huis?
5: Dit
4: is hem wel. Dit is de radio.
5: Dit is mijn radio,
4: Zijn er nog dingen die we mee kunnen nemen de toekomst in dat je zegt van nou, dat mag best wel nog meer?
5: Blijf vooral zo doorgaan.
4: Ja, toch wel?
5: Ja, zeker.
4: Geen kritiekpunten?
5: Nee,
4: nou,
5: hoor. Nee, zeker niet. Nee.
4: Super fijn.
5: Nee.
4: Pini, dan fijn dat het hier allemaal in orde is.
5: Ja.
4: Fijn jou even gesproken te hebben. We gaan een beetje afronden. Misschien wel mooi om af te ronden met een mooie oproep voor alle mensen die aan het luisteren zijn deze week. Wij bedanken natuurlijk de vrienden. We bedanken jou. We hebben ook een cadeautje bij ons. Gaat je zo geven.
5: Okay.
4: Voor je steun. Want dat maakt dat we gewoon kunnen uitzenden. Dat we in de lucht zijn.
5: Ja.
4: Maar wat zou je tegen de mensen willen zeggen die misschien nog twijfelen?
5: Nou, er is geen twijfel mogelijk. Steun Groot Nieuws Radio. En gauw.
4: Oh, nou. Nou, als Pini het zegt, mensen. Ik zou dat gewoon lekker doen. De website, heb je die toevallig? Weet je die uit je hoofd inmiddels? Grootnieuwsradio.nl/
5: 1008?
4: Oh, nee, slash vriend. Maar ik snap dat je 1008 zegt. Dat is inderdaad een speciaal getal voor Grootnieuwsradio. En Hans kan daar veel meer over vertellen.
5: Ja,
4: die zit hier ook al zo lang bij Grootnieuws.
5: Ja, weet je, je hoort het maar. Ja.
4: Hans, grootnieuwsradio.nl/vriend. Wij blijven nog eventjes gezellig hangen. En ik wens iedereen een mooie dag. En lekker vriend worden. Grootnieuwsradio.nl/vriend.
1: En dat was Tim vanuit Ottoland, de mooiste plek van het land. We hebben het zojuist gehoord. Ja, en de boodschap van Pini was helemaal duidelijk. Word vriend en gauw een beetje. En als je over de 1008 begint, begin je natuurlijk over onze oude middengolfkanaal. 1008 was dat. Daar komt die 1008 vandaan. Dus als er ook weer een top 1008 komt, hoeven we dat niet meer uit te leggen. Brengt me wel een beetje bij de muziek van destijds, maar in een nieuw jasje. Plays in This World van Michael W. Smith. Met For King and Country. The

0: My Place in This World. Michael W. Smith zong mee met For King and Country. En dat natuurlijk ook in zijn eigen lied. Ja, en ondertussen, terwijl Tim aan het praten was, komen er allerlei nieuwe vrienden binnen. Ik ga ze toch even benoemen. Ik weet niet, had ik Ali al genoemd? Ali, dankjewel voor jouw gift. Gonny is vriend geworden, net als Jolanda. En er komt ook zojuist een gift binnen van Marion. Ontzettend mooi. Ja, er wordt om diverse liederen gevraagd. En één van die liederen is van de band Sela.
1: Voorstel Vrijdag.
2: Voorstel Vrijdag.
0: Ja, en ik denk dat dit natuurlijk niet helemaal het lied is waar je om hebt gevraagd, want het is pas sinds gisteren bekend dat dit lied bestaat. Nou, mogelijk heb je er iets eerder van gehoord, maar in Voorstel Vrijdag pak ik hem er toch even mee. Ik heb er alle vertrouwen in dat alle Sela-fans hier heel gelukkig van worden, want het is eigenlijk een soort voorproefje op de kersttour die gaat komen. Kerst met Sela gaat op 26 november van start in Gouda, en vervolgens reizen ze tot en met 23 december het land door. En daar is dus nu een nieuw lied bij. En als je goed luistert, hoor je de woorden goud, wierook en mirre. Ja, dan weet je, dat heeft met de drie wijzen te maken. En dat is natuurlijk onderdeel van het kerstverhaal. Dus het zou een adventslied kunnen zijn, maar het ligt er niet heel dik bovenop. Dus we gaan gewoon ook lekker luisteren. Alles is voor u. Nieuwe muziek van Sela.

0: Music van Cela, een adventslied. Alles te maken met de kersttour die gaat komen. En ja, op die manier hebben we Voorstel Vrijdag toch ook een beetje verweven in deze Vriendenweek. Ja, ondertussen loopt het nog steeds lekker door, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Maar van harte welkom als nieuwe vrienden, Ewald en ook Everdina. Ja, en dan wil ik ook Sandra noemen, die haar donatie heeft verhoogd. Nou, super mooi. We gaan natuurlijk kijken om zoveel mogelijk vriendenliederen, of muziek voor vriendenliederen, ook in de uitzending te doen. Maar we moeten er even tussenuit voor het nieuws van 3 uur. Daarna ben ik weer hier terug met een lied van We the Kingdom. En dat op verzoek van Willem.
1: Als je deze week vriend wordt
2: of je bijdrage verhoogt,
1: maak je kans op 2 kaarten voor Thijs en Jorieke Live
2: op zaterdag 31 oktober in Veenendaal.
1: Het is al uitverkocht,
2: dus dit is nog je enige kans om hierbij te zijn.
1: Steun ons vandaag nog en wie weet zien wij je op ons event.
2: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: Ben je al vriend van Grootnieuws Radio en wil je meer betekenen?
4: Verhoog dan deze week je bijdrage en vraag de plaat aan die jou raakt.
3: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
5: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
6: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
5: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
6: Wow.
7: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Elke dag een hoopvol geluid op je radio. Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
3: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken. Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
8: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
14: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 3 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Ook de komende nachten moeten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel asielzoekers buiten slapen, verwacht het Rode Kruis. En dat roept de ruim 100 gemeenten die nog niks doen op om noodopvang te regelen. Justitieminister Van den Brink noemt de situatie opnieuw Nederland onwaardig en zegt niks meer te kunnen doen om gemeenten snel opvang te laten regelen. Het is nog altijd onrustig in Brussel bij een protest van vakbonden tegen bezuinigingen. Daar zijn ook anderen op afgekomen en die gooien onder meer vuurwerk en houten balken naar de politie. En die grijpt in met traangas en een waterkanon. Ook worden deelfietsen vernield die bij stations staan. Het lukt maar niet rivierkreeften weg te krijgen uit Nederlandse plassen en sloten. En daarom mogen vrijwilligers en sportvissers ze vanaf volgend jaar ook vangen, is een idee van staatssecretaris Erkens. Nu hebben alleen beroepsvissers een vergunning. De rivierkreeft eet waterplanten op en woelt de bodem om. Het weer nog van Weer Online. Het is grijs met af en toe regen. 13 graden in het oosten en 18 aan de kust. Morgen buien, af en toe zon. En in het noorden kans op onweer. En dan een graad of 15. En dit was het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Er staat 400 kilometer file. De meeste vertraging is in de zuidelijke helft van het land. De langste files op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Gratem en Sint-Joost. Een half uur vertraging door werkzaamheden. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is door werkzaamheden dicht. Tussen Sint-Joost en Roosteren, dat duurt nog tot maandagochtend. Op de A6 Emmeloord richting Muiden voor Lelystad, 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, een kwartier vertraging. A32 Meppel richting Heerenveen tussen Wolvega en Heerenveen, een kwartier. Daar staat een auto met pech. De N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen de aansluiting met de A2 in Koningsbos, 3 kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A2.
0: Het volgende bericht is voor Willem de Boer. Willem heeft namelijk ons laten weten, terwijl hij zijn donatie verhoogde, dat als hij God So Love van We The Kingdom hoort, dat zijn radio naar standje 10 gaat. Dat doet hij op zijn Bluetooth speaker. Bring all your failures, bring your addictions, come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting there with open arms. De uitnodiging van Jezus om alles waar je mee zit bij hem te brengen. Dat zit in het lied. En Willem bedankt ons voor deze fijne radiozender. Nou Willem, dank je wel. Zet je radio straks even op standje 10, want God So Love van We The Kingdom komt eraan.
20: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
21: En als je huur verandert?
20: Pas het zelf aan.
22: En als je gaat samenwonen?
20: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan. En door.
23: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
24: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
23: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
25: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
26: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
25: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
27: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
28: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
27: Een initiatief van Pfizer.
29: Jouw droomkeuken? Die begint gewoon aan jouw keukentafel. Want Homekeukens komt bij je thuis. Ze nemen de laatste trends met je door en vertalen jouw wensen naar de keuken van Duitse topkwaliteit. Homekeukens.nl. Daar blijf je voor thuis.
30: Hi mam!
31: Hey, dag lieverd.
30: Wat ruikt het hier lekker?
31: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
30: Van de molen?
31: Mm-hmm. Uit Oud-Dorp.
30: Gaan we ook weer een cake bakken?
31: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
32: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
33: Naam?
34: Johan.
33: Woonplaats?
34: Heteren.
33: Vroeger wilde ik dit worden.
34: Detective.
1: favoriete programma...
2: De dag van vandaag, want dat kan ik heerlijk luisteren onder het koken.
1: Om deze reden ben ik vriend.
2: Voor mezelf, dat het opbouwend is van mijn geloof. En ik geloof ook dat het heel erg samenbindend is.
1: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt. Muziek voor vrienden.
5: Met Hans van Vuren.
1: Het christelijke radiostation.

0: God So Loved the World. Muziek van We The Kingdom, aangevraagd door Willem de Boer.
1: Muziek voor vrienden.
2: Met Hans van Vuren.
0: Ja, hele goedemiddag op deze vrijdagmiddag. Tof dat je luistert. Misschien doe je dat al de hele dag. Sterker nog, misschien doe je dat al de hele week. Misschien doe je dat al sinds 1 september 2007. Dan ben je gewoon een hele trouwe luisteraar en ben je al 19 jaar met ons onderweg. En dat is het leuke aan Groot Nieuws Radio. We doen dit niet alleen. En ik vind zelf dat er iets negatiefs zit aan de naam name dropping. Bijvoorbeeld als ik zou zeggen, ik ben een hele goede muziekjournalist, want ik heb Michael W. Smith en Amy Grant en Steven Curtis Chapman geïnterviewd. Ja, dan denk je, ach, houd toch op met je. Dat is name dropping. Als je daarmee een soort van je identiteit moet halen. Maar name dropping kan ook zijn dat je wil aangeven, we doen dit met samen. Bijvoorbeeld zeg ik dan Corine. Die naam noem ik omdat zij heeft besloten vriend van Groot Nieuws Radio te worden. Kees heeft zojuist een gift overgemaakt via grootnieuwsradio.nl/vriend. Hetzelfde heeft Mary gedaan. Ja, en dan is dat ook name dropping. Je noemt hun namen om even aan te geven, Groot Nieuws Radio, dat doen we, dat zijn we met elkaar. Een radiostation zonder luisteraars is eigenlijk geen radiostation. Je kent dat wel. Als er een boom omvalt in het bos en niemand hoort het, maakt die dan geluid? Nou, een radio zonder luisteraars, ja, dat kan niet. Maar een radio zonder geluid, dat is ook ingewikkeld. Dus als we het samen doen, dan maken wij radio, jij luistert, jij geniet. En als je wil en kan, dan word je vriend. Via de website grootnieuwsradio.nl/vriend. En iemand die van de week in actie is gekomen is Marja. En Marja vraagt daarbij om een lied van Joke Buijs. Lichtstad met uw paarlen poorten. Een lied over de toekomst. Marja, deze is voor jou en voor iedereen.

0: De stad met paarlen, poorten, muziek van Joke Buijs. Speciaal gedraaid vandaag voor Marja. Over een aantal minuten gaan we luisteren naar het lied No One Like the Lord. Het is van Bethel Music en ik draai het vandaag speciaal voor Dennis. Dennis, hij is vriend geworden. Super tof, Dennis. En Dennis zegt bij dit lied: bij het horen van dit nummer raak ik vol ontzag voor God. Ik heb hem nog niet kunnen luisteren zonder tranen in mijn ogen. Nou, een bijzonder lied gaat dat zijn. Ik zei het al, over een paar minuten, want we gaan eerst kennis maken met iets nieuws.
1: Voorstel Vrijdag.
2: Voorstel Vrijdag.
0: Ja, want Voorstel Vrijdag hoort er natuurlijk wel bij op vrijdag, want we genieten van de muziek en dat doen we al 19 jaar. En toch is het tof dat er steeds weer nieuwe muziek is. Een kwartier geleden hebben we nog kennis gemaakt met de nieuwe single van Sela. Straks gaan we bijvoorbeeld ook nieuwe muziek van het Ademproject horen. Maar ook Francesca Battistelli heeft een nieuw lied. En het is niet alleen een mooi lied, het is een energiek lied. Het past bij een hele zonnige dag. Nou, dat is niet vandaag, maar het is wel in het liedje. En het liedje heet Won't Miss a Moment. Ik zou eigenlijk geen moment willen verliezen. Ik zou het niet willen missen. Dat is eigenlijk wat ze zegt. En ze schrijft misschien wel heel veel herkenbaars in het lied. Namelijk, het is een prachtig idee. Prachtige dag, sorry, ik zit even te vertalen terwijl ik hem lees. Maar het is een prachtige dag, maar er is zoveel te doen. Ik sta in de file en ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om te genieten van de zon. De zon schijnt buiten en ik sta in de file en ik zit een beetje te mopperen. Die auto voor je, die rijdt natuurlijk weer niet door. En dat is eigenlijk verloren tijd. Eigenlijk zou je ook dat moment moeten genieten van de zon. Ook al sta je in de file. Vervolgens ben je eindelijk thuis. Je komt thuis, je rijdt de oprit op. Er staat natuurlijk weer een fiets in de weg, dus die moet aan de kant. Je ziet dat op de oprit dat er gekleurd is met krijt. Dat er vingerafdrukken op het glas van de deur zitten. En ja, dan vraagt je dochter, wil je met me spelen? Maar dan moet er weer eten gemaakt worden en al die momenten gaan dan weer voorbij. En Francesca zegt, en zij is zelf moeder van 7 kinderen, ze zegt eigenlijk wil ik die momenten niet missen. En het is ook een soort wilsbesluit, genieten van dat wat is. En tuurlijk, er moet gekookt worden, tuurlijk wil je op je bestemming komen, maar toch ook die keuze, pak die momenten op het moment dat ze zich voordoen. Want een kind dat wil spelen, ja, dat wil vandaag spelen, morgen. We weten niet hoe morgen is, we weten niet hoe het leven zich ontwikkelt. Pak die momenten zolang ze er zijn. Dat gezegd hebbend, dit is de nieuwe single van Francesca Battistelli, Won't Miss a Moment.

kan dit lied niet luisteren zonder tranen in mijn ogen, liet Dennis ons weten. No One Like the Lord, Battle Music, met de stem van Jan Johnson. Vriendenweek op Groot Nieuws Radio. Daar hoort een website bij, grootnieuwsradio.nl/vriend. En daar kun je vriend worden van Groot Nieuws Radio, dus donateur. Je kunt ervoor kiezen om je donatie te verhogen. En je kunt ook een eenmalige gift overmaken. In dat geval draaien we voor jou de plaat die jij hebt aangevraagd. Mensen die zich zojuist hebben opgegeven, dat zijn Maria, dat zijn Femke en dat zijn Lies. En ik zeg enorm bedankt. We gaan natuurlijk even naar jullie liederen kijken en daar een mooi plekje voor zoeken. Ik probeer zo dadelijk even contact te leggen met René. René vraagt om het lied Thank You. Daar wil ik even wat meer over vragen. En dat doen we. Ik ga even proberen te bellen. En ondertussen luisteren we naar Insolvation. Breek de hemel open. En dat lied is opgenomen in van het album De Amen Sessies. Iets kleinere opname, zeg maar. Een samenwerking met Anne Michel. Ja, ondertussen zijn de mensen van Insolvation natuurlijk verder gegaan als Zero Worship. Een nieuw hoofdstuk in hun muzikale avontuur. Luister mee naar Breek de Hemelen Open.

0: Breek de hemelen open, een lied van Insolvation samen met Anne Michel.
1: Word vriend van Groot Nieuws Radio en wij draaien de plaat die jou raakt. Muziek voor vrienden.
2: Met Hans van Vuren.
0: Ja, en ik wil graag even praten met René. Want René heeft een lied aangevraagd. Hij is een vriend van Groot Nieuws. En René, hele goede middag.
3: Goeiedag, Hans.
0: Hey, ik stoor jou terwijl je aan het werk bent. Wat doe je voor werk?
3: Ik ben calculator werkvoorbereider bij Veebels Aalenbund Schoten-Spakenburg.
0: Kijk, dat klinkt als een hele mond vol. En blijkbaar ook een hele drukke baan. Want anders ben je op vrijdagmiddag niet nog heel hard bezig.
3: Nou, normaal gesproken werk ik 4 dagen in de week. Alleen ik heb mijn vrije dag, die is vrijdag. Die heb ik omgezet naar gisteren. Want, ja, dat weet je denk ik niet. Want gistermorgen had ik Groot Nieuws Radio op bezoek.
0: Oh, dat was jij?
3: Ja.
0: Nou ja, dus we hebben gewoon het dubbele verhaal.
3: Nou, bijna.
0: Ja, maar heb je het leuk gehad gisteren?
3: Ja, het was voortreffelijk. Echt leuk en hele eer dat ze er waren. En we hadden hele goede gesprekken en vrije gesprekken en open gesprekken. Het was super.
0: Ja, wat heb je gisteren niet verteld? Wat toch handig is?
3: Nou, over dit lied, denk ik.
0: Ja, nou...
3: Oh, thank you van...
0: ja, het is een lied van... wij kennen het als Jesus Armor, Jesus Army, maar het is natuurlijk een lied van de Honor Hunter. Waarom is dit lied voor jou belangrijk?
3: Dit is een lied uit het begin van mijn geloofsperiode, waar ik veel draaide en wat eigenlijk ook wel een toepassing was van een gedeelte van mijn leven daarvoor. Omdat je, God riep de hele tijd, van hier ben ik, en Jezus stond met zijn handen open. Alleen, ik ging niet naar hem toe, maar hij bleef staan. En op een gegeven moment heb ik hem dan toch omarmd en daar ben ik God heel dankbaar voor.
0: Ja, waarom heb je daarover getwijfeld in eerste instantie?
3: Omdat ik, ja, hoe zeg je dat, er nog niet klaar voor was om God volledig aan te nemen. En nu wel.
0: Ja, want ik bedoel, we hebben het in deze Vriendenweek natuurlijk dat het echt heel belangrijk is dat mensen vriend worden van Groot Nieuws Radio. Maar uiteindelijk is het natuurlijk veel belangrijker wat je in je geloof voor keuzes maakt. Jij zegt, ik ben heel blij dat ik uiteindelijk naar Jezus toegegaan betekent dat je daar nu ook heel vrij en open over vertelt in je omgeving? Van, hey jongens, dit is een goed idee?
3: Oh ja, absoluut. Als ik de mogelijkheid heb en een gesprek gaat richting Jezus, zeg maar, of vermoeden ervan, dan brand ik wel los. Ja. Tenminste, in die zin van, als ik het gevoel heb van dat de ander er wel voor open staat. Ja. Dat zeker.
0: Nou weten we dat er ook mensen bij de Groot Nieuws Radio luisteren die zeggen, joh, ik ben daar nog niet of ik wil daar helemaal niet komen. Als jij in een paar zinnen zou mogen uitleggen waarom God voor jou echt heel belangrijk is, wat zou je dan zeggen?
3: Jezus doet voor mij alles. Ik heb een fantastisch leven eigenlijk, zeg maar, sinds ik Jezus heb aangenomen 15 jaar geleden. Het is ook wel zo van, als je Jezus voor 100% in je lichaam ingesloten hebt, betekent niet dat er geen hobbels meer zijn, want die zijn er wel. Het leven gaat daar ook wel weer over dalen en piek en dalen, zoals het heet. Maar als je dan altijd weer terugkijkt naar die dalen, dan denk je van, ja, Jezus was daar toen ook. En daarom is het ook belangrijk dat je Jezus gewoon in je leven aanneemt, voor 100%. Dan komt alles goed.
0: Ja. Nou, ik vind dat een mooie uitleg. En in die dankbaarheid zit ook in het lied dat je hebt aangevraagd. Ik wil jou nogmaals danken. Mijn collega's gisteren natuurlijk ook al gedaan. Maar nogmaals danken dat jij zo betrokken bent bij Groot Nieuws. En dank je wel voor je verhaal, René.
3: Ja, graag gedaan.
0: Mooie dingen nog in het weekend?
3: Weinig. Het weer is niet zo overtreffelijk. Dus ik heb besloten morgen vroeg een paar uurtjes over te werken. Omdat er best wel veel werk is. En zondag ga ik naar de kerk. Heel Sun Church in Amsterdam. En de maandag ben ik aan het werk.
0: Nou, kijk, klinkt alsof het weekend al bijna over is. Maar gelukkig moet hij nog beginnen. Hey, bedankt dat je ons even te woord wilde staan. En tot de volgende.
3: Graag gedaan. Veel succes.
0: Wij gaan luisteren naar het lied waar René om heeft gevraagd. Het heet Thank You.

Thank You, lied van Honor Hunter, maar vooral ook bekend onder de vlag waarmee ze in eerste instantie naar buiten kwam. En dat is Jesus Army. Ik zeg dankjewel, Marianne. Marianne is naar de website geweest, grootnieuwsradio.nl/vriend. Heeft haar donatie, maandelijkse donatie verhoogd. En daar zijn we natuurlijk enorm blij mee. Dankjewel. En Jan, hij heeft zich zojuist gemeld als nieuwe vriend. En dan gaan we een lied draaien. Dat is aangevraagd door Talita. Ze zegt over de Father's Song van Matt Redman. Het gaat in dit lied over de onpeilbaar diepe liefde van God. De enige God die ook nog eens mijn vader is. The Father's Song.

0: Je zet je radio aan en hoort...
1: Een lied dat precies op het juiste moment gedraaid wordt.
2: 'S Nachts kwam een keer dit lied binnen. Het raakte me.
0: Een nummer waarmee je God aanbidt in de auto naar huis.
1: Een stem die je herinnert. Houd vol, er is hoop.
0: Maar wat als dit geluid er morgen niet zou zijn? Dat laten we niet gebeuren. En daarom vragen we jou om mee te helpen.
1: Want samen laten we dit hoopvolle christelijke geluid voor iedereen klinken.
0: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio.
1: En als dank draaien we de plaat die jou raakt.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Was All Along. Muziek van Franny Cash. Ik draai dat op dit moment speciaal voor Gonny, voor Hieke, voor Anke, voor Joni, voor Willem en Marjan, die allemaal gift overmaakten of vriend werden en daarbij aangaven dat wij mochten kiezen. Nou, deze heb ik voor jullie gekozen. En ja, nu we toch weer opnieuw aan het name droppen zijn, Marije en Jane hebben zojuist hun donatie verhoogd. Annelie is vriend geworden en er is een gift binnengekomen van Lisbeth. Nou, tof. Dank je wel. Want dankbaarheid is toch wel het gevoel dat bij deze vriendenweek hoort. De dankbaarheid dat we dit dus echt ook samen doen. Natuurlijk, we houden van radio maken, dat doen we ook graag. Maar het is ook bijzonder mooi om vanuit dit soort reacties, maar ook via WhatsApp komt van alles aan de reactie binnen te zien dat jullie enorm van Groot Nieuws Radio genieten. Dat gezegd hebben, het is vrijdag.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: En dus pak ik er ook nog even een nieuw lied bij. En dat is de nieuwe single van het Adem-project. We horen het lied Mijn Redder. De stemmen zijn van William Wixie en van Eliza. En als je dat ziet, dan weet je, dat komt goed. Straks nog een bijzonder verzoek met een ook wel echt Groot Nieuws Radio knipoogje. Maak ik je al nieuwsgierig? 4 minuten 31 geduld, dan vertel ik meer.

Mijn redder wordt het Ademproject. Nieuwe muziek van deze band. Ja, ik ga toch weer even namen noemen. Want ja, er is een goede reden voor. Er gebeurt van alles in de, in de mailbox. Wij krijgen hier een melding. Als mensen bijvoorbeeld hun donatie hebben verhoogd, zoals bij Thijs. Als mensen vriend zijn geworden, zoals Kirim en Ike dat hebben gedaan. Of als er een gift binnenkomt. En die kregen we in de afgelopen 2 minuten van Charlotte. Nou, super bedankt daarvoor. Ontzettend mooi om te zien ook die beweging aan... of die beweging... Ja, beweging is gewoon woord. Maar je bent gewoon achter je computer gaan zitten. Je hebt je website aangezet. Gewoon even in de Google. En dan zeg je, hey, ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. En je regelt het. Ik krijg daar een melding van. En bij deze heb ik dat genoemd. We gaan nog 1 lied horen voor het nieuws van 4 uur. En dat is op verzoek van Nelleke. Een lied van Sarah Kreuger en Nathan Jazz. En voordat ik haar gedachten daarbij deel, moet ik even toch in gedachten teruggaan naar 2015. Want Nathan Jazz was toen in het land. Speciaal voor Grootnieuwsradio. En daar moet ik aan denken. Zeker ook in deze Vriendenweek. Misschien heb je het meegekregen. In 2015 ging het niet goed met Grootnieuwsradio. Dus lang geleden. En was het ernstig. Ernstig, dusdanig ernstig. Als we niet genoeg geld zouden ophalen toen, dan zouden we omvallen. Zouden we failliet zijn, zou Grootnieuwsradio niet meer bestaan. Elke muzikant in Nederland is toen ongeveer in de Basiliek samengekomen om samen in de actieweek, de grote Basiliek actieweek, voldoende geld op te halen. En heel Nederland heeft ons toen gesteund. Zo hebben we dat bedoeld, gevoeld en zo hebben we dat beleefd. En Nathan Jazz kwam zelfs als een beginnend muzikant vanuit Engeland overgevlogen om ook vanuit Engeland het signaal te geven. Christelijke radio, daar, dat is iets belangrijks. Niet alleen voor mij als muzikant, maar gewoon als land is dat een goed idee. Nathan Jazz kwam hier, Lou Fellingham. Maar ook vanuit het buitenland kwam het signaal. Grootnieuwsradio, wij houden ervan. Nou, daar moet ik even aan denken op het moment dat ik Nathan Jazz zie. In dit geval is hij te gast in een lied van Sarah Kreuger. En dat is het lied Belovedness. En daar wordt om gevraagd door Nelleke. Ze zegt, deze plaat raakt mij vanwege het zinnetje It's time to own your belovedness. Dit is het moment om dat je geliefd bent te omarmen. Om dat te ownen. Want ze zegt, mijn eigen vader is verslaafd aan alcohol en ik heb moeite met het beeld van God als vader. De eerste paar keer dat ik het lied hoorde, heb ik echt gehuild. God heeft mij gewild. Hij heeft mij gewild. En hoewel ik dat wel wist, voelde ik het nu ook diep in mijn hart. En daar heb ik gewoon even tijd voor nodig gehad om daarbij stil te staan. En dat kan ook in dit lied. Ja, bijzonder verhaal. Dankjewel Nelleke voor het delen daarvan. Dat is wat muziek gaat doen. Wat muziek kan doen. En dank ook aan Sarah Kreuger en Nathan Jazz die het voor ons uitvoeren. En dankjewel Nelleke voor het delen van jouw verhaal. Vriendenweek op Grootnieuws Radio levert mooie liederen op. Bijzondere verhalen. Veel plezier straks bij Laurens en Luc. Ik ben er morgen weer tussen 7 en 8 'savonds met natuurlijk een nieuwe editie van Heerlijk Loflied.

0: Word vriend en wij draaien de plaat die jou raakt. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio met een vaste of eenmalige gift.
3: Als dank draaien we de plaat die jou raakt. Kies op welke manier jij wilt geven via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Elke dag een hoopvol geluid op je radio. Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
2: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken. Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers. Praxis.
10: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 4 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept gemeenten op om noodopvang voor asielzoekers te regelen. Afgelopen nacht sliepen in Ter Apel tientallen mensen buiten in de regen. Schrijnend, zegt de vereniging. En ook premier Jette vindt het verschrikkelijk. Hij wil met gemeenten praten om snel extra plekken te regelen. De landelijke actie om vuurwerk in te leveren is voorbij. In totaal hebben mensen ruim 7500 kilo weggebracht. Vuurwerk is met oud en nieuw voortaan verboden. Dus stonden in het land afgelopen weken speciale inzamelpunten. Veiligheidsminister Van Wiel noemt de actie een succes en wil dit in de toekomst vaker doen. Bij rellen rond vakbondsprotesten in Brussel zijn zeker 21 mensen opgepakt en de meeste zijn minderjarig. Er is flink wat schade aangericht. Zo werd een bus vernield en is straatmeubilair kapot. De politie greep in toen er onder meer flessen, bakstenen en stokken werden gegooid. Inmiddels is het weer rustig in Brussel. Het weer nog van Weer Online. Vanavond gaat het harder regenen. Morgen buien en af en toe zon. In het noorden zijn de buien feller met kans op onweer. En het wordt morgen een graad of 15. En dit was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Het is druk op de weg met 600 kilometer file. Het is aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2. Wat verder opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Bijna 3 kwartier extra reistijd door werkzaamheden. A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden 20 minuten door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam 3 kwartier. A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek 3 kwartier vertraging door een ongeluk, 2 rijstroken zijn daar dicht.
15: Goedemiddag, dan gaan we weer met een nieuwe middagshow zo meteen op je radio. En wat een regen vandaag, hè? Nou, misschien is het wel een voorteken dat er net zo hard vrienden gaan regenen zo meteen. Dat zou mooi zijn. Ik heb persoonlijk wel zin in muziek van Rant Collective. Zullen we dat gewoon regelen?
16: Ja, wat mij betreft wel.
15: Om deze zo aan. The oceans rise, my soul will rest in
17: your embrace. Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
18: Citytrippen?
19: Drakentemmen in het Verre Oosten?
20: Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
21: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
22: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
23: How do you explain God or Jesus to somebody who did not grow up in church?
24: It means a lot to me that there's a God out there who really, really loves me. And actually, he really loves you.
25: Kun je geen genoeg krijgen van Backstage? Luister de Backstage podcast in de podcastplayer van jouw keuze of via de Grootnieuws Radio app.
26: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmengdagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmengdagstuin.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red en Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
29: Naam?
30: Eva.
29: Woonplaats?
30: Puttershoek.
29: Mijn geheime talent is...
30: Gedichten maken met een beetje cynische humor.
29: Je kan me midden in de nacht wakker maken voor...
30: IJs.
29: Hier bid ik vaak voor.
30: Mijn kinderen, mijn woonplaats, mensen daar, de buurt.
29: Ik ben vriend sinds...
30: Ongeveer een jaar.
29: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt. Grootnieuws. Muziek voor vrienden.
31: Met Laurens van der Kraats.
29: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Zo kunnen we richting het weekend toch met Red Collective op Pre-Radio en Oceans.
1: Word vriend van Grootnieuws Radio en wij draaien de plaat die jou raakt. Muziek voor vrienden.
2: Met Laurens van der Kraats.
0: Speciaal zojuist gedraaid voor Ingrid Nahuis. Ze zegt, het is binnen ons gezin voor diverse kinderen een lied van grote betekenis. Red Collective en Oceans dus. Goedemiddag, welkom bij Muziek voor Vrienden op deze vrijdagmiddag. Het is herfst in Nederland, regenachtig grijs. In het noorden begint de herfstvakantie en er wordt ook nog eens een behoorlijk drukke avondspits verwacht. Dus ik zou zeggen, de perfecte dag om lekker de radio aan te zetten. En als je nog onderweg moet, heel veel sterkte alvast. Ja, het is vrijdag, ik zei het al, de laatste dag van onze Vriendenweek op de radio. En ik kan me zomaar voorstellen dat je deze dag, ja, toch wel, wat zeg je? Oh nee, het is helemaal niet de laatste dag.
3: Morgen,
0: dat zit er zo in, hè? Dat is ook zo. Goed dat je het zegt, Luc. Want morgen hebben we natuurlijk Lucas bijvoorbeeld in de ochtend ook nog met radio. Eunice komt ook nog langs. Dus de Vriendenweek die gaat inderdaad nog door. Maar voor mij voelt het een beetje zo. Het is natuurlijk voor mij de laatste dag hier in de uitzending. Dus en ik wil natuurlijk zoveel mogelijk vrienden ook vandaag nog verwelkomen. Dus daarom zeg ik het ook wel even zo. Maar ja, ik vind het zo te gek. Ik ben toch wel een beetje aan het terugdenken. Een beetje sentimenteel ook met al die mooie persoonlijke verhalen die ik deze week heb gehoord. De mensen die vriend zijn van dit station. Ja, en dat je ook wel ergens denkt van ja, weet je wat, ik ga het ook willen doen. Ik wil ook vriend worden van dit station. Maar ik snap ook dat je druk bent, weet je. De kinderen, het huishouden de hele week. En voor je het weet is dan die week alweer voorbij. Ik vond het zo mooi. Even terug naar gisteren. Ik had hier in de studio Thea. En het was heel open gesprek. Ze vertelde dat ze al jaren met kanker worstelt. En zelfs gisteren kwam ze direct vanuit het ziekenhuis waar ze een CT-scan had gehad. Vol onzekerheid kwam ze naar de studio van Grootnieuws Radio door. En ze deelde daar, hier in de studio, wat het betekent voor haar om in deze periode Grootnieuws Radio te luisteren.
4: En dan is het zo belangrijk dat je iets mag hebben waar je je hoop, je houvast uit kan halen. En ja, voor mij is dat de liederen die voorbij komen bij Grootnieuws Radio. En niet alleen de liederen, er zijn ook prachtige podcasts met hele mooie verhalen. Dus ik zou zeggen, doen,
0: zei Thea. Ja, te gek. Ik vind het echt mooi dat ze dit deelt. En maakt mij ook wel weer bewust dat ik gewoon zoveel muziek ook draai de hele dag. En natuurlijk, je hebt het in je achterhoofd. Maar ja, wat voor impact dat maakt, daar sta je niet half bij stil. En dit is wel waarom we deze week zo graag nieuwe vrienden willen verwelkomen. Omdat we weten hoeveel dit hoopvolle geluid voor mensen

ze kan betekenen. Maar we kunnen dat alleen blijven maken dankzij mensen die zeggen, ik wil daar wel iets aan bijdragen. Het mag me wel iets kosten. Ik heb ook mijn Spotify-abonnementje. Ik betaal ook voor mijn Netflixje. Dus mocht je deze week al een paar keer gedacht hebben, weet je, ik ga het doen, twijfel niet langer. Dit is de dag, dit is het moment. En het mooie is, aanmelden is echt zo gepiept. Gewoon even gaan naar grootnieuwsradio.nl/vriend. En dan zeg ik alvast met heel veel plezier, welkom bij de

0: Mario is er snel bij. Welkom.
1: Van de Kraats.
0: Hoi.
1: De dag van vandaag.
0: Met alle muziek van dien.

Wat is de plaat die jou raakt? Vraag hem aan en word vriend van Grootnieuws Radio. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Hillsong Worship, je hoorde King of Kings. In Muziek voor Vrienden, het is vrijdagmiddag en ik vind het wel een mooi moment als je zo je weekend begint of misschien wel je herfstvakantie, om dan gewoon even wat mensen blij te maken met een heel leuke prijs. Het is al uitverkocht, het event van Thijs en Ulrike, eind deze maand in de Verbinding in Veenendaal. Maar we hebben hier nog een paar kaarten en die mogen we specifiek weggeven aan mensen die deze week vriend zijn geworden of hun donatie hebben verhoogd. Kunnen we gewoon vast een naam noemen? Denk het wel toch, Luc?
1: Ja, laten we dat gewoon doen.
0: Herman Jut, bij deze. Jij bent een van de gelukkigen. We gaan jou twee tickets toesturen. En we gaan even iemand bellen. Ik vind wel dat moet opgenomen worden. Dat is wel voorbeeld. Ja, goed zo. Fleur, goedemiddag met Laurens, Groot Nieuws Radio.
2: Hallo, goedemiddag. Hi.
0: Hoe heb jij deze donkere dag doorstaan?
2: Ik heb mijn huis gepoetst. En ik ben druk bezig op school en van alles.
0: Ja, als je dan toch binnen zit de hele dag, maar meteen de vernekker nuttig bezig. En er is nog iemand op de achtergrond, hoor ik.
2: Ja, dat is Joep. Die wil eigenlijk wat lekkers uit de koelkast.
0: Oh, dit is zo herkenbaar.
2: Ja, hè?
0: En
2: ja,
0: wat zeg jij dan? Wat is jouw techniek, tactiek?
2: Hij krijgt van mij een stukje komkommer.
0: Oh, dus jij bent wel een beetje. Je zoekt dan gewoon de gezonde middenweg, zeg maar. Je geeft wel iets, maar dan wel iets gezonds.
2: Ja, maar daar is hij ook wel gauw tevreden mee. Dus dat
0: dat is slim. Ja. Dat is goed, ja. Wij hebben net in ons nieuwe huis allemaal kinderslot laten zetten op de lades. Oh, maar goed, daar zijn ze dus al binnen een dag achter hoe je die er vanaf krijgt. Dus dat was toch vrij
2: chillig.
0: Maar goed, Fleur, het gaat nu even om jou. Want jij hebt je aangemeld als vriend van Groot Nieuws Radio of je donatie verhoogd. Wat heb je gedaan?
2: Ik ben vriend geworden.
0: Ja, nou, daar zijn we super blij mee. En waarom dacht jij, we gaan het doen?
2: Waarom ik dat ging doen?
0: Ja.
2: In die zin, ik dacht dat ik al vriend was. Maar ik dacht, ik verhoog mijn maandelijks bedrag. Maar ik bleek helemaal geen vriend te zijn. Ik heb toen eenmalig een donatie gedaan. Wist ik niet. Dus ik denk, dan word ik nu alsnog vriend.
0: Ja, en dat vinden we ook mooi, hè? Dat we dan toch ineens erachter komen dat we nog meer vrienden hebben dan we dachten.
2: Heel leuk. Precies.
0: Dankjewel, Fleur, voor je support. En we doen ook heel graag iets terug. En in dit geval zijn dat twee kaartjes voor Thijs en Ulrike Live.
2: Ja, superleuk.
0: Alsjeblieft.
2: Oh, dat is echt heel leuk.
0: Nou, ga er lekker van genieten eind deze maand in Veenendaal in de Verbinding. Weet je al wie je mee wil nemen?
2: Goh, dat is een hele goeie. Ik denk dat ik daar wel iemand voor kan verzinnen. Maar dat wil ik dan wel als verrassing houden.
0: Oh, dat snap ik.
2: Ik denk dat diegene ook al zit te luisteren.
0: gaan we nog meemaken. Laat gerust weten hoe het was tegen die tijd.
2: Ja, ga ik zeker doen.
0: Wat zijn je plannen voor het weekend? Gaan we wat leuks doen?
2: Sporten en een verjaardag. En naar de kerk uiteraard zondag.
0: Oh, kijk, supergoed. Nou, fijn weekend voor jou, hè?
2: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: Komt hier een mooi berichtje binnen van Charlotte. Een lief berichtje. Ze zegt, los van de noodzaak om nieuwe vrienden en donaties te ontvangen, zit ik deze week echt te genieten van de Vriendenweek. Zo mooi om die verschillende liederen en verhalen van mensen te horen. Zo kom ik mijn zwangerschapsverlof wel door. Nou, dat is echt oké. Dankjewel voor je mooie woorden, Charlotte. Daar doen we het voor. Ja, dit is een van de laatste dagen van de Vriendenweek. Dus meld je aan grootnieuwsradio.nl/vriend. Hè. Dat is de plek. En ook Petra uit Ede heeft dat gedaan. Niels uit Schavenpolder, van harte welkom. Oh, dit is weer zo'n hartverzakkingsmomentje voor een radiomaker. Oh, hij gaat wel door.

0: verspreidt het hoopvolle geluid.
1: Ik luister met ongelooflijk veel plezier altijd naar Groot Nieuws Radio.
2: Vanuit mijn geloof vind ik het heel belangrijk op een christelijke radio te horen. En ik kan niet meer zonder.
3: En soms heb ik inderdaad ook het gevoel dat als je bidt, ergens mee zit, dat God in muziek antwoord geeft.
0: Word ook vriend van Groot Nieuws Radio en verspreid een hoopvol geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: In Gods Huis hoorde je op Groot Nieuws Radio. En terwijl dat lied te horen was, mag ik ook welkom zeggen tegen Niels van Houwelingen uit Schravenpolder. Welkom bij onze vriendenclub. Ja, fantastisch. Nog net zo in de Vriendenweek. Geweldig. We gaan het lied van Viking Country ook snel voor jou draaien. Eerste hoofdpunten van het ANP-nieuws van 4:30.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. Bijna 20 jaar geleden was er een grote uitbraak waarbij tienduizenden mensen besmet raakten. En de overheid is er toen niet voor mensen geweest, zei de minister van Volksgezondheid. Gemeenten moeten snel noodopvang regelen voor asielzoekers. Die oproep doet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Afgelopen nacht sliepen tientallen asielzoekers in Ter Apel weer buiten. En komende nacht kan dat weer gebeuren, denkt het Rode Kruis. Max Verstappen heeft de snelste ronde gereden in de sprintkwalificatie bij de Grote Prijs van Singapore. Dus hij start morgen van pole position in de sprintrace. Het is de 11e keer dat hij pole pakt voor de sprint.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. De regenjas mag na een regenachtige dag nog wel even aanblijven. Want vanavond en vannacht vallen er ook flinke plensbuien en koelt het af naar een graad of 10. Ook dit weekend is het wisselend. Zon, wolken en stevige buien. In het noorden kan het zelfs omweren. Temperatuur blijft steken rond de 15 graden. Goed op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Het is druk op de weg. Er staat 650 kilometer file. Er is veel vertraging op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2. De A2 richting Maastricht is door werkzaamheden dicht bij Roosteren. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Culemborg staat een file met een kwartier op onthoud. Daar is een rijstrook dicht door werkzaamheden. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Nieuw-Leusen en Knoop het Hattemerbroek. Drie kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Den Bosch richting Os tussen Knoop het Hintham en Nuland. 20 minuten op onthoud door een aanrijding. Eén rijstrook is dicht. De A15 Europort richting Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Een uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Eén rijstrook is dicht.
0: Dankjewel. Ja, daar mag een toeter voor klinken, hoor. Want,
3: Laurens van der Kraat.
0: Danielle uit Veenendaal heeft zich zojuist aangemeld als vriend van Groot Nieuws Radio. En we mogen haar een mooie plaat draaien. Ze zegt, God is groter dan we kunnen bevatten. En toch kijkt hij naar ons om. Matches die voor jou. Delirious.
4: Muziek voor vrienden.

0: op Groot Nieuws Radio met Majesty. Het is 10 minuten over 4:30 op de vrijdagmiddag. En het is te gek om hier te zien dat zo'n groot deel van Nederland vandaag zegt... er moet een christelijk geluid op de Nederlandse radio zijn. Arne en Miranda bijvoorbeeld uit Zijderveld zijn vriend geworden. En Maurice en Ineke van Dijk ook. Super tof dat jullie je aan hebben gemeld. En Joke, en dan niet uit Nederland geloof ik. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hoi, waar bel jij nu vandaan?
1: Ik bel vanuit Hongarije.
0: Oh, wat brengt je daar?
1: Ja, daar zijn we 7 jaar geleden ooit komen wonen op. We dachten van laten we eens een stapje verder gaan.
0: Een stapje verder en dan niet een beetje de grens over of gewoon even naar de andere kant van Nederland. Nee, Hongarije. En waarom daarin?
1: Ik heb een broer hier wonen.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk een soort punt van, nou ja goed, dan hebben we in ieder geval iets. Nee, maar het is hier heel mooi, heel rustig. En we waren alle twee met pensioen. Dus ja,
0: ja.
1: Dan ga je, dan kan je de hele kant op. Ja. Ja.
0: En waren jullie een beetje klaar met Nederland dan of zo? Of wat zit eronder?
1: Nou ja, toen de tijd hadden we ook best een klein huisje. Maar je kan in Nederland geen huisje meer kopen eigenlijk op een gegeven moment. En toen zeiden we van nou, laten we onze blik eens op Hongarije richten.
0: Betaalbaarder. Dus,
1: Ja, zeker.
0: En hebben jullie een heel groot huis? Of een stuk ruimer in ieder geval?
1: Nou, we hebben een oude boerderij hebben we toen gekocht.
0: Oh, wow.
1: En die hebben we verder opgeknapt. En nou ja, we leven gewoon als pensionaris daar.
0: Wat lekker zeg. En hoe komen jullie de dagen door?
1: Nou ja, ik vertelde net al dat ik ben op dit moment alleen... En niet zo'n prettige omstandigheden, maar ik kan nu alleen maar spreken van nu. Ik heb een prettig huisje kunnen vinden. En dat mag ik voor de komende 3 jaar huren. En ik zit heel erg mooi.
0: Wat fijn.
1: Dus, ja. Ja.
0: Nou, ik zou niet te veel doorvragen op de situatie, maar Groot Nieuws Radio is wat je graag ook luistert, begrijp ik. Want je bent vriend geworden van dit station. Waarom zet je ons graag aan? Wat betekent het voor jou, dat geluid?
1: Het betekent me heel veel. Ik zou je zeggen, ik ben 10 jaar geleden, of 9 jaar geleden gestopt. Want ik was toen al vriend met jullie. Maar ik kon het toen niet meer betalen. En toen ben ik gestopt met vriend zijn. En van de week was het vriendenweek. En ik dacht, Joke, kom op. Ga eens kijken wat je kan.
0: Mm.
1: En ik heb inderdaad me weer aangemeld bij jullie.
0: Nou, want, fantastisch.
1: Weet je, het is gewoon... dat christelijke geluid, maar ook alle 's morgens als er veel gepraat wordt. Het is zo goed om te horen.
0: Hmm. Ja, wat maakt het zo goed?
1: Ja, het heeft diepgang, hè? En het raakt je. En ik ben heel blij. Ik ben echt. Ik hou van zingen, ik hou van muziek. En ik vind het heerlijk om naar muziek te luisteren. Ik zou zeggen dat zorg dat ik inwendig rustig word. En ik weet ook dat het goed is. De Heer God is bij mij. En dat hij dat op die manier ook zegent door muziek heen.
0: Ja, wat verwoord je dat mooi. Hey, en dan gaan we ook snel muziek draaien. Maar voordat ik ga doen, nog één vraag. Vanavond spelen de Oranje Vrouwen hockeysters in Hongarije. Ja. Nederland, ja. Hongarije. Waar ben jij dan voor, Joke?
1: Ja... Nou, dat is dubbel, hè?
0: Ja,
1: maar,
0: dat gaat bepalen of ik die plaat ga draaien natuurlijk nu.
1: Nou, ik ben heel fanatiek nu voor Hongarije. Dat was met voetballen ook zo.
0: Wat hebben we al deze tijd? Oké, hier is Charity Gill. Nee. Oké, ik snap dat helemaal, joh. 7 jaar, je bent helemaal geïntegreerd natuurlijk ook. Maar Groot Nieuws Radio staat nog aan. En dat oranje geluid, dat wappert gelukkig nog 4 bij jou ook in huis. Daar zijn we super blij mee. En Martijn van Buwalda is ook iets wat je echt nog met Nederland verbindt. Waar je heel erg van geniet. En die ga ik met liefde voor je draaien. Dankjewel voor je support, Joker.
1: Oké.
0: Hoi.
1: Dankjewel. En nog heel veel zegen.
0: Dit is een van de nieuwste.

Martijn Welda, speciaal voor Joke, die deze aanvoeg vanuit Hongarije, waar we zelf beluisterd worden. En ook gesupport. Ja, dat is echt te gek. We gaan er natuurlijk heel graag mee door. En ja, er wordt ondertussen namen gezwaaid vanaf de straat. Twee luisteraars die zijn er in de studio ook langs geweest vandaag. Helemaal vanaf de andere kant van het land. En zo leuk om te horen wat de impact is van dit station. En daar gaan we natuurlijk heel graag mee door. En dat kan alleen met jouw steun. Dus word vriend. Doe het ook in deze Vriendenweek via grootnieuwsradio.nl/vriend. Dan kunnen we dit soort liederen blijven draaien. Zoals Charity Gill.

0: Jordi Gill, We Need a Miracle. Daarvoor Matthijs Buwalda en zijn nieuwste De Rest Mag Je Hebben.
1: De dagtekst.
0: Vandaag 1 Timotheus 6 vers 6. Daar staat, maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. 1 Timotheus 6 vers 6.

0: alweer ruim 10 jaar geleden dat deze uitkwam. Paul Baloch met Rijer en Verschijn. In de middagshow van Groot Nieuws Radio. We draaien muziek voor vrienden deze week. En dat zijn echt heel veel verzoekplaten die binnenkomen. Mensen die vriend worden van dit station. En er is één lied dat volgens mij het vaakst is aangevraagd in deze vriendenweek. En die ga ik zo meteen draaien. Welke het is, hoor je zo.
1: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
2: The world has to know what is the real story of the October 7th.
1: Ze vertellen hun indringende verhaal.
3: I'm still in October the 7th, 2023.
1: Over wat nooit vergeten mag worden.
3: So maybe his death won't be for nothing?
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
6: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
7: Oh nee, verzekering...
6: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
7: Oh, wil ik wel.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
10: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
11: Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
16: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
17: Slecht plan.
16: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
18: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
19: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
20: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
21: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 5 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Amerika heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Eerder zette Trump al rechters op een sanctielijst en de nieuwe maatregelen richten zich op het hof zelf. Amerika gaat er alles aan doen om het werk te dwarsbomen, zeggen ze. Het hof zelf is niet onder de indruk en zegt gewoon door te gaan met het werk. Minister Hermans van Volksgezondheid heeft haar excuses aangeboden aan mensen die besmet zijn geweest met Q-koorts. Bijna 20 jaar geleden was er een grote uitbraak. Tienduizenden raakten besmet, meer dan 100 mensen overleden. Volgens de minister had de overheid hen ondersteuning moeten bieden, maar deed dat niet. Ook premier Jette heeft Rusland de vijand van Nederland genoemd. Defensieminister Jezilgus deed dat gisteren ook, en daar was de Russische ambassade in Den Haag niet blij mee. Jette zegt niet verrast te zijn door het woord vijand. Dat is volgens hem eerder door het kabinet gebruikt. Hij wil dat Nederland alert blijft op Rusland. Het weer nog van Weer Online. Vanavond gaat het harder regenen, morgen ook buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer en een graad of 14. En dit was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
17: Het is druk op de weg, er staat 650 kilometer file. De meeste vertraging is daar in de zuidelijke helft van het land. Op de wegen tussen Utrecht en Brabant loopt het vast, en in Limburg door de afgesloten A2. De langste files staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht, tussen Maarsen en knooppunt Oude Rijn, ruim een half uur extra reistijd. A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein, een uur vertraging. In het noorden van het land op de A28 Groningen richting Amersfoort, tussen afrit Nieuw-Leusen en Zwolle Centrum, een uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. A59 Den Bosch richting Os, tussen knooppunt Hintham en Nuland, 20 minuten oponthoud door een ongeluk, één rijstrook is dicht.
23: Soms is het ook gewoon goed om even een momentje van rust en bezinning in te calculeren. Nou, dat was dit bij deze. Zometeen ga ik een lied laten horen wat ontzettend vaak is aangevraagd als platen die je raakt door nieuwe vrienden. En ik denk, ik durf al te zeggen dat hij het vaakst is aangevraagd. Ik heb het over CC Winans, Goodness of God, hoor zo.
24: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
25: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
24: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
25: Rand? Nee.
24: Fair enough.
25: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
25: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
27: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.

0: 90. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Hoe groot is de invloed van Rusland echt? En wat betekent dit voor organisaties in Oost-Europa en Centraal-Azië? Kom naar het symposium van het Christelijk Platform Oost-Europa op 30 oktober. Kijk op cpoe.nl en meld je aan.
6: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Naam?
9: Maarten.
8: Woonplaats?
9: Laag Zutem.
8: Je kan me midden in de nacht wakker maken voor...
9: Patat met mayonaise.
8: Favoriete artiest?
9: Josiah Queen.
8: Vroeger wilde ik dit worden.
9: Dominee.
8: Om deze reden ben ik vriend.
9: Groot nieuwsradio laat Gods licht zien in een donkere wereld.
8: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt. Muziek voor vrienden.
10: Met Laurens van der Kraats.
8: Het christelijke radiostation.

0: CC Winans op Groot Nieuws Radio. Dina had hem onder andere aangevraagd. Ja, we hebben hem ook al vaker gedraaid afgelopen week, want het kwam heel vaak langs. Dina zegt erover: elke dag mag ik de goedheid van God ervaren, wetend dat hij er altijd is en je beschermt en leidt. Prachtig die stem van CC Winans, dat je zo over de goedheid van God kan zingen. Goodness of God van CC Winans.
1: Muziek voor vrienden.
2: Met Laurens van der Kraas.
0: Ook aangevraagd door Keroem. Goedemiddag.
3: Nee, goedemiddag.
0: Ja, leuk dat je luistert en leuk dat je ook dit lied hebt aangevraagd. Want hij was ook voor jou, hè?
3: Ja, klopt.
0: Wat heb jij met het lied, Keroem?
3: Nou, we zijn getrouwd en we hebben die foto's gekregen van de studio. En op de achtergrond speelde dit nummer. En dat raakte ons heel erg aan. En alsof het voor ons geschreven was.
0: Het was tijdens jullie bruiloft dat dit lied te horen was?
3: Ja.
0: Oh, wat gaaf, joh. En ja. Wat zit er in het lied dat jou zo raakt?

0: Attentje.
1: Ja, dat het hoe God groot is en hoe hij goed is.
0: Ja. Ja, tof.
1: Want ik heb ook zware perioden gehad, want ik was depressief en ik ben gewoon gered door Jezus, hè.
0: Zo, ho even, daar zeg je nogal wat, Kerum. Ja, je bent depressief geweest en je bent door God gered, zeg jij.
1: Ja, ik ben een zware alcoholist. Ik ben ex-moslim.
0: Ja.
1: Ik ben van afkomst ben ik Turks.
0: Ja.
1: En ik heb een droom gezien en mijn vrouw dan, die was mijn vriendin toenmalige.
0: Ja.
1: Zij was wel christen. En ja, ik had die droom gezien. Ik zei tegen mijn vrouw nu dan, hè, zei ik toen van, ik heb een droom gezien. Toen zei mijn vrouw gelijk van, of mijn toenmalige vriendin dan van, Jezus roep je. Ik dacht, Jezus roep me. Ik zeg, ga weg jij joh met je Jezus. Maar toen heb ik het weer gezien en toen ben ik één keer naar de kerk geweest. Toen ben ik gelijk aangeraakt. En dat was mijn bekering.
0: Tjonge, Kerum, wat een verhaal. Ja, ik hoor wel vaker dat inderdaad moslims dit meemaken, dat ze Jezus in een droom zien. Maar niet zo vaak spreek ik iemand die dat ook echt heeft meegemaakt. Kun je eens beschrijven wat er toen gebeurde? Want had jij iets verdiept daarin of zo? Of was het echt ineens out of the blue dat jij iets meemaakte? Hoe ging dat?
1: Nou, ik heb gewoon de droom gezien dat een hand naar mij toestak en die zei van, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Want ik was echt in een diepe dal.
0: Ja.
1: Ik had depressiviteit, ik had alcoholverslaving. Ik had alcoholverslaving heel erg.
0: Ja, en hoe gaat het nu met je, Kerum?
1: Ik ben helemaal verlost, dankzij Jezus.
0: Wauw!
1: Ik drink al nu, heel lang niet meer.
0: Nee, je weet het gewoon, je bent gestopt met tellen.
1: Ja, ik weet het niet meer.
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja, maar je vertelt ook dat je groot nieuwsradio verluistert. Je hebt veel aan de liederen ook die hier te horen zijn. Wat betekent het voor jou om in je dagelijks leven dan ook dit geluid hier en daar te luisteren?
1: Nou, we luisteren al elke dag naar groot nieuwsradio. Sinds ik bekeerd ben, luister ik het gewoon. Ik weet niet anders.
0: Nee. En wat betekent dat dan? Want ja, dan ben je bekeerd en dan heb je een christelijk radiostation aanstaan. Heeft dat dan nog iets betekend in jouw periode toen je net tot geloof kwam?
1: Ja, dat heeft heel wat. Dat versterkt mijn geloof. En als ik allemaal luister naar de bemoedigingen en de preken soms wat ik hoor, dan denk ik van, versterk je gewoon, geef je leven.
0: Ja. Hey, wat zou jij willen zeggen tegen luisteraars die nu nog twijfelen? Die misschien denken van ik heb het een paar keer gehoord, die oproep, maar ik weet het nog niet zo goed. Het is nu vrijdag van de Vriendenweek, het loopt bijna af. Wat zou jij zeggen?
1: Ik zou zeggen, doe het gewoon. Weet je doet het niet alleen voor jullie, maar je doet het ook voor God.
0: Mooi, Kerim. Dank je wel voor jouw verhaal en dat we een mooie plaat voor je konden draaien. Dat aanmelden kan via grootnieuwsradio.nl/vriend. En ondertussen is het hier steeds gezelliger aan het worden in de studio, want er zijn twee vrienden ook hier in de studio te gast. Het is Johan samen met zijn dochter Yara. En die gaan we zo meteen lekker spreken en ook nog een plaat voor ze draaien.

0: Christian Verwoerd met een nieuwe opname van zijn lied Dit is niet ons thuis. En ja, we zijn onderweg, ook als Groot Nieuwsradio, naar steeds meer vrienden, steeds meer luisteraars die zeggen, het mag me wat kosten dat er een Christenkraamstation in Nederland is. Het is niet vanzelfsprekend. Nou, bijvoorbeeld Roelie, die heeft zich zojuist aangemeld via grootnieuwsradio.nl/vriend. Ook Ingbert uit Assen en Bas, dankjewel voor je support. Ja, is een eenmalige donatie overgemaakt en daar zijn we natuurlijk ook super blij mee. Ondertussen aangeschoven hier in de studio, Johan samen met zijn dochter Yara. Leuk dat jullie er zijn. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Jullie hebben net een rondleiding gehad al door het pand. Hè? Yara, was het een beetje wat je had verwacht van de radio of was het allemaal een beetje anders?
2: Het was anders, maar wel leuker.
0: Wel leuk. Wat vond je leuk om te zien? Hoe heet het nou allemaal, wat je ziet? Hè? Ook allemaal nieuwe dingen, denk ik, hè?
1: De studio's, theater.
0: De knopjes. Oh, theater, heb je dat ook gezien?
2: Ja.
0: Ja, er zit een hele grote theaterzaal inderdaad ook achter ons. Dat past eigenlijk wel goed ook bij het liedje wat jij heel graag wil horen, heb ik begrepen, hè?
2: Ja.
0: Daar gaan we het zo nog eventjes over hebben. Maar eerst nou even naar papa. Want Johan, jullie komen uit Lunteren en jullie zijn echt al ruim 10 jaar vriend van Groot Nieuwsradio. Waarom?
1: Ja, waarom? Het is eigenlijk wel heel leuk door deze uitnodiging dat ik erachter kwam dat ik 10 jaar vriend ben. Dat wist ik eigenlijk nog niet eens. Dus dat was heel leuk. Maar ik vind het super tof dat er zo'n christelijk geluid is in Nederland. En dat je, waar je ook bent, dat je gewoon Groot Nieuws Radio bij je hebt. En dat er een hoopvol geluid door Nederland gaat. En op heel veel verschillende manieren, door muziek, door gesprekken, podcast. En dat vind ik super tof.
0: Ja, gaaf. Want hij staat veel aan bij jullie thuis ook, geloof ik, hè? De hele dag door.
1: Zeker.
0: Ja, ja. Tof.
1: Dus,
0: ik wil even naar jou, Yara. Zou jij het leuk vinden om even een oproep te doen? Even tegen onze vrienden te zeggen van, hey, wil je ook vriend worden van Groot Nieuws Radio? Of vind je dat, ja? Moet daar iets tegenover staan of zo?
2: Als jij dan een liedje van Make Some Noise Kids aanzet.
0: Hier op Groot Nieuws Radio in heel Nederland. Voor iedereen, het kinderliedje. Van Make Some Noise Kids.
2: Ja.
0: 30 seconden dan, klein stukje.
2: Een minuut.
0: Een minuut, zeg jij. Oh, dus dat vind je goed. Nou, 50 seconden, dat doen?
2: Oké.
0: Maar dan ga jij een vriendenoproep doen zo op de radio daarna, oké? Oké, nou, goed onderhandelen al, hè? Ongelooflijk. Oké, nou, we gaan even een klein stukje doen. En welke mag het zijn van Make Some Noise Kids?
2: Spot aan.
0: Ja,

0: stiekem vind ik het ook wel leuk hoor. Het is toch een minuutje geworden. Het is de nieuwe van Make Some Noise Kids en Spot Aan. Speciaal voor Yara hier in de studio. Ja, wat vind je ervan? Jouw liedje op de radio?
1: Leuk.
0: Dat is wel een leuk liedje, hè? Zingen jullie veel op school nu ook? Mm. Of waar hoor je die allemaal nu?
1: Ja.
0: Of thuis vooral veel?
1: Thuis.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, het is ook wel een leuk, leuk liedje. Doe je dan ook dansjes erbij? Of,
1: Dat heb ik tot nu toe nog niet gedaan.
0: Ja, er zitten volgens mij wel dansjes bij, hè? Nou, dat gaat denk ik allemaal nog wel komen. Superleuk. Hé, maar we hadden een afspraak, hè Yara? We hadden een afspraak, want als ik jouw liedje zou draaien voor een minuutje, dan zou jij even een vriendenoproepje doen op de radio. Dus ik ga even voor jou een toeter doen. En dan mag jij tegen alle mensen in Nederland zeggen waarom ze vriend moeten worden van Groot Nieuws Radio, oké? Komt de toeter.
1: Word vriend.
0: Zo. Heel goed. Kort maar krachtig. Dat is heel belangrijk in communicatie. En waarom moeten mensen vriend worden, vind jij?
1: God is heel belangrijk.
0: Ja. Ja, zo is het. En daar mag best wat meer van te horen zijn op de radio, hè? Toppetje, Yara. Supergoed gedaan. Nou, dat kan via grootnieuwsradio.nl/vriend. Dat is de plek. Hey, superleuk dat jullie er waren, Johan en Yara. En groetjes thuis, hè? En deze mag ik ook nog voor jullie draaien. Johan, ja, dit is een lied wat jij heel mooi vindt, hè? Waarom? Waarom is deze voor jou belangrijk? Waarom raakt hij jou zo?
2: Ja, klopt. Ik vind het lied heel herkenbaar. Omdat we vaak aan de buitenkant naar de anderen toe laten zien dat het allemaal wel oké is. Mm-hmm. En het verborgen houden voor onszelf als we ergens mee rondlopen. Dat kan iets kleins en iets groots zijn. Maar het is juist zo goed om dingen te delen, om kwetsbaar te zijn. En dat is tegelijkertijd moeilijk. En tegelijkertijd ook heel goed, omdat het heel erg verbindend werkt. Omdat het genezend kan werken. En ja, dat is ook iets waar ik ook wel naar verlang. Mm-hmm. Om die kwetsbaarheid, om daarin te groeien. Want het is iets heel moois.
0: Ja. Hoe heb je dat ontdekt? Want je vertelt het wel, alsof als een stukje levenswijsheid, als ik het zo hoor.
2: Nou, omdat ik, wat ik net in het begin zei, ik herken het ook heel erg. Want het is heel makkelijk om te zeggen van, hé, hoe gaat het? Het gaat goed.
0: Ja.
2: En dan kan je het lekker voor jezelf houden. En dat is ergens makkelijk. Maar soms ook door het wel te doen. En dat kan er allerlei soorten relaties zijn. En dat kan in je werk zijn, dat kan in je kerk zijn, dat kan in je huwelijk, in je gezin zijn. Maar juist door eerlijk te zijn, kan het er heel veel opluchting geven.
0: Mooi man. En dit lied gaat daar precies over. Dus we gaan hem heel graag draaien voor jou. En ja, ik moet het nog even zeggen natuurlijk. En uit de grond van mijn hart, super bedankt voor jullie steun, support als vrienden van Groot Nieuws Radio al ruim 10 jaar. En hopelijk gaan we er nog zeker 10 aan vastplakken. Toch?
2: Zeker.
0: Hey, super bedankt voor jullie komst. En fijn weekend, hè, Yara. Jij ook.
2: Dankjewel.
0: Groetjes thuis, hè. Hoi, hoi.
2: Doei.

0: Speciaal voor Johan uit Lunteren, die al ruim 10 jaar vriend is van dit station. Truth Be Told van Matthew West. Maakt het 2 minuten over 5:30. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Asielzoekers hebben vannacht in het dorp Ter Apel ook in winkelkarretjes, onder winkelluifels en onder stukken karton geslapen, zegt de gemeente. Er was al bekend dat mensen in de regen voor het aanmeldcentrum lagen. Het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. 20 jaar terug raakten tienduizenden mensen besmet. Een paar duizend werden niet meer beter. En daar was te weinig aandacht voor, zei minister Hermans. Het internationaal strafhof in Den Haag roept landen die lid zijn op het instituut te steunen, zodat het zijn werk kan blijven doen. Amerika legde nieuwe sancties op tegen het hof, dat ze in een verklaring schurkachtig noemen.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. De regenjas mag na een regenachtige dag nog wel even aanblijven, want vanavond en vannacht vallen de flinke plensbuien en koelt het af naar een graad of 10. Ook dit weekend is het wisselend. Zon, wolken en stevige buien. In het noorden kan het ook onweren. De temperatuur blijft rond de 15 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Het is een drukspits met 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. In Limburg veroorzaakt de afgesloten A2 extra reistijd. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht bij Roosteren door werkzaamheden. De files op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Born en Echt een 30 minuten vertraging na een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Arnhem en Zevenaar een 30 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zwolle een 1 uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. A59 Den Bosch richting Oss tussen Knopend Hintham en Nuland 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.
0: Dankjewel. Ja, drukke avondspits vandaag, hè? In verband met het begin van de herfstvakantie en de regen, dus het mag wel. Even een hart onder de riem voor iedereen in de file op dit moment. Mr. Rob van...

is vrijdagmiddag, de laatste dag van onze Vriendenweek. En als je nu luistert en nog geen vriend bent van Groot Nieuws Radio, heb ik een paar hele korte vragen voor je. Hoe belangrijk vind jij het dat er een christelijk radiostation is in Nederland? Nou, als je dat helemaal niet belangrijk vindt, alright, dan is dit misschien niet voor jou. Maar even serieus, stel dat Groot Nieuws Radio er morgen niet meer zou zijn. Zou je het dan missen? Ja? Nou, misschien luister je af en toe, misschien wel iedere dag. Misschien is er wel eens een liedje op de radio dat je precies op het goede moment hoort. Of een verhaal dat je raakt, dat je aan het denken zet. Of misschien heb je wel eens meegemaakt dat je na het luisteren net even wat hoopvoller naar de wereld keek. Misschien niet eens bewust. En zou je het dan mooi vinden als ook andere mensen dat kunnen blijven ervaren? Nou, dan heb ik eigenlijk maar één vraag. Zou je dan vandaag vriend willen worden van dit radiostation? Want al die muziek, al die verhalen, dat hoopvolle geluid, dat kunnen we alleen maar maken dankzij onze vrienden. Dus als je net een paar keer ja hebt gedacht, maak er dan ook één hele duidelijke ja richting ons van. En word vandaag vriend. Nog mooi zo net tijdens de Vriendenweek. Het is heel simpel. Kort formuliertje, zo gepiept. grootnieuwsradio.nl/vriend. Want alleen als genoeg mensen dat doen, dan kunnen we doorgaan met dit soort liederen draaien die in heel Nederland te horen zijn. grootnieuwsradio.nl/vriend. Dat is de plek. Bijvoorbeeld liederen als Leland en Waymaker die je sowieso hoort zometeen. En deze van Lauren Daigle. Let it be a hallelujah.

0: als je deze week vriend wordt
1: of je bijdrage verhoogt,
0: maak je kans op 2 kaarten voor Thijs en Jorieke Live
1: op zaterdag 31 oktober in Veenendaal.
0: Het is al uitverkocht,
1: dus dit is nog je enige kans om hierbij te zijn.
0: Steun ons vandaag nog en wie weet zien wij je op ons event.
1: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Deze was niet zomaar op de radio, maar speciaal voor Rob de Boer. Die heeft hem aangevraagd. Hij zegt: de schitterende tekst die me aanspreekt. En de melodie blijft soms dagenlang in mijn hoofd. Ik hoop dan op een positieve manier. Waymaker hoorde je van Leland.
1: De plaat die je raakt.
0: En deze mag ik gaan draaien voor Ina van Heiningen op deze vrijdagmiddag. Ze zegt: deze plaat sprak mij aan toen ik hem hoorde bij Nederland Zingt. Het werd mijn levenslied, mijn lievelingslied. En dankzij het lied kwam ik in 2013 terecht bij Groot Nieuws Radio. En ik hoop nog lang van jullie te mogen genieten. Nou ja, mede dankzij jou gaat dat inderdaad goed komen, denk ik, Ina. Dank je wel. Het is Martin Brand met Gevoelsmens.

Weet nog dat ik elke dag verlangde. Dat ik smeekte dat de geest mijn hart verzwolg. Ik snakte naar het gevoel, die tinteling, die kracht. Soms heb ik urenlang op God gewacht.

0: Martin Brandt met Gevoelsmens op Groot Nieuws Radio. We gaan zo meteen het weekend echt inluiden met heel veel mooie muziek. Lekker veel worship, zoals je gewend bent in de worship in je weekend ook na 6 op vrijdagavond. Zo begin ik met een lied dat 175 jaar geleden al ontstond, maar Michael W. Smith ook heeft opgenomen in Crowning with Many Crowns.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl, voel je echt thuis.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
6: Ben je al vriend van Groot Nieuws Radio? En wil je meer betekenen?
7: Verhoog dan deze week je bijdrage en vraag de plaat aan die jou raakt.
6: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
8: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Elke dag een hoopvol geluid op je radio. Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
6: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken. Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
11: Hi mam.
12: Hey, dag lieverd.
11: Wat ruikt het hier lekker?
12: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
11: Van de molen?
12: Mm-hmm. Uit Ouddorp.
11: Gaan we ook weer een cake bakken?
12: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
13: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of vis en fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
15: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
16: Shape the future with confidence. EY.
17: Wat begon met één kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
6: Groot Nieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP nieuws van 6 uur.
19: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het werk van het internationaal strafhof in Den Haag wordt door nieuwe Amerikaanse sancties ernstig geraakt, zegt minister Berendsen. Met de maatregelen proberen de Verenigde Staten het strafhof te blokkeren. Ze gaan pas over 6 maanden in. Tot die tijd wil de minister met Amerika in gesprek om het op te lossen. Het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. Bijna 20 jaar geleden raakten tienduizenden mensen besmet. Een paar duizend zijn er nog altijd chronisch ziek. Daar was te weinig aandacht voor, zei minister Hermans namens het kabinet. Ze heeft 2,5 miljoen euro uitgetrokken om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Asielzoekers hebben vannacht ook in het dorp Ter Apel geslapen, zegt de gemeente te hebben gehoord. Er zijn meldingen van mensen in winkelkarretjes en onderstukken karton. Anderen sliepen op het gras in de regen voor het aanmeldcentrum. Dat is een triest dieptepunt, noemt de gemeente dat. Die roept het Rijk op om te helpen. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt met buien. En daarbij kan het even flink regenen vanavond. Morgen ook buien met af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt een graad of 15 morgen. En dit was het ANP Nieuws.
6: Groot Nieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: De files beginnen korter te worden. Er staan nog 350 kilometer bij elkaar.
2: De meeste drukte is er nog in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. De files die verder opvallen op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd tussen Borren en Echt, een half uur vertraging. Er is maar één rijstrook open. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum, een half uur extra reistijd. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar, 20 minuten. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zolle Centrum, 3 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein, een half uur vertraging.
0: Zullen we even een applausje doen, want er zijn weer heel veel nieuwe vrienden binnengekomen. Mag het even? Ja. Applausje voor Corine uit... Er staat geen woonplaats bij. Corine Steeghuis, dat wel weer. Mario uit Essen. Elise hebben we hier ook. We hebben H. de Koe. We hebben Henry uit Den Bosch. Van harte welkom. En te gek dat jullie Groot Nieuws Radio zijn gaan steunen. Gaan we zo meteen lekker vieren met heel veel fijne muziek in worship in je weekend. Michael W. Smit komt eraan. En Cela.
20: Ja, Cela.
21: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
22: Bij het Leger des Heils geloven we in kansen. Omdat iedereen ertoe doet. Niemand uitgezonderd. Daarvoor strijden we al bijna 140 jaar. Help jij om ons werk mogelijk te maken? Kijk op legerdesheils.nl/geven.
23: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
24: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
25: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
26: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
27: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
28: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
29: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
30: Meer voor minder. Simpel.
28: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
31: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op.
32: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
31: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
33: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
34: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woningpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
33: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
35: Naam?
36: André.
35: Woonplaats?
36: Ik woon met mijn lieve vrouw Annelies, woon ik in Ten Boer.
35: Je kan me midden in de nacht wakker maken voor...
36: Liever niet, maar het is echt goed voor een frikandel. En nog liever voor 2 frikandel.
35: Om deze reden ben ik vriend.
36: Omdat wij het belangrijk vinden om het evangelie wereldwijd uit te dragen. En die opdracht hebben wij gekregen.
35: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
37: Groot Nieuws.
35: Muziek voor vrienden.
1: Met Laurens van der Kraats.
35: Het christelijke radiostation.
3: Ja, weekend, hallo. Gaat het allemaal goede muziek draaien?

0: Dit is fijn toch, om je weekend mee te beginnen. Michael W. Smith, Crown Him With Many Crowns.
1: Muziek voor vrienden.
2: Met Laurens van der Kraats.
0: Ja, dat is een leuk berichtje. Komt hier binnen van Petra. Die zegt, nou Laurens, is wel een goede manier van mij te overtuigen om vriend te worden. Dat jullie snappen dat je er steeds niet aan toekomt om je op te geven als vriend. Ik dacht, ja, nu heeft hij het echt tegen mij. Dus toen ik thuis kwam op de parkeerplaats, voor het uitstappen me toch dan maar meteen aangemeld. Succes. Ja, klopt Petra, we hadden het inderdaad tegen jou. Ja, tof. Heel mooi. Dankjewel voor je aanmelding als vriend van Groot Nieuws. Ook Henry Kooijman uit Den Bosch, dankjewel voor het aanmelden. Carmen de Leeuw, Vanessa uit Breukelen, Rita uit Sneek en ik zie hier Jessica uit Lunteren. Fantastisch dat jullie allemaal je aangemeld hebben via grootnieuwsradio.nl/vriend. Ja, en het kan nog even, de Vriendenweek, we zitten richting het einde te gaan. Morgen nog eventjes. Ja, en dan zit het er alweer op. Dus mocht je nu denken, hey, ik heb me nog niet aangemeld. Dit is het moment, grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: En ik zit even te kijken daar bij jou. Maar liggen daar nou nog twee setjes kaarten voor Thijs en Jorieke?
0: Oh, ik zit hier te kijken. Ja, volgens mij.
3: De
0: ja.
3: Laatste twee volgens mij, hè?
0: Ja, dit zijn ze. Zullen we dat gewoon nog even weg gaan geven, zo?
3: Zullen we dat doen?
0: Ik kan eigenlijk niet met een vredig gevoel het weekend in als we dat nog niet gedaan hebben. Dus we moeten dat gaan doen.
3: Dat moet gebeuren.
0: Dus als je je nu aanmeldt via grootnieuwsradio.nl/vriend... en je vinkt daar ook even aan dat je graag tickets wil winnen voor het Thijs en Jorieke event eind deze maand, maak je gewoon kans. Dus dat gaan we gewoon regelen. Gaan we zo die tickets nog weggeven. Ja, deze had ik beloofd, hè. Cela. Aangevraagd door Robin uit Krimpen aan de IJssel. Heeft zijn donatie verhoogd. Hij zegt, ik heb deze plaat aangevraagd om de hoopvolle boodschap. Daar haal ik echt mijn vreugde uit bij dit lied. Het weekend in, of misschien wel je herfstvakantie, met een hoopvol geluid van Cela. En die allermooiste dag.

0: Brian Lurksen, Come Now Is The Time To Worship, hoorde je op Groot Nieuws Radio, waar we muziek voor vrienden draaien. En dit is ook wel het moment om even wat mijn vrienden blij te gaan maken. Want ik mag zeggen dat Willemijke van den Berg 2 tickets krijgt voor het event van Thijs Eurieke Live eind deze maand in Veenendaal. En ik ga iemand bellen. Het kan zomaar zijn dat je ook aan het koken bent nu natuurlijk en maar net die telefoon moet zien.
1: Met Esther.
0: Hi Esther, Laurens, Groot Nieuws Radio hier.
1: Hi.
0: Hi, was je druk mee of had je even tijd?
1: Ik heb tijd. Ik sta achter het fornuis. Ik ben nog wat te koken.
0: Ja, kijk, wat ben je aan het maken?
1: Spaghetti.
0: Lekker.
1: Spaghetti voor
0: vanavond,
1: ja, lekker.
0: Lekker hoor. Hey, jij bent al een tijdje lid van Groot Nieuws, hè?
1: Ik weet niet precies hoe lang, maar een aantal jaar.
0: Ja, al een aantal jaar, ja, precies. En jij hebt besloten om je donatie ook te volgen, hè? Waarom?
1: Ja, omdat ik al een aantal jaar lid ben. En ik denk, ja, alle abonnementen gaan zo langzaam omhoog. En ik denk, ik ga even mee. Kijken naar de oproep van deze week, denk ik, wordt weer even tijd.
0: Ja, vind ik echt te gek dat je dat doet. Ja, we gaan geen brieven sturen van, oh, we gaan vanaf nu meer incasseren, want alles wordt duurder. Maar het is wel de realiteit inderdaad. Door de inflatie wordt ook voor ons alles duurder. En de donaties stijgen niet zomaar mee. Dus ja, echt super tof dat je dat gedaan hebt, Esther. En ik wil jou bedanken in de eerste plaats voor je support.
1: Nou, geen dank.
0: En jij luistert ook heel vaak naar Thijs en Ulrike, heb ik begrepen. Dus ik denk dat ik jou hier ook wel blij mee kan maken. Want jij mag naar het event toe eind deze maand.
1: Super leuk. Heel erg leuk.
0: Weet je al wie je mee wil gaan nemen?
1: Ja, mijn man.
0: Gezellig. Live muziek van Lef kun je daar gaan horen. En ja, een heel interessant thema. Weerbaar zijn in de onrust. Dus dat gaat interessant worden, denk ik.
1: Ja, heel veel zin in.
0: Geniet ervan, hè. En een fijn weekend, Esther.
1: Dankjewel.
0: Eet smakelijk zo met de spaghetti.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Dan heb ik aan de telefoon Mirjam. Goedenavond.
2: Goedenavond, ik ben Mirjam.
0: Jij bent een nieuwe vriendin van dit station.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik luister al langer, maar goed, de oproep weer gehoord hebben. En nou ja, dat mogelijk, ja, het niet meer mogelijk is om christelijke radio op uit te zenden, dacht ik, ja nee, we moeten dat met elkaar dragen. Want hoe belangrijk is het om christelijk geluid te horen in Nederland. En vandaar, want ik luister dagelijks in de auto ook. Dus,
0: wat fijn.
2: Ja,
0: super gaaf dat je zo je daad bij het woord hebt gevoegd en vriend bent geworden. Wat mag ik voor je draaien? Want dan wil ik gewoon meteen wel eventjes iets er tegenover stellen eigenlijk. Ik zag je ding binnenkomen. Ik denk, let's go.
2: Ja, nou, Toekomst vol van hoop. Dat vind ik gewoon een ontzettend mooi nummer. Dat wat het leven ook brengt, blijde en verdrietige dingen, dat je gewoon uitzicht mag hebben en mag uitzien naar die toekomst vol van hoop.
0: Dat is wel een hele mooie. Ik heb alleen net wel Seda gedraaid. Even kijken, ook wel tot... Ja, gaan we gewoon doen. Maakt het uit. Het is weekend, jongens. Gaan we draaien. En het is ook al een hele mooie zo rond etenstijd om het weekend mee te beginnen en lekker mee te zingen. Ik ga hem voor je draaien, Mirjam.
2: Hartstikke bedankt.
0: Hey, fijn weekend hè? En dankjewel voor je steun. Hoi, hoi. Mocht je nou denken, net bij Mirjams verhaal, ja, dat herken ik eigenlijk wel heel erg. Dat is wel wat er nodig is, een christelijk geluid op de radio. Grootnieuwsradio.nl/vriend. Het kan nog even in de Vriendenweek.

Wat is de plaat die jou raakt? Vraag hem aan en word vriend van Groot Nieuws Radio. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Jesus Culture. Met Kim Walker-Smith. Je hoorde Fearless. Dat maakt het 1 minuut over 6:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Buitenlandminister Berendsen hoopt de VS-sancties tegen het strafhof in Den Haag met een dialoog nog te kunnen voorkomen. De Amerikanen staan open voor een gesprek, zegt hij. De FBI heeft een man opgepakt die lid zou zijn van hackersgroep Shiny Hunters, schrijft de New York Times. Het zou gaan om een van de hoofdverdachten van de hack bij de FBI. Daarbij werd gevoelige informatie van duizenden medewerkers gestolen. En op socials gaat een filmpje rond van een muis die op een donut in een winkel in Eindhoven zit. RTL meldt dat de beelden een week geleden zijn gemaakt. Meerdere winkels hebben last van muizen door een verbouwing.
2: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Ja, de regenjas die mag na een regenachtige dag ook nog even aanblijven. Want vanavond en vannacht vallen er flinke plensbuien en komt het af naar een graad of 10. Ook dit weekend wisselend. Zon, wolken en stevige buien. In het noorden zelfs onweer. De temperatuur blijft rond de 15 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
3: De files worden korter. De meeste vertraging is er nog in Gelderland en Utrecht. De langste files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch voor afrit Utrecht Centrum 10 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 20 minuten. En op de A28 Groningen richting Zolle tussen Staphorsten en Zolle Noord een half uur vertraging.
2: Dankjewel. Laurens van de Kraats. Vriendenweek bij Groot Nieuws Radio komt hier een berichtje binnen van Laurens. Niet aan Laurens natuurlijk. Van hoe zit het eigenlijk met het aantal vrienden? Hebben jullie een tussenstand? Nou, dat kunnen we zo wel even delen.
4: Muziek voor vrienden. Het

0: zet je radio aan en hoort...
1: Een lied dat precies op het juiste moment gedraaid wordt.
2: 'S'nachts kwam een keer dit lied binnen. Het raakte me.
0: Een nummer waarmee je God aanbidt in de auto naar huis.
1: Een stem die herinnert. Houd vol, er is hoop.
0: Maar wat als dit geluid er morgen niet zou zijn? Dat laten we niet gebeuren. En daarom vragen we jou om mee te helpen.
1: Want samen laten we dit hoopvolle christelijke geluid voor iedereen klinken.
0: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio.
1: En als dank draaien we de plaat die jou raakt.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Holy, holy, holy, God with us. Dankjewel aan Peter Bonen uit Harderwijk. Hij is zojuist aangemeld als vriend van dit radiostation nog net in de Vriendenweek. Ja, super gaaf dat je dat gedaan hebt. Tot morgen is het nog. En we gaan zo een tussenstand bekendmaken. Dus ik zet jouw naam er nog even bij, Peter. En dan gaan we zo het bekendmaken. Met Josh Baldwin. This is

Josh Baldwin, Worth Everything. Man, man, man, wat een week. We zijn deze week voor onze Vriendenweek met verslaggevers het hele land door geweest. We hebben ontzettend veel mooie verhalen gehoord van mensen voor wie Groot Nieuws Radio echt iets betekent. Verhalen over geloof, over hoop, over bemoediging, over de impact die een hoopvol geluid kan hebben in iemands leven. En ondertussen zijn er ook weer heel veel mensen opgestaan die zeggen: dat geluid wil ik steunen, daar wil ik ook iets aan bijdragen. Dan is het nu vrijdagavond en is het eigenlijk wel een mooi moment om even een tussenstand bekend te maken van deze Vriendenweek. En even alvast ook een klein feestje te vieren. En ik mag bekend gaan maken hoeveel vrienden ons deze week zijn gaan steunen tot dusver. Want de Vriendenweek gaat morgen ook nog door. Ben je er klaar voor? Ik wel. Deze week hebben 340 vrienden ons gesteund. 94 vrienden hebben hun donatie verhoogd. Ja, dat is toch een fantastisch aantal. Ja. De cijfers. 340 vrienden zijn ons gaan steunen en 94 vrienden hebben hun donatie tot dusver deze week verhoogd. En ja, ik zei het net ook al even, morgen gaan we gewoon nog verder. Eunice en Lucas maken dan onder andere het programma en zullen dan ook nog heel veel vrienden welkom gaan heten. Maar dit is toch wel even een tussentijds feestje waard, dacht ik zo. Heel gaaf dat het hoopvolle geluid duidelijk nog steeds mag blijven klinken in Nederland. En dat er zoveel luisteraars zijn die zeggen: ja, ik geniet ervan, misschien wel elke dag. En dat mag me ook best wel iets kosten. Dus mocht jij nu voor het eerst luisteren en denkt: hé, dat is inderdaad ook wat ik vind. Grootnieuwsradio.nl/vriend. Dat is de plek waar je nog steeds terecht kan. Ja, ik vind het wel mooi om daar ook even een danklied aan te koppelen. En helemaal mooi als het dan ook een lied is dat is aangevraagd. Nou, dat mag ik zo meteen gaan doen. Matt Redman, 10.000 Reasons, komt er zo meteen aan. Aangevraagd door Carla, die al geeft en haar donatie heeft verhoogd. En deze is ook mooi, want ja, God is trouw. Dat kunnen we ook aan het eind van deze week zeggen. Aangevraagd door Henny is deze nieuwe vriendin van dit station. Joke Buijs, groot is uw trouw.

een week lang al die mooie verhalen van vrienden, is dit toch een mooie conclusie. Groot is de trouwheer van Joke Buijs, hoorde je. Ja, en dit lied is ook een lied vol dankbaarheid. Maandagochtend gaan we de eindstand horen van deze vriendenweek. Maar tot dusver dus al 340 vrienden die ons zijn gaan steunen. Heel gaaf. Matt Redman, 10.000 Reasons. Bless

0: Ah, dit vind ik mooi. Het is aangevraagd door Benjamin van Elf. Of ja, zijn moeder heeft dit ingestuurd. Maar Benjamin die zegt erover: ik ben heel dankbaar voor waar ik nu sta. En omdat ik op een veilige plek mag wonen en me veilig voel bij de mensen om me heen. En ik weet dat er heel veel kinderen zijn die dat niet hebben. 10.000 Reasons van Matt Redman, zojuist op Groot Nieuws Radio. Zo direct kerk- en koorliederen in het programma Wens met Tim Hendricks. En hij begint zo met het Urker Mannenkoor. Halleluja, onder leiding van Bert Mol. En ook Jichtel Jaeu komt er nog aan en nog vele anderen. Ik zeg fijn weekend en graag tot maandag.
1: Deze week in de bonus, alle Verstegen 1.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ik ben Irma Die, ambassadrice van Elios. Heb jij een hart voor mensen in psychische nood? Maak extra steun mogelijk en word vriend van Elios. Ga naar vriendenvanelios.nl.
7: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers. Praxis.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette is blij dat de Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag niet meteen gaan gelden, maar dat er nog tijd is om er met de VS over te praten. Dat wil de sancties over een half jaar laten ingaan. En Jette hoopt die met een dialoog nog te kunnen voorkomen. Maandag praten de EU-buitenlandministers er ook over. 3 nieuwe aanhoudingen in de zaak over Asselt, waar een beveiliger werd doodgeschoten. Het gaat om 3 Belgen die zijn opgepakt in Gent. Ook woningen en een loods zijn doorzocht. Er is onder meer een dure auto in beslag genomen. Tientallen anderen zitten nog vast voor het geweld ruim een maand geleden. Het is nog altijd onrustig op sommige plekken in Brussel. Zo zijn bij station Zuid 3 stadsbussen aangevallen en beschadigd. De passagiers konden er op tijd uit. In de hele stad zijn vernielingen aangericht. Liepen allemaal uit de hand tijdens vakbondsprotesten. De vakbonden zelf zeggen dat de railschoppers van buiten komen. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met buien. Het kan ook even flink gaan regenen. Morgen ook buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer bij een graad of 15. En dit was het ANP Nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Er staan nog 50 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest een kwartier oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
13: Bij GM Damsteegt verhuren we echt dikke machines.
17: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
13: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
17: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
13: Echte aanpakkers.
17: Vakmensen.
13: Net als jij.
18: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
20: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
22: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
23: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
24: Naam? Woonplaats.
25: Nieuw-Vennep.
24: Vroeger wilde ik dit worden.
25: Piloot.
24: Favoriete presentator.
25: Geen idee, ik luister heel veel non-stop.
24: Mijn favoriete moment met God.
25: In de natuur en muziek luisteren.
24: Om deze reden ben ik vriend.
25: Ik hou van muziek, ik hou van Jezus.
24: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt. Elke avond vanaf 7 uur.
26: De mooiste kerk- en koormuziek.
24: Het christelijke radiostation.

Dit is het lied dat Patricia van Roon iedere keer weer kippenvel bezorgt. Patricia, op haar 41ste tot geloof gekomen in Indonesië, is al langer vriend van Grootnieuws Radio, steunt het station. En we draaiden dit lied speciaal voor jou om je daarvoor te bedanken. De plaat die jou raakt, het lied God and God Alone. We hoorden hier het Urkermannenkoor, halleluja. En sopraan Willemijn onder leiding van Bert Mol. De uitvoering die je graag wilde horen. Ja, ik hoop dat je geniet van deze zender en ook van het programma Wens hier iedere werkdag tussen 7 en 8. Ik hoop dat je je thuis voelt en zelfs zo thuis dat je je eigen muziek hier terughoort, aanvraagt in het programma. En dat kun je ook gewoon weer doen voor volgende week alvast via grootnieuwsradio.nl/wens. Ja, en wat de vrienden betreft, Grootnieuws Radio is voor een stukje ook gewoon van jou, want je neemt een stukje radio voor je rekening als je ons steunt. En we willen zeggen deze week bedankt. Bedankt dat je dat doet. En ja, luister je, geniet je van Grootnieuws Radio. Maar ben je nog geen vriend, dan willen we je vragen om ook vriend te worden. Radio luisteren is gratis, absoluut. Maar radio maken, ja, dat kost wel geld. En daarvoor zijn de vrienden nodig om het mogelijk te maken. Dus ook aan jou de vraag, wil je daar eens over nadenken? Kun je mee bijdragen? Dan zou ik je naar de website willen verwijzen, grootnieuwsradio.nl/vriend. En dan zetten we ook voor jou een mooie plaat op de playlist in deze Vriendenweek.

is vrijdag 9 oktober 2026. Het weekend is eigenlijk al lekker begonnen. En laten we een mooi danklied draaien. Een danklied om God te bedanken voor alles wat hij geeft. God te danken voor het radiostation dat we met elkaar in handen hebben. En we danken God ook voor Piet Oudman, voor je betrokkenheid bij de zender. Dank ook voor je donatie deze week in deze Vriendenweek. En dit is het lied dat jou raakt. Jicht Aljahu zingt: Wij danken u.

prachtig lied voor een dankmoment hier met elkaar. Wij danken u, het lied gezongen door Jigdal Jahu onder leiding van Arjan Wouters. Mooi gedaan. En Piet, ook bedankt voor het inbrengen van dit lied vanavond. Je steunt niet alleen het station, geeft het ook kleur op deze manier. Dan een heel mooi lied van Lef. We hopen dat het heel goed mag aankomen in Nootdorp vanavond. Want we draaien het voor Annie Lamens Notenboom namens uw dochter Anja. Anja zegt, lieve mama, morgen wordt u 70 jaar. Dat zou feestelijk moeten zijn. Maar het heeft voor u en voor ons ook een heel dubbel gevoel. Want papa is op 70-jarige leeftijd overleden. Er is veel gebeurd. Maar toch hoop ik dat u morgen ook kunt genieten van uw verjaardag. Dat uw ziel even stil kan zijn. Dat u rust vindt die u zo hard nodig heeft. Dat wens ik u toe, ook voor uw nieuwe levensjaar. De wens ook verwoord met het lied van Lef. Het lied dat zegt, stil maar mijn ziel. God waakt over je leven. Hij leidt wat komt, hij weet wat is geweest. Laat niets je hoop, je zekerheid doen beven. Ieder waarom zal eenmaal helder zijn. Stil maar mijn ziel, de wind, de woeste golven, zwijgen voor hem die God met ons zal zijn. Lieve mama, zegt Anja, kijk omhoog, want boven uw leven staat een regenboog als een teken van Gods trouw. Hij zorgt voor u, je dochter Anja.

0: dagtekst.
1: Ook voor deze 9 oktober een stukje inspiratie uit de Bijbel. En we gaan luisteren naar mijn naamgenoot, 1 Timotheus 6, vers 6. Daar staat: maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Dus 1 Timotheus 6, vers 6, de tekst voor vandaag om over na te denken. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. 1 Timotheus 6, vers 6, de dagtekst.

Bij de dagtekst over tevredenheid weer een mooi danklied. Mijn vader, dank u wel. En ja, ik vind het indrukwekkend. Vrouwenzang, Katwijk, onder leiding van Ria van den Noord. Mooi de dames te horen hier vanavond op Grootnieuws Radio. En ja, hoe leuk. We blijven in Katwijk, maar dan Katwijkse mannenzang. Dit zijn 1700 mannen. Ook indrukwekkend. Ze zingen het lied Groot is uw trouw, o Heer. En dat doen ze op verzoek voor opa en oma van der Smit uit Reeuwijk. En opa en oma van der Smit, dit is een wens van Johan en Johanna, Anouk, Sven, Lars en Floor, Annelieke, Marius, Juda, Sef, Eline, Jonathan, Peter, Petra, Annelien, Rosalie, Laurens, Deborah, Bram, Henrike, Ronald en Sil, Lydia, Rudy, Vee, Mirjam, Gerben, Thomas en Joël. Zo, ja, dat is een hele club bij elkaar en ja, dat is toch rijkdom. Ze zeggen vanavond, lieve ouders, lieve opa en oma, overgroot opa en oma, van harte gefeliciteerd met jullie 55-jarig huwelijk. Wat een bijzondere mijlpaal om samen te mogen vieren. Het afgelopen jaar was niet zonder zorgen, maar boven alles zijn we dankbaar dat God jullie steeds weer kracht heeft gegeven en voor jullie heeft gezorgd. We zijn heel dankbaar voor jullie en we hopen morgen samen een prachtige, gezegende feestdag te hebben. Feest ook hier vanavond alvast op de radio. Het lied Groot is uw trouw, Heer. Speciaal voor jullie vandaag.

Nou, de uitzending mooi in balans. Vrouwenzang uit Katwijk en mannenzang vanuit Katwijk. Prachtig lied. Groot is uw trouw, o Heer, dat vandaag toch een speciale betekenis krijgt in het licht van jullie 55-jarig huwelijksjubileum. Bruidspaar van der Smit uit Reeuwijk van harte. En speciaal voor Henk en Trudy Steenbergen uit Goudswaard. Ook een lied. Al de weg leidt mij mijn heiland Johannes de Heer nummer 5. Zing lekker mee met Joke Buis. En ja, jullie krijgen de groeten van alle kinderen en hun wederhelften. En natuurlijk ook namens de kleinkinderen. Via de radio zeggen ze lieve papa en mama nog van harte gefeliciteerd met jullie 39-jarig huwelijksjubileum. God heeft jullie al die jaren geleid. En hij zal dat ook blijven doen. Want hij is trouw. Gefeliciteerd en lieve groet. En al de weg leidt mij mijn heiland.

Al de weg leidt mij mijn heiland. En ook de weg van Grootnieuws Radio leggen we bij hem neer. Mijn wens dat we nog lang met het programma Wens de wensen mogen bezorgen. Elkaar mogen bemoedigen door de muziek heen. Elkaar mogen inspireren, samen vieren, samen bidden, samen zoeken en samen danken. Ik mag ook cadeautjes weggeven onderweg. Dat vind ik geen straf. Nee, dat doe ik graag. We hebben hier deze week kaarten voor het najaarsconcert van de Martin Mans Formation. 17 oktober in de hervormde kerk van Wijk en Aalburg. Je bent natuurlijk uitgenodigd en wie weet ga je er naartoe met kaarten die je dus hier in het programma wint. De winnaar van gisteren ga ik bekendmaken. Thijs Ormel, je krijgt 2 kaarten. Gefeliciteerd en heel veel plezier op 17 oktober in Wijk en Aalburg. Je kunt ook vandaag kaarten winnen. Nu even reageren via grootnieuwsradio.nl/wens. Laat even weten dat je kans wilt maken. En dan hoor je weer van ons of je de kaarten hebt gewonnen. Meedoen is niet per se winnen, maar wel grote kans. Dus grootnieuwsradio.nl/wens. Laat maar weten. En dan gaan we ondertussen luisteren naar de Martin Mans Formation in actie hier op Grootnieuws Radio. Ik ben reizend naar die stad. Johannes de Heer nummer 19.

Wil je straks 17 oktober lekker meezingen met de Martin Mans Formation? Dat kan op 17 oktober, het najaarsconcert. En kaarten winnen doe je bij Grootnieuws Radio. Door even een berichtje te sturen via grootnieuwsradio.nl/wens. Daar even reageren en dan maak je kans. Leuk dat ik nu een plaat mag draaien voor een lieve vriendin van Grootnieuws Radio. Mag ik je voorstellen aan Marie Drent. Marie, voor jou, het lied dat jou raakt, het lied Vaste Rots van Mijn Behoud, komt er zo aan. Maar eerst wil ik je bedanken voor jouw steun, want je bent daarmee een van de steunpilaren van het station. Dankzij jou, dankzij de vrienden, zijn wij vanavond gewoon in de lucht, zijn we te horen. En ja, mogen we een programma als wens maken. Dus dank voor jouw support. En ja, kijk, de meeste diensten die hebben natuurlijk gewoon een abonnement die je daar dan voor afsluit. Dat hebben wij niet. Iedereen kan gewoon vrij inschakelen. Nou, dat willen we graag zo houden. Maar dan zou het wel heel fijn zijn als we breed gedragen werden door de luisteraars. Dat niet een klein clubje dan Grootnieuws Radio steunt mogelijk maakt. Maar dat we dat breed kunnen dragen. En ja, al is het een klein bedrag, maar dat ieder iets bijdraagt, dat zou wel heel erg mooi zijn. En dat zou ons helpen om ook morgen en overmorgen te blijven uitzenden. Radio luisteren is gratis, maar radio maken, ja, dat kost echt geld. En nou ja, jij en ik, we merken allebei dat het duurder wordt. Het is nodig dat ook jij instapt als vriend. Dat is eigenlijk de boodschap. En zou je dat nu willen doen? Via grootnieuwsradio.nl/vriend kun je je aanmelden. Kun je even kijken wat bij jou past. Wat wil je, wat kun je? Dus grootnieuwsradio.nl/vriend. Ga er even naartoe en meld je net als Marie aan. Dan naar het lied. Want Marie, je trakteert ons op het lied Vaste Rots van Mijn Behoud. Het lied raakt je, want je zegt, dit is zo troostvol dat we altijd mogen steunen op zijn trouw en altijd bij hem kunnen schuilen, wat ons ook overkomt.

Met Marie genoten van Solideo Gloria Urk en het lied Vaste Rots van Mijn Behoud. En zo mooi om te horen waarom de platen, de liederen jou ook zo raken. Het verhaal erachter, dat is mooi. En dat horen we ook hier. Een nieuwe vriend, Tini Kooi. Wat fantastisch dat je vriendin bent geworden in deze Vriendenweek. Echt heel mooi dat je het geluid komt versterken. Het radiosignaal verder brengt. Heel mooi, dank daarvoor. En het lied dat we als dank gaan draaien voor jou. Het lied dat jou raakt. The Lord's Prayer met, jawel, een mooie solorol voor Andrea Bocelli. Luister naar de Mormon Tabernacle Choir en dit prachtige lied dat je raakt. Een prachtige uitvoering van het Onze Vader. Zo intens en diep. Kippenvel. Amen. Zo spreekt Tini en ze zegt het met muziek.

Onder leiding van dirigent Evert van der Veen was dit het interkerkelijk mannenkoor Fontanus Putten met Psalm 8. En mannen, bedankt voor jullie bijdrage deze week als Blijde Klanken Koor van de Week. En mag ik jullie een hele mooie avond toewensen, want op deze vrijdagavond 9 oktober wordt het jubileumconcert gegeven. Wordt jullie 50-jarig jubileum gevierd in de oude kerk van Putten, dat het daar een groot feest mag zijn. Dan met Sela, na die allermooiste dag. Nelleke Schipper uit Middelburg. Oftewel, lieve mam, zegt Jacqueline. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Vandaag heb je het al gevierd met je vriendinnen. En morgen vieren we het met elkaar. Voor nu een mooi lied en God zegen voor het nieuwe levensjaar. Liefs, je dochter, Jacqueline.

Tot die allermooiste dag, de allermooiste muziek op Groot Nieuws Radio. Daar zorgen we samen voor met een verzoekplatenprogramma als wens. En ja, ik ben ontzettend dankbaar dat we dit programma mogen maken. En ik bid dat de hele zender Groot Nieuws Radio een zegen voor je mag zijn. Met muziek, maar ook met verdiepende gesprekken, met persoonlijke verhalen, een gebedsavond, gezelligheid, soms een spelletje, met actiedagen voor een goed doel en christelijke evenementen waar we verslag van doen. Bij Groot Nieuws Radio gaat het niet om winst, wel om het volgen van Jezus, dit uitleven en hierin als reisgenoten onderweg te zijn met elkaar. En als deze zender voor jou een zegen is, wil je dan over nadenken om ook vriend te worden en dit geluid te steunen? Dit geluid dat ja, voor zoveel mensen van grote waarde is. Voor zoveel mensen een bemoediging, een plek van verbinding. Een plek waar je geïnspireerd wordt. Je hebt het de hele week kunnen horen hoe ja, het mes aan zoveel kanten snijdt. Hoeveel op zoveel verschillende manieren Groot Nieuws Radio impact mag hebben met het christelijke, hoopvolle geluid dat we verspreiden. Ja, laat het ons weten als we op je steun kunnen rekenen. En ga daarvoor naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Meld je aan of misschien verhoog je je donatie. Of wil je een gift geven? Heel veel dank alvast. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend en laat daar van je horen. Maak Groot Nieuws Radio, maak het mogelijk voor morgen, voor de toekomst. Geniet nu van het laatste lied voor dit uur. Het Waddinxveense Mannenkoor De Gouden Stem zingt Er is een God die hoort. Op verzoek van Jeroen Klop en als dank voor jouw steun, Jeroen. Bedankt voor je vriendschap. En het lied raakt je omdat bij vreugde, bij verdriet, God hoort, God erbij is. Dat is waar dit lied over gaat. Laten we ervan genieten. Ik wens je een mooi weekend en graag tot maandagavond 7 uur. Dan zijn we er met een nieuwe uitzending van Wens. Dankzij jou als vriend.

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.
1: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
3: Hoe groot is de invloed van Rusland echt? En wat betekent dit voor organisaties in Oost-Europa en Centraal-Azië? Kom naar het symposium van het Christelijk Platform Oost-Europa op 30 oktober. Kijk op cpoe.nl en meld je aan.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De piloot van het Fly Dubai-toestel, die in de cockpit zijn collega te lijf ging, wilde een toestel laten neerstorten op het vliegveld van Tel Aviv. Zegt nu ook justitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zit de man ook vast. Israël heeft gevraagd om uitlevering. En hij zou ook hebben bekend alleen te hebben gehandeld. In België is een Nederlander opgepakt die bij een verkeerscontrole bij Leuven op twee agenten wilde inrijden. Die konden op het nippertje wegspringen. Een van hen schoot op de banden van de bestelbus van de Nederlander. Of dat ook mocht, wordt door de Belgische politie nog onderzocht. De Zeelandbrug is weer open en dat is 3 dagen eerder dan gepland. De afgelopen weken is er onderhoud geweest. Zo zijn scheuren gerepareerd en is het rijdek versterkt. Ook zijn er nieuwe leuningen aangebracht. Schepen moeten nog even wachten tot maandag voor ze er weer onderdoor mogen varen. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien met af en toe zon. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt een graad of 15. En dit was het ANP Nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Bad Hoeverdorp en Afrit Haarlem-Zuid is de vertraging 30 minuten. 2 rijstroken zijn daar dicht. A12 Arnhem richting Utrecht voor knooppunt Grijshoort 10 minuten oponthoud. En in Limburg op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Maasbracht en Koningsbos 20 minuten vertraging.
16: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
17: Meer voor minder. Simpel.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
19: Voor de makers.
17: Praxis.
20: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red en Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
0: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
21: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
22: Honda, the power of dreams.
23: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
24: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
25: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade en door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. We kunnen door. Direct door. Allianz Direct.
26: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor €1 per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
27: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
28: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
29: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
30: Hola, ¿dónde está mi casa?
29: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
30: Paella, paella.
29: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
30: Buenas noches.
29: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
31: Naam?
32: Elisabeth.
31: Woonplaats.
32: Nieuwpoort.
31: Ik drink mijn koffie.
32: Zwart.
31: Mijn geheime talent is...
32: Haakje creatief bezig zijn, uniek maken.
31: Om deze reden ben ik vriend.
32: Het uitdragen van een christelijk geluid op de radiozender.
31: Word deze week ook vriend.

0: Als je deze week vriend wordt
1: of je bijdrage verhoogt,
0: maak je kans op 2 kaarten voor Thijs en Jorieke Live
1: op zaterdag 31 oktober in Veenendaal.
0: Het is al uitverkocht.
1: Dus dit is nog je enige kans om hierbij te zijn.
0: Steun ons vandaag nog en wie weet zien wij je op ons event.
1: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
4: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio met een vaste of eenmalige gift.
5: Als dank draaien we de plaat die jou raakt. Kies op welke manier jij wilt geven via grootnieuwsradio.nl/vriend.
6: Grootnieuwsradio.
7: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
8: Elke dag een hoopvol geluid op je radio. Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
4: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken. Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
9: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 9 uur.
18: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest. En die was op een diepte van 10 kilometer met kracht 7,6. Op tv-beelden is te zien dat mensen gebouwen ontvluchten. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Er zijn meteen tsunami-waarschuwingen gegeven voor onder meer Costa Rica, Peru en El Salvador. Na rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt. Er was een protest van vakbonden, maar andere groepen kwamen ook om rotzooi te trappen. Zo werd er van alles naar agenten gegooid. En terwijl dat gebeurde, filmden de relschoppers zichzelf. Die beelden gingen rond op socials. De politie greep in met traangas en een waterkanon. Er komt geen aparte spoorwegpolitie, zegt de staatssecretaris. Er is verschillende keren voor gepleit om vandalisme op en rond het spoor aan te pakken. Onder meer door Ja 21. Volgens de staatssecretaris is er al een speciaal team dat kan ingrijpen bij problemen. En als onderdeel van de nationale politie die in 2013 werd opgericht. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien met af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. Dit was het ANP Nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Bad Hoeverdorp en Afrit Haarlem-Zuid is de vertraging een half uur. Twee rijstroken zijn daar dicht. A12 Arnhem richting Utrecht voor knooppunt Grijshoort 10 minuten oponthoud. En in Limburg op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Maasbracht en Koningsbos, 20 minuten vertraging.
20: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
21: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
20: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
22: Hi mam,
6: Hé, hey, dag lieverd.
15: Wat ruikt het hier lekker?
6: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
15: Van de molen?
6: Mm-hmm. Uit Oud-Dorp.
15: Gaan we ook weer een cake bakken?
6: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
22: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
23: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
24: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
25: Voor de makers.
26: Praxis.
27: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
28: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
29: Naam?
30: Ellie Neutel.
29: Woonplaats?
30: Zutphen.
29: Vroeger wilde ik dit worden.
30: Juf.
29: Favoriete nummer?
30: Handen naar omhoog gehoog geheven. Daar word ik heel blij van.
29: Je kan me midden in de nacht wakker maken voor...
30: Liever niet. Ik slaap graag goed.
29: Ik ben vriend sinds...
30: 2024.
29: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
31: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
32: Het christelijke radiostation.

0: Je zet je radio aan en hoort...
1: een lied dat precies op het juiste moment gedraaid wordt.
2: 'S Nachts kwam een keer dit lied binnen. Het raakte me.
0: Een nummer waarmee je God aanbidt in de auto naar huis.
1: Een stem die je herinnert. Houd vol, er is hoop.
0: Maar wat als dit geluid er morgen niet zou zijn? Dat laten we niet gebeuren. En daarom vragen we jou om mee te helpen.
1: Want samen laten we dit hoopvolle christelijke geluid voor iedereen klinken.
0: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio.
1: En als dank draaien we de plaat die jou raakt.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

is de plaat die jou raakt? Vraag hem aan en word vriend van Grootnieuws Radio. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7th.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.
4: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
5: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
5: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
6: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op.
7: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
6: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
7: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
10: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All-in-One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
3: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 10 uur.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is een zware aardbeving geweest voor de kust van Panama. Het vliegveld van Panama-stad is dicht en metro's liggen stil. Ook zijn er in sommige provincies stroomproblemen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Wel gingen er meteen een tsunami-waarschuwing uit voor onder andere Mexico en Nicaragua. De politie heeft op de A16 en A58 in Brabant weer automobilisten gecontroleerd op het vasthouden van mobieltjes. Het gebeurde onder meer vanuit een touringcar. Dan kunnen agenten goed in auto's kijken. En ook waren er speciale camera's langs de weg neergezet. Er zijn meer dan 200 boetes uitgedeeld. Na rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt. Er was een protest van vakbonden. Maar er waren ook andere groepen en die kwamen om rotzooi te trappen. Zo werd er van alles naar agenten gegooid. En terwijl dat gebeurde, filmden de relschoppers zichzelf. Die beelden gingen rond op socials. Politie greep in met traangas en een waterkanon. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt met buien, ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. Dit was het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Bad Hoeverdorp en Afrit Haarlem-Zuid is de vertraging 1/2 uur. 2 rijstroken zijn daar dicht. A12 Arnhem richting Utrecht voor knooppunt Grijshoort 10 minuten oponthoud. En in Limburg op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Maasbracht en Koningsbos 20 minuten vertraging.
14: Zometeen
3: levenswoorden.
5: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
16: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
17: Slecht plan.
16: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
17: Goed plan, Zonneplan.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
20: Shape the future with confidence. EY.
21: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
23: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Naam?
25: Jeanette.
24: Woonplaats?
25: Ik woon in Reewijk.
24: Favoriete nummer?
25: Come Jesus Come.
24: Ik drink mijn koffie?
25: Ik drink alleen maar thee.
24: Om deze reden ben ik vriend.
25: Toen dat zei ik heel bijzonder als je op een gegeven moment christelijke muziek dag en nacht hoorde. En dat was het moment dat wij ons hebben aangesloten als vriend.
24: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt. Groot nieuws. Levenswoorden.
26: Met Daan Oldhoff.
27: Een hele goede avond. Het weekend is officieel begonnen. Zometeen gaan we luisteren naar een overdenking van Hans Alblas. Maar eerst openen we de Bijbel in 1 Timotheus 6 vers 6. Daar vinden we de dagtekst van vandaag. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst.

0: The Rent Collective, Fjorde, You Are My Vision. In de overdenking van Hans Alblas van vandaag gaat het over de tekst die we lezen in Markus 8, vers 12. Daar staat: Jezus slaakt een diepe zucht en zei: waarom verlangt uw soort mensen naar een teken? Ik verzeker u, aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden. Zowel de farizeeërs als de leerlingen van Jezus hebben wel ogen, maar zien niets. En zelfs al staan ze met hun neus bovenop de wonderen die Jezus doet, dan nog hebben ze eigenlijk niet door wie Jezus daadwerkelijk is.
1: Als kind groeide ik op in een omgeving waar slechts weinig mensen Jezus volgden. Vaak ontmoette ik bijtend cynisme, harde veroordeling en scherpe kritiek. Aan beide kanten van de familie kwam dit op verschillende manieren voor. Soms was er sprake van kwetsende bespotting, soms van beleefde afwijzing. Het overheersende ongeloof deed me verdriet en gaf me een machteloos gevoel. Hoe kan ik deze mensen ooit overtuigen van de waarheid van het evangelie? Verzucht ik regelmatig. Hiervoor hebben we Jezus ook horen zuchten. Hij slaakte een diepe zucht uit bewogenheid met de man die niet kon horen en slecht kon spreken. In Markus 8, vers 10 tot en met 13 klinkt er opnieuw een intense zucht. Deze keer is het echter niet uit bewogenheid. Laten we lezen en ontdekken waarom Jezus deze keer zucht. Meteen daarna stapte hij, dat is Jezus, met zijn leerlingen in de boot en vertrok naar het gebied van Dalmanuta. Daar kwamen de farizeeën op hem af en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel. Jezus slaakte een diepe zucht en zei: waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u, aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden. En hij liet hen staan, stapte weer in de boot en voer naar de overkant. De herziene Statenvertaling vertaalt terecht dat Jezus diep zuchtte in zijn geest. Het gaat hier om meer dan menselijke emotie. Jezus is tot in het diepst van zijn hart getergd door hoe de farizeeën hem

om te voorkomen dat hij voortijdig gearresteerd zou worden. Hij had waarschijnlijk gehoopt dat de gemoederen bedaard zouden zijn bij zijn thuiskomst. De fariseeën zijn echter nog niet klaar met hem. Zo gauw Jezus is teruggekeerd uit het buitenland, zoeken ze hem weer op. Ze moeten het weten. Handelt Jezus met goddelijk gezag of niet? Je zou zeggen dat dit inmiddels wel duidelijk is. Jezus heeft allerlei acties ondernomen die normaal alleen aan God kunnen worden toegeschreven. Hij heeft de natuur bevolen, zonde vergeven, het oordeel aangezegd, Mozes wetten veranderd. Geen mens kan en mag dat op eigen gezag doen. Maar als dit niet uit God is, is het uit de duivel. En als het uit de duivel is, dan wordt het tijd dat ze Jezus uitschakelen. Geheel volgens de Torah willen de fariseeën Jezus testen. Ze vragen om een goddelijk teken als bewijs van zijn betrouwbaarheid. Als dat teken uitblijft, wat ze verwachten en waarschijnlijk ook hopen, kunnen ze zich eindelijk ontdoen van deze zelfbenoemde profeet. De testvraag van de fariseeën komt niet voort uit oprechte zorg. Het motief van hun hart is opstandig ongeloof. En juist dat doet Jezus zuchten. Hij wordt overweldigd door verdriet en heilige verontwaardiging. Er klinkt zelfs iets van machteloosheid in door, vanwege de impasse waar hij in zit. Jezus weet dat hij deze mensen niet kan redden of genezen als ze hun hart blijven verharden. Wat ze nodig hebben is geen bewijs, maar bekering. Met niet mis te verstane bewoordingen wijst Jezus hun verzoek dan ook resoluut af. Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u, aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden. Het klinkt als een plechtige eed. Als aan jullie een teken gegeven wordt, mag God mij daarvoor straffen. Hoezeer Jezus ook deze mensen zou willen redden, hij kan niets beginnen als zij vasthouden aan hun ongeloof. Met pijn in zijn hart keert hij zich daarom van hen af. Zijn onmiddellijke terugreis kort na zijn aankomst illustreert en bekrachtigt zijn woorden. Met dit soort mensen valt geen land te bezeilen. Als jonge tiener heb ik al iets gevoeld van het verdriet en de machteloosheid die Jezus kent. Zelfs met al zijn goddelijke autoriteit kan hij ons niet helpen als wij willens en wetens ons hart voor hem afsluiten in ongeloof. Hij zal ons met ons eigen gelijk aan de kant laten staan. Hij zal de mensen opzoeken die zich wel voor hem openstellen. De paar versen uit Markus stellen je voor een indringende vraag. In hoeverre open jij je hart voor Jezus?

0: Psalm 63a, je hoorde Christian Verwoerd, God, u bent mijn God. Daarvoor hoorde je het eerste gedeelte van de overdenking van Hans Alblas, die vandaag gaat over je ogen gebruiken om te zien wat God in ons leven doet en wie hij daadwerkelijk is.
1: Je herkent de irritatie van Jezus' leerlingen misschien wel. Kort na hun vertrek besluit Jezus plotseling om alweer terug te keren. Ze zijn zo snel de boot weer ingestapt dat niemand eraan gedacht heeft brood in te slaan. Er is nog maar één brood over en dat is niet genoeg voor de hele groep. Je kunt je misschien voorstellen wat er dan gebeurt. Er wordt gezocht naar een schuldige. Geërgerd klinkt het, jij zou toch boodschappen doen, Levi? Waarop Levi antwoordt, ik? Echt niet. Ik heb dat gisteren nog gedaan. Het was toch jouw beurt, Andreas? Je kunt er druk mee zijn. Zo druk dat je niet hoort wat Jezus zegt. Laten we lezen Marcus 8, vers 14 tot en met 21. De leerlingen hadden vergeten genoeg brood mee te nemen. Ze hadden maar één brood bij zich in de boot. Hij waarschuwde hen, pas op, hoed je voor de zuurdezem van de Farizeeën en voor de zuurdezem van Herodes. Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. Toen hij dit merkte, zei hij, waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet? Ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet. Jullie hebben oren, maar horen niet. Weten jullie dan niet meer hoeveel manden brood jullie hebben opgehaald toen ik 5 broden brak voor 5000 mensen? 12, antwoordde ze. En toen ik 7 broden brak voor 4000 mensen, hoeveel manden brood hebben jullie toen opgehaald? 7, antwoordde ze. Toen zei hij, begrijpen jullie het dan nog niet? Jezus' leerlingen zijn zo druk met bekvechten dat ze maar met een half oor luisteren naar wat Jezus zegt. Iets over zuurdeeg. Zie je wel, Jezus baalt er ook van dat er niet genoeg brood is. Ze doen er nog een schepje bovenop en maken elkaar nog verder verwijten. Dan grijpt Jezus in. Hij blijkt inderdaad ergens van te balen. Van hun enorme hardleersheid. Hiervoor heeft hij de Farizeeën in hun sop laten gaarkoken. Hij heeft heel duidelijk gemaakt dat hun schijnheilige vraag naar een teken voortkomt uit een verhard hart. Voor zo'n houding van ongeloof waarschuwt hij nu ook de leerlingen. Kijk goed uit je ogen, zegt Jezus tegen hen. Kijk met een open blik. Kijk naar mij en zie wie ik werkelijk ben. Als de leerlingen zich laten beïnvloeden door het voorbeeld en het onderwijs van de Farizeeën, worden ze net zo blind als zij. Beter kunnen ze hun blikken van hen afwenden en opzien naar Jezus. Helaas blijken de leerlingen van Jezus al behoorlijk bijziend te zijn. Zij stonden er met hun neus bovenop toen hij 5000 mensen te eten gaf met slechts 5 broden en 2 vissen. Ze hebben zelf opgeraapt wat er over was, 12 reismandjes vol. Jezus herinnert hen eraan dat ze niet lang daarna weer zo'n wonder hebben meegemaakt. 4000 mensen kregen genoeg te eten, terwijl er maar 7 broden en een paar visjes waren. De leerlingen raapten 7 grote manden vol brokstukken op. Hun geheugen werkt prima, en toch missen ze compleet de clou. Nu er een derde keer sprake is van een tekort aan proviand, komt niemand op het idee om die zorg aan Jezus over te laten. Jezus past profetische woorden van Jeremia en Ezechiël toe op zijn eigen leerlingen. Net als het volk Israël destijds, hebben ze wel ogen, maar zien ze niets, hebben ze wel oren, maar horen ze niets. Ze zijn geen haar beter dan de grote mensenmassa's, dan de Farizeeën of dan koning Herodes. Ze pakken het gewoon echt niet. Het moet voor Jezus' leerlingen behoorlijk confronterend zijn geweest, hoe Jezus hun een spiegel voorhoudt. Helaas herken ik mezelf maar al te goed in Jezus' leerlingen. Het kost soms jaren voordat ik me bepaalde inzichten eindelijk eigen maak. Ondanks al die keren dat de Heer me liefdevol heeft laten zien hoe het zit, ben ik het zo gauw weer vergeten. Hoe makkelijk vraag ik God om nieuwe tekenen als bewijs van wie Hij is. Geduldig wijst de Heer me dan opnieuw op wat Hij al eerder gezegd en gedaan heeft. Misschien herken jij dit ook wel bij jezelf. Wat heb jij nu van God nodig? En zou je dat gewoon aan Hem durven vragen?

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Naam?
1: Marjolein Ebbers.
0: Woonplaats?
1: Doetinchem.
0: Mijn slechtste aankoop ooit.
1: Ik heb 170 euro afgerekend voor een jurk die ik zeker heb gedragen.
0: Favoriete presentator?
1: Laurens van der Kraats.
0: Om deze reden ben ik vriend.
1: Omdat we met heel veel plezier luisteren, dus ja, waarom zou je dan geen vriend worden?
0: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: je deze week vriend wordt
1: of je bijdrage verhoogt,
0: maak je kans op 2 kaarten voor Thijs en Jorieke Live
1: op zaterdag 31 oktober in Veenendaal.
0: Het is al uitverkocht,
1: dus dit is nog je enige kans om hierbij te zijn.
0: Steun ons vandaag nog en wie weet zien wij je op ons event.
1: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag mag ik voor je lezen. Johannes 6, vers 1 tot 24 uit de Basisbijbel. Het wonder van de 5 broden en de 2 vissen. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van het meer van Galilea. Dat is het meer van Tiberias. Een grote groep mensen volgde hem, omdat ze zagen dat hij de zieke mensen door wonderen genas. Jezus klom de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was een paar dagen voor het paasfeest. Toen Jezus opkeek, zag hij dat er een grote groep mensen naar hem was toegekomen. Hij zei tegen Filippus: waar kunnen we brood kopen om al deze mensen te eten te geven? Dat zei hij om te zien wat Filippus zou zeggen, want hij wist zelf al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde hem: zelfs als we voor 200 zilverstukken brood zouden kopen, zou dat nog niet genoeg zijn voor al die mensen. Zelfs niet als iedereen een heel klein beetje kreeg. Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem: hier is een jongetje dat 5 broden en 2 vissen bij zich heeft. Maar dat is natuurlijk lang niet genoeg voor zoveel mensen. Jezus zei: zorg dat de mensen gaan zitten. Er was op die plek veel gras. De mannen, ongeveer 5000, gingen dus zitten. Toen nam Jezus de broden, dankte God daarvoor en verdeelde ze onder de leerlingen. En de leerlingen verdeelden het brood onder de mensen die daar zaten. Hetzelfde deed hij met de vissen. En hij gaf alle mensen zoveel als ze wilden. Toen iedereen genoeg had gegeten, zei hij tegen zijn leerlingen: verzamel de stukken brood die zijn overgebleven, zodat er niets wordt weggegooid. Dat deden ze. Toen iedereen klaar was met eten, vulden ze 12 manden met de stukken die waren overgebleven van de 5 broden. De mensen zagen wat voor wonder Jezus had gedaan en ze zeiden tegen elkaar: dit moet wel de profeet zijn die naar de aarde zou komen. Jezus wist dat de mensen zouden komen om hem met geweld koning te maken. En daarom ging hij weg en klom helemaal alleen de berg op. De storm op het meer. Toen het avond was geworden, gingen zijn leerlingen naar het meer. Ze stapten in een boot en begonnen naar de overkant te roeien, naar Capernaum. Het was al donker geworden, maar Jezus was nog niet bij hen teruggekomen. Intussen was het gaan stormen en de golven werden steeds hoger. Toen ze ongeveer 25 of 30 stadien, ongeveer 7 kilometer, hadden geroeid, zagen ze Jezus over het meer lopen en naar de boot komen. Ze werden vreselijk bang. Maar Jezus zei: ik ben het. Wees maar niet bang. Ze wilden hem bij zich in de boot nemen. Op dat moment waren ze plotseling aan de overkant. Het brood dat levend maakt. De volgende dag was de grote groep mensen nog steeds aan de andere kant van het meer. Ze zagen dat er geen andere boot had gelegen dan die van de leerlingen. Ze wisten dat Jezus niet met zijn leerlingen in die boot was weggevaren. De leerlingen waren zonder hem vertrokken. Er kwamen wel andere bootjes uit Tiberias bij de plek waar ze het brood hadden gegeten, nadat de Heer Jezus ervoor had gedankt. De mensen zagen dat Jezus daar niet bij was en de leerlingen ook niet. Toen voeren ook zij naar de overkant om Jezus in Capernaum te zoeken.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen?
4: Draken temmen in het Verre Oosten?
5: Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP nieuws van 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat ook vannacht asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht lagen zo'n 20 mensen buiten in de regen in het gras. Tot grote verontwaardiging van onder meer premier Jetten. Die hoopt dat gemeenten zorgen voor noodopvang om buitenslapers te voorkomen. Florida bereidt zich voor op orkaan Isaias. Die komt waarschijnlijk vannacht aan land vanuit de Golf van Mexico. Delen van Florida zijn geëvacueerd en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Boorplatformen in de Golf van Mexico zijn ook al ontruimd. De laatste keer dat een orkaan aan land kwam in Amerika is 2 jaar geleden. Het Servische voetbalelftal moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Dat is een straf van de Europese Voetbalbond voor racistisch gedrag van fans bij de duels tegen Oranje en Griekenland. De Servische bond moet ook €50.000 boete betalen. Daar zitten ook onder meer boetes bij voor het afsteken van vuurwerk. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met buien. Ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Bad Hoeverdorp en Afrit Haarlem-Zuid is de vertraging 30 minuten. 2 rijstroken zijn daar dicht. A12 Arnhem richting Utrecht voor knooppunt Grijshoort 10 minuten oponthoud. En in Limburg op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Maasbracht en Koningsbos 20 minuten vertraging.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
15: Een initiatief van Pfizer.
16: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
17: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
18: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Naam?
22: Pauline Verder.
21: Woonplaats?
22: Monster.
21: Je kan me midden in de nacht wakker maken voor...
22: Om te gaan shoppen? Heerlijk.
21: Ik ben vriend sinds...
22: Sinds 2020.
21: Om deze reden ben ik vriend.
22: Draag groot nieuws een heel warm hart toe. Zoveel mooie programma's. zo waardevol, zo'n christelijke radiozender.
21: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
0: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
21: Het christelijke radiostation.

0: Je zet je radio aan en hoort...
1: Een lied dat precies op het juiste moment gedraaid wordt.
2: 'S Nachts kwam een keer dit lied binnen. Het raakte me.
0: Een nummer waarmee je God aanbidt in de auto naar huis.
1: Een stem die herinnert. Houd vol, er is hoop.
0: Maar wat als dit geluid er morgen niet zou zijn? Dat laten we niet gebeuren. En daarom vragen we jou om mee te helpen.
1: Want samen laten we dit hoopvolle christelijke geluid voor iedereen klinken.
0: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio.
1: En als dank draaien we de plaat die jou raakt.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Is dit het?
9: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Groot Nieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 12 uur.
12: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een wilde achtervolging in Brabant vanavond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door het Brabantse land. Om de bestuurder aan te houden is pepperspray gebruikt. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel, vindt de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Hij wil dat het kabinet alles doet om ze van tafel te krijgen. Bijvoorbeeld met Europese tegenmaatregelen volgende week op de EU-top. De Amerikaanse sancties gaan over een half jaar in. De omstreden Oranje Mars in Noord-Ierland gaat niet door. De Britse regering heeft het verboden om de rust te bewaren. De mars is een protestantse tocht door katholiek gebied. In de jaren 90 liep dat uit op rellen. Daarna werd de Oranje Mars verboden, maar een rechter bepaalde pas dat het wel weer mocht. Het weer van Weer Online? De stevige buien verdwijnen vannacht en het koelt af naar een graad of 10. Overdag opnieuw buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Naam?
14: Rit van Barneveld.
13: Woonplaats?
14: Hoofddorp.
13: Favoriete nummer?
14: Deze is voor jou, van Martijn Bewalle.
13: Mijn favoriete moment? Met God.
14: Ik wandel eigenlijk de hele dag met God. En ben de hele dag met hem in gesprek.
13: Ik ben vriend sinds...
14: denk van het begin af.
13: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
15: De nacht van Groot Nieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: ANP-nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rusland gaat diesel leveren aan Amerika en de rest van de wereld, zegt president Trump. Hij heeft erover gesproken met president Poetin. Er komt direct ruim 300.000 ton uit Rusland. Genoeg om ruim 140 Olympische zwembaden mee te vullen. En later nog veel meer. Diesel in Amerika moet er goedkoper door worden. In Mexico zijn 3 mannen schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische broers en hun Amerikaanse vriend. Bij een surftrip 2 jaar geleden werden ze verrast door overvallers. Toen ze zich probeerden te verweren, werden ze bruut vermoord. De ouders van de broers waren bij de uitspraak. De straffen worden later pas bekend. Het vliegveld van Panama-stad is weer open na de zware aardbeving in zee. De president van Panama spreekt van een grote ramp. In het zuiden van het land zijn huizen beschadigd en viel de stroom uit. Er zijn ook meerdere naschokken geweest. In het Panama-kanaal, zo'n 200 kilometer verderop, waren er geen problemen. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Naam?
3: Sjoerd.
0: Woonplaats?
3: Utrecht.
0: Vroeger wilde ik dit worden.
3: Voetballer.
0: Mijn slechtste aankoop ooit.
3: Volkswagen Caddy, die deed niet goed.
0: Favoriete presentator.
3: Ben eens naar huis.
0: Favoriete programma.
3: De lunchroom.
0: Om deze reden ben ik vriend.
3: Omdat ik veel naar Groot Nieuws Radio luister.
0: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
1: Grootnieuws. De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: ik luister al lang naar jullie radio. En ik vind, als je ergens naar luistert, mag er ook al wat tegenover staan, hè?
1: Voor mij is dat echt ook een lijntje door de dag heen naar God toe.
2: Nou, ik zal je vertellen. Ik heb eigenlijk altijd Gronings Radio aan, al zo lang. Zelfs 's nachts.
3: Word ook vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7th.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.